0: is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, door steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel het geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalde het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. En het weer, op veel plekken regen, met in het zuidoosten mogelijk ook onweer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vandaag ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop het Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. In het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: super intelligente wezens. Ze wonen in de zee. En hoe meer ik over het beest lees, hoe mooier ik ze vind. Een octopus heeft dus 3 harten. En 2 die pompen dan bloed door zijn kieuwen. En een derde die doet dan de rest van zijn lijf. Het is best wel gek ook eigenlijk. En hij heeft dus hersencellen in zijn armen. Dus niet in dat hele grote hoofd. Daar zal ook wel wat zitten of zo. Maar elke arm die kan dus soort van zelf meedenken. En natuurlijk 8 armen. Stel je voor dat jij dat had. Dan vult de ene arm het schap bij. En de andere die zet dan lekker koffie ondertussen. En weer een andere die zet de radio harder. Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Dat lijkt me ook wel handig voor je in de studio. Hier zoveel schuifjes en van die knoppen. En dan vind ik het ook wel een beetje gek om te bedenken. Maar dan denk ik dus toch, wat zou ik met die armen allemaal aan plezier kunnen bezorgen in de slaapkamer? Ja, dat is ook leuk, hè? Nou goed, ik vraag me af, wat zou jij doen met 8 armen? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Dennis zit hier in de studio. Dennis, zeg eens goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Oh, wacht, ik zit hier nog iets harder. Nog een keertje.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar is hij weer, Dennis. Tot 6 uur zijn we er. En uiteraard is het belangrijke koffertje met zeer goede muziek ook meegebracht. Zometeen muziek van Alex Warren. Eerst Jamiroquai. En op deze plaat doet Napoleon Dynamite zijn beroemde dansje. Heb je die een beetje paraat? Weet je toch? Nou, het is eigenlijk een beetje gewoon vrij bewegen.

0: Alexi Warren en Before You Leave Me. Een hele goede morgen. Welkom op je donderdagochtend. We hadden het net even over octopussen. En of tenminste, een octopus die heeft 8 armen. En wat zou je allemaal doen met die 8 armen? Dennis, had jij al een beetje plan? Met die 8 armen?
1: Ja, ik zou in ieder geval beter kunnen multitasken, denk ik.
0: Multitasken? Ja, maar daar moet je ook dan weer de hersencapaciteit voor hebben.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is wel, ik denk met simpele taken, zoals een schuifje open en dicht doen en zo, is het wel handig.
1: Zeker.
0: Ja. En dan in de slaapkamer denk ik dat het ook wel leuk zou zijn. En dan, ik bedoel, want dan kan je dus overal tegelijkertijd strelen, weet je wel. Dan kan je gewoon eentje op het hoofd, en eentje op de schouder, en eentje op de bil, en eentje op de borst, en eentje op de tenen. Ik weet het allemaal niet. Maar dat, ja, nou ja, goed. Lekker, dan gaat mijn fantasie niet gaan.
1: Ik werk het, ja.
0: eens even kijken. Frankie, die kwam ook nog met iets.
2: Goedemorgen Sam, het is hier Frank. Nou, ik zou wel weten wat ik met die extra armen zou doen.
0: Oh?
2: Want als drummer kan je eigenlijk altijd nog wel een stel extra armen gebruiken. Eigenlijk een extra stel benen ook nog wel, maar niet per se. Maar die armen, ja, dat zou de beste drumsolo ter wereld worden, man.
0: Ja, daar zou ik naar komen kijken, Frank. Zeker weten, dat moet wel heel erg bijzonder worden. Marco die zegt, goedemorgen Sam en Dennis, 8 armen kan wel handig zijn in het beroep. Wat je uitoefent? Nou ja, stel je voor dat je bakker bent of zo. Helemaal kneden, alles kneden. Nou, dat gaat wel met machines tegenwoordig. Dus
1: maar dan kan je wel snel zo al die platen uit de oven halen en
0: ja,
1: er weer inschuiven.
0: Ja, dat kan ook. Als pizzabakker of zo. Zou misschien ook wel handig zijn.
1: Of als DJ. Scheelt manwerk.
0: Als zo'n club-DJ, weet je wel.
1: Ja, ook.
0: Ja, dat is ook wel vet, ja. Goed, Jennifer die appt ook nog even naar de studio. Die zei, we zijn er nog eventjes gezellig bij. En ze stuurt een foto van haar poes. Dat is een mooie poes. Is wat? De poes van Jennifer?
1: Je hebt een hele mooie poes.
0: Ja, toch?
1: Hij kijkt een beetje angstig.
0: Hij is, ja, precies. Ik vraag me af, waar kijkt hij dan naar? Hij kijkt nog naar boven, van wat hangt daar? Moet ik het pakken?
1: Of ze deed zo met de hand te boven. Oh, even voor de foto.
0: Ja. Dat zou kunnen. Nou, graag opheldering, Jennifer.
3: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. We hebben weer 2 plaatjes voor je meegenomen waar je uit mag kiezen. Hebben we ons een beetje gehouden aan gisteren? Met, wat toen?
1: Ja, gisteren was er. Zo kwam Arno. Die zei. Het mag wel even wat meer power erin. Dus wij zeiden gisteren: belofte maakt schuld.
0: Ja.
1: Morgen.
0: Doen we.
1: Voor een dagplaat met wat meer power.
0: Arno, wat dacht je van Iron Maiden?

Nou, dat is lekker toch, Arno? En alle andere mensen natuurlijk ook. De dagplaat kun je opstemmen. Iron Maiden en Run to the Hills. Daar tegenover staat ook wel een hele fijne plaat, moet ik zeggen, hoor.

Clapton met Tennessee Whiskey. En dat vind ik zo mooi, hè? Dat een soort van country kantje kan dan ook een beetje een soulvolle kant hebben. Het is prachtig. Ja, de nachtplaat dus. Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Maar wat gaat het worden? Want ik weet het niet. Dat is helemaal in jouw handen. Laat het even weten. Pak de NPO Luister-app erbij. En stuur door wat jouw voorkeur heeft. Wil je de dagplaat Iron Maiden en Run to the Hills? Of wil je de nachtplaat van Chrissy Stapleton en Tennessee Whiskey? Ik ben benieuwd. Ik ga er in ieder geval van genieten. Maar ook van deze, van Virgo Sharky, You Little Thief. Nu op NPO Radio 2. Goedemorgen.

want ik weet het niet. Dat is helemaal in jouw handen. Laat het even weten. Pak de NPO Luister-app erbij. En stuur door wat jouw voorkeur heeft. Wil je de dagplaat Iron Maiden en Run to the Hills? Of wil je de nachtplaat van Chrissy Stapleton en Tennessee Whiskey? Ik ben benieuwd. Ik ga er in ieder geval van genieten. Maar ook van deze, van Virgo Sharky, You Little Thief. Nu op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Eric Breeds en Piano.
1: De dag. Nachtplaat.
0: We spelen de dag-nachtplaat. Twee platen nemen het tegen elkaar op en jij mag kiezen. Nou ja, het ligt ook een beetje aan wat je aan het doen bent en hoe je erbij zit en waar je zin in hebt en zo. De dagplaat Iron Maiden, Run to the Hills en de nachtplaat Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Robert die gaat voor de dagplaat, net als Joris, Joost, Christian, Mark, Marco, Arno, Ruben, Jacob, André, Judith, nachtplaat, stemmers, Cor, Sebastian, Stefan, Michael, Lika, Lianne, Karin. En dan hadden we ook nog een audio-appje van Sebastian. Sebastian.
2: Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Ja, voor mij is het natuurlijk uitermate duidelijk natuurlijk wel moet worden. Dat moet natuurlijk een nachtplaat worden, hè?
0: Ja.
2: Dat is wel heel lekker wakker worden. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Nou ja, we gaan het meemaken. Goed met Sebastian. Houden
0: we. Ja, we gaan het meemaken.
3: Ja, dat is niet de moeilijkste, hè? Jongen, dat is natuurlijk Iron Man. Hoppa,
0: erop
3: die plaat.
0: Hoppa, erop de plaat, zegt Arno. Jeetje, spannend jongens. Een hoop mensen die heel erg duidelijk zijn in wat ze willen. Maar wat denk jij, Timo?
4: Goedemorgen, Seb.
0: Hallo, goedemorgen.
4: Hey,
0: hallo. Wacht, ik hoor je. Wacht, ik zet even de muziek zachter. Hallo, Timo?
4: Hallo?
0: Ja, ben je er?
4: Kan je me horen?
0: Ik kan je horen. Wat leuk. Waar kom jij vandaan, Timo?
4: Wat doet u?
0: Waar kom je vandaan?
4: Waar ik vandaan kom?
0: Ja.
4: Amersfoort.
0: Amersfoort?
4: Montfoort, Utrecht.
0: Oh, Montfoort, Utrecht. Oh, wat grappig. Ja. Ik dacht dat ik een accentje hoorde, maar het was niet het accent dat ik dacht. Want Montfoort, Utrecht klinkt je niet zo. Ik dacht een soort Haags of zo.
4: Nee, dat kan.
0: Ja, kan dat? Hallo, Timo? Is onze verbinding zo slecht, Timo? Ben je nou verlegen?
4: Ik ben een beetje van
0: Eria. Oh, is dat het? Oh, dat maakt er niet uit, joh. Hey Timo, wat ben je aan het doen?
4: Ik zit op de vrachtwagen.
0: En waar rijdt de vrachtwagentje heen vannacht?
4: Naar Roermond.
0: En wat zit er in je bakkie?
4: Ja, kleding.
0: Kleding? Oh ja, want jij zei ook, als ik 8 armen zou hebben, dan zou ik ze gebruiken tijdens mijn werk.
4: Ja.
0: Dus dan ga je al die kleding passen?
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Passen, maar gewoon dozen tillen.
0: Oh, doos. Moet je dat ook zelf doen? Ik dacht dat je als vrachtwagenchauffeur er aankwam en dan had je gewoon personeel en die gaat dat dan allemaal uit zitten laden, maar dat is niet.
4: Nee, ik moet het zelf doen.
0: Oh, je moet het allemaal zelf doen?
4: Ik doe alles zelf.
0: Oh jeetje, en heb je dan wel een palletwagen en zo, dat soort dingen?
4: Nee, het gaat allemaal ook op karretjes.
0: Op karretjes, dus die moet je dan één voor één eruit rijden en dan met zo'n laadplank naar beneden.
4: Ja.
0: Ja. Nou, wat... Ja?
4: Ik moet nog wel eens tillen, dus...
0: Je moet nog wel eens wat tillen. Ja, dan zijn 8 armen best wel belangrijk. En natuurlijk ook sterke bovenbenen. Maar ja, dat heeft een octopus niet.
4: Nee.
0: Dus dat wordt dus wat lastig. Hey Timo, wat wil jij horen? Want half Nederland die zit nu van... Jeetje, wordt het nou Chris Stapleton of wordt het Iron Maiden?
4: Wordt Iron Maiden, de dagplaat.
0: Oh, lekker zeg. Dus jij wil wel lekker even stevig de nacht in.
4: Ja, lekker opstarten.
0: Nou, gaan we doen. Ik wens je veel succes met het tillen. En een hele fijne werk.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

En Dicht bij het vuur, de topsong van deze week. Bart van der Weijden die zingt erin over familie die er niet meer is. Hij zei, Raccoon bestaat bijna 30 jaar en dan mis je er steeds meer, zegt hij. Zometeen Mumford & Sons, maar eerst deze plaat. Hij is geschreven door Brian Elliott in zijn studio in Hollywood. En voor zijn raam stonden altijd tienermeiden. En hij luisterde mee, klinkt een beetje maar ja, dat deed hij met een doel. Inspiratie, want hij schreef namelijk iets voor Madonna. Dus hij moest wel weten waar jonge meiden over nadachten. En wat die meiden daar voor dat raam allemaal zeiden, nou, daar zingt Madonna dus hier over. Papa Don't Preach, hoort hem nu op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

0: Mumford & Sons, The Cave op NPO Radio 2. Pim-pam-plaat. Ja, we gaan weer lekker puzzelen, dames en heren. Het is tijd voor Pim-pam-plaat. En dat werkt een beetje als Pim-pam-pet. Alleen, dan zoeken we een plaat. Ik draai zo meteen aan een schijf. En er komen twee letters uit. De eerste is voor de artiest. En de tweede is voor de titel. Dus stel je voor, het wordt een F. En daarna een A. Dan zeg je bijvoorbeeld Farm. En All Together Now. Dat zo werkt het ongeveer. Het is duidelijk toch? Laten we even gaan draaien. Kijken welke letters eruit komen. Oeh, dat is een lastige. De eerste, dat is de P van Pieter. De P van Pieter. Dus we zoeken een artiest met de P van Pieter. Of Peter. Kan ook natuurlijk. Peter Koelewijn. Zou kunnen.
1: Ja.
0: En dan als er dan een K uitkomt, dan kan je kom van het dak af.
1: Kijk,
0: hé. Hey. Ik loop voor de fanfare uit. Gaan we voor de tweede letter. Nee, grapje. Het wordt niet de gratis. Het is de R van Richard. Dus we zoeken een artiest met de P van Pieter. En dan een titel met de R van Richard. Ik zie jouw grijze massa al stevig aan het werk deze ochtend.
1: Ja, ik zat gelijk te denken aan Paul McCartney.
0: Oh ja, Paul McCartney.
1: Met Ripples in the Pond.
0: Oh, Ripples in the Pond.
1: Bijvoorbeeld.
0: Wat leuk.
1: Ik noem me ook bijvoorbeeld een Pink Floyd.
0: Een Pink Floyd. En nee, niet de Brick
1: Hit. Run Like Hell.
0: Oh, Run Like Hell. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, wat leuk. Mocht je meer ideeën hebben. En denken van, nee, dat lijkt me ook wel een leuke plaat om te horen. App die dan eventjes naar de studio via de NPO Luisterapp of pak de telefoon 0800-1122. Nog één keertje. De P voor de artiest en de R voor de titel. En de lekkerste plaat draaien we zometeen na Miley Cyrus. Maar eerst dus Farm. Deze. En die titel die zegt precies wat ik nu aan je vraag. Even samen nadenken. Even al die hersenen.

0: Miley Cyrus met Bass Persuade. En dat is ook haar nieuwe album, zo heet die. Alleen heet ze op dat album zelf Miley. Dat Cyrus heeft ze dus laten vallen. Nou denk je, heeft ze dan beef met Billy Ray Cyrus? Nee, dat is het niet. Ze wil gewoon heel graag in het rijtje van Cher en Prince en Madonna en Beyoncé. Er zijn allemaal artiesten die zo groot zijn dat ze nog maar één naam hebben. Nou ja, bescheiden is in elk geval niet.
1: Pimpamplaat.
0: Ben je net ingestapt? Dit is Pimpamplaat. Ik draaide net twee letters. En dan is aan jou de taak om daar een plaat bij te zoeken. De eerste letter is voor de artiest en de tweede voor de titel. Vannacht hadden we dus de P voor de artiest en de R voor de titel van de track. Ja, dat leidde ertoe dat Jaco Pauw The Police instuurde met Roxanne. Nou mag dat officieel natuurlijk niet helemaal, want het is The Police en niet Police. Maar goed, hè? Als het moeilijk is, soms dan tellen we dat gewoon even mee. Bas die kwam op de lijn en die zei voor Pimpamplaat graag Pater Moeskroen.

dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Maar ja, goed, het is wel ook een plaat waarbij je denkt, ja, waar luister ik nou weer naar? Dus we gingen toch nog even doorzoeken. Ruben kwam met Pearl Jam en Rearview Mirror. André die dacht aan Pink Floyd. En dan Remember a Day, ook hartstikke leuk. Phil Prince en Raspberry Beret. Ja, maar Peter die kwam met een hele goeie. Waarvan ik dacht, hey, dat draaien we eigenlijk een beetje te weinig in de nacht. En daar krijg ik eigenlijk zelf altijd ook wel weer een beetje energie van. Ga ik terug naar die tijd dat ik zelf 16 was. En ik wilde Peter daar graag even voor bellen, maar ja, dat lukte niet. Maar dat mag de pret niet drukken, want wat hij voorstelde is deze prachtige plaat van Paul Elstak en Rainbow in the Sky. I wanna

Ja, zo kan het ook. Etta James na DJ Paul Elstak. I just wanna make love to you, hoor je op NPO Radio 2. Zometeen hoor je het nieuws van 5 uur. Maar nu eerst een plaatje van Cat Stevens, net zo op de valreep, en Wind

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met wat regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Snow Patrol met Just Say Yes. Goedemorgen, het is 8 oktober. Heb je net je radio aangegooid? Dit is Dagnacht. Ik ben Sam en het tweede uur begint nu. Vanavond is in het Carré het Gouden Televisiering Gala. En dat is de belangrijkste prijs voor een televisieprogramma. De kijkers die stemmen zelf. Drie programma's maken kans. De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Ja, Jan Smit en Peter Pannenkoek die gaan het presenteren vanaf 9 uur op NPO 1. Joop van Ende die krijgt vandaag een ring voor zijn hele carrière. Met zijn programma's won hij de Gouden Ring al 11 keer. Dennisie?
1: Ja?
0: Wie gaat er winnen?
1: Oeh, ik vind het lastig, Maar ik denk, met de hele aanhang van Oost-Nederland, Woeste Grond, denk ik.
0: Waarom dan?
1: Onmeunig leuk, zeggen ze daar.
0: Ja,
1: maar, nee, ik denk gewoon, het is een ontzettend mooi programma. En ik denk dat daar heel veel fans zitten. En ook, heel eerlijk, nog wat meer traditioneel televisiekijkend publiek.
0: Ja, ja.
1: Dan misschien in de Randstad.
0: Ja, ja.
1: Maar dat weet ik niet zeker. Daarom denk ik dat het Woeste Grond. Maar ik gun het ze alle drie.
0: Alle drie, ook de Bondgenoten.
1: Ja, omdat het is toch een heel populair programma.
0: Nou, ik denk dat Kassa dus gaat winnen.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Weet je wat het is? Het is zo'n belangrijk programma geweest voor de mensen. En dat gaat dan nu weg. Wat echt bizar is, dat weggaat. Zo'n consumentenprogramma. Ik bedoel, ja, online gaat het nooit meer zo groot zijn als dit. Nee, ja, dit stop je hoogtepunt. Het is gewoon super belangrijk voor de mensen.
1: Nee, absoluut.
0: Consumentenrechten, het is zo BNNVARA. En dan gaat dat gewoon weg. Ik denk dat ze heel veel mensen hebben weten te mobiliseren om te gaan stemmen. En het zou ook een terechte prijs zijn, vind ik.
1: Ja, maar gaat het programma daarmee nog terugkeren, denk ik?
0: Nou, dat denk ik niet. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Ander nieuws dan. Woon je in het noorden, dan is morgen alweer de laatste schooldag. Het is bizar, jongen. Vanaf zaterdag heeft de regio Noord namelijk herfstvakantie.
1: Hè?
0: Ja, ik vind dat insane, jongen. Ik heb het idee dat die kinderen pas 3 weken naar school gaan of zo. Ja. En dan nu alweer vrij. Wat een leven, jongen. Echt. Nou ja, regio Midden en Zuid volgen een week later. Dus dan heb ik binnenkort ook weer een huis vol gezelligheid.
1: Er zin in hebben.
0: Ja, nou ja. Ik was echt blij dat ze weer naar school gingen, jongen. Ik dacht echt, oh jezus.
1: Herfstkant, ja, wat je zegt. Volgensmatig 2 weken op school.
0: Oh. Ja, ja, nou, dat heb ik ook. En dan een nieuwe muziek. Zometeen hoor je Carol G met Bruno Mars. En de plaat heet Still Carol G. En dan zij zingt dus normaal gesproken in het Spaans. En dit is haar eerste plaat die helemaal in het Engelse is. Op een eigen album dus. En Bruno Mars, die zei tegen haar dat ze haar accent moest houden. Dus niet... Niet te netjes Engels. Geef het een beetje flair. Geef het dat Spaanse... Hoe heet die actrice ook weer? Die Penelope Cruz?
1: Ja.
0: Ja, toch? Die heeft dat toch ook? En Salma Hayek. Die praat ook gewoon Engels met een Spaans accent. Vind ik altijd supermooi ook. Dus ik voelde wel wat voor Bruno. Over nieuwe muziek gesproken. Tegen de klok van 5:30. Zeer, zeer, zeer nieuwe muziek. First Play op Radio 2 hoor je dan met New Dawn. En zij hopen voor het eerst op NPO Radio 2 te horen te zijn. Maar dat ligt natuurlijk allemaal aan jou. Dan mag je zo meteen op gaan stemmen en laten weten of je dat ziet zitten of niet. Dat later, maar nu eerst muziek van de Offspring. Offspring. Met de vraag die elke ouder wel eens aan een nog steeds in huis wonend kind vraagt. Why don't you...

0: Of zal ik het zo doen? Het was zomer 1980. Elton John is in Frankrijk en hij hoort daar een liedje van een onbekende zanger. Het heet Je veux de la tendresse. Ik wil tederheid.
1: Ja, ik dacht doe jij even die titel. Dennis, dat kun jij vast mooi.
2: Sorry?
1: Doe jij eens die titel?
2: Maar hoe mooi als in Je veux de la tendresse.
1: Nee, je moet hem even polygoon. Doe hem even polygoon.
2: Je veux de la tendresse.
1: Ja, dus nou even
2: ik
1: nog...
2: Ik wil tederheid.
1: Dit is zo mooi, jongen. Deze gozer, die Dennis. Nou, die zanger die heette dus Yannick Prévost. En in Nederland kent bijna niemand hem. En Elton, die nam dat liedje mee naar huis. En Gary Osborne, die schreef er een Engelse tekst bij. En die tekst, dat gaat over een huwelijk dat stuk loopt. En dat kende Elton dus van thuis, om obvious reasons. Hij was namelijk getrouwd met een vrouw. Maar ja, die vrouw was daarnaast ook Duitser. Dus ik weet niet waar het helemaal aan heeft gelegen bij Elton John. Stout, nee, grapje. Maar goed, in Amerika werd die song dus een hit. En dat met een van origine Frans liedje over tederheid. En Elton John die maakte er Nobody Wins van. En je hoort hem hier op NPO Radio 2.

0: Osborne en I Got You op NPO Radio 2. Achteinde Munnik. Ja, je kent wel, van het regent zonnestralen tot een niet of nooit geweest. En vergeet ook niet Len, Rennie, Len. Ja, die twee die weten toch wel precies hoe je een zin het hart in fietst. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ze staan binnenkort ook in de Ziggo Dome. Ik geloof 3 avonden achter elkaar. En hun allernieuwste, die hoor je nu. Hier zijn Achteinde Munnik en Niets Doen op 2.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe...

0: Stevie V en Dirty Cash op NPO Radio 2.
1: Are you ready?
2: First Play op NPO Radio 2.
0: Tijd voor First Play. Een Nederlandse artiest die nog nooit op NPO Radio 2 is gedraaid, krijgt een podium. En jij beslist of we de hele plaat gaan draaien. Vannacht is dat New Dawn. Een pop-rockband van vier man. En daarvan zijn er twee die broers zijn van elkaar. De zanger Jelle Beijnen die had eerst een andere band. En dat hield op. Toen dook hij de studio in en begon hij opnieuw. Vandaar dus de naam New Dawn. Hun eerste single Bad Habits werd al gedraaid op 3FM. En in maart kwam hun eerste EP uit. Het releasefeest was ook nog uitverkocht. Morgen staan ze in Bladel. En aan de lijn heb ik Jelle. Jelle, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
3: Hey.
0: Jullie naam, New Dawn. Jullie bandnaam, naam, dat betekent natuurlijk een nieuw begin. Maar wat is de basis van jullie muziek? Wat moet erin zitten om het New Dawn te maken?
3: Ja, New Dawn is denk ik gewoon een bak energie. En het zijn gewoon vier gasten die doen wat ze het allervetste vinden. En dat is samen muziek maken. En we hebben samen gewoon een energie die denk ik voor 10 telt. En we vinden het super vet als mensen daarop aanhaken. Dat is eigenlijk vooral waar New Dawn echt voor staat. Dat broederschap en die energie die we samen hebben.
0: Ja, ook letterlijk broederschap, hè? Want je zit dus met je eigen broer in de band?
3: Ja, klopt. Luke, dat is de drummer. Dus dat is wel extra speciaal.
0: Ja, maar hoe gaat het dan als jullie met kerst aan tafel zitten en dan ruzie maken met elkaar? Ja, dan is die band ook meteen uit elkaar, of wat?
3: Ja, precies. Ja, wij vechten elkaar sowieso altijd naar huis uit. Dus eigenlijk helemaal geen fluit aan met z'n tweeën.
0: Nee, het is
3: super chill. En sowieso, want we hebben nog een broertje. Ja, dat is gewoon, dat zit helemaal goed. En dat is gewoon zo vet om samen te doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
3: Dat is alleen maar een plus.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook wat eerlijker durft te zijn naar elkaar toe. Omdat je juist broers bent. Dat je denkt, ja, dit vind ik eigenlijk best wel kut, dit stukje wat je nu hebt gemaakt.
3: Ja, dat ligt bij Luke en mij wel echt supergoed. En daarin zijn we gewoon mega open inderdaad. Maar ook de andere jongens, ja, het is echt een vriendengroep. En het is zo mega hecht. En het is echt een... Wij zitten daarin zo op één lijn met z'n allen dat eigenlijk altijd wel lekker loopt.
0: Hey, en op jullie site staat dat er pas echt wat gebeurt op het podium. Wat zien we daar dan of wat horen we daar dan wat dan niet op die plaat staat?
3: Ja, die eerste, dat EP, waar Running ook op staat, daar hebben we geprobeerd om die live energie te vangen eigenlijk ook wel. En ik denk dat het gewoon een soort van ontlading is die we samen hebben.
0: Op het podium, ja.
3: Ja, en het is gewoon heel erg echt of zo. Als in, voordat we opgaan, geven we elkaar een knuffel. En je kijkt elkaar aan en dan weet je gewoon van... Ja, we mogen dit weer samen doen. We mogen doen wat we eigenlijk het allervetste vinden om te doen. En ik denk dat je dat ook wel ziet en voelt.
0: Wat leuk. Hey, zometeen hoort heel Nederland een stukje van Running. Rennen jullie ergens van weg of juist naartoe in dat nummer?
3: Running gaat vooral over dat je hoofd vooral blijft rennen. En dat je op een gegeven moment denkt van, haal maar op. Of ik kan eigenlijk niet bijhouden wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt.
0: Ja.
3: En daar gaat Running vooral over. En ik denk dat wij met z'n vieren vooral hier hard ergens naartoe aan het rennen zijn momenteel.
0: Ja.
3: Dus dat man.
0: Hé, hey, wat leuk. We gaan een stukje luisteren. En dan, dan gaan we stemmen.
3: Ik ben benieuwd. Fingers crossed.
0: Spannend, hè?
3: Ja, heel spannend.
2: First Play op NPO.

Ja, dat was een stukje van Running van New Dawn. En nu is het aan jou. Wil jij de hele plaat horen of denk je, nou, dit is wel genoeg? Stem ja of nee in de poll in de NPO Luister-app. En het is ook leuk als je nog even een extra motivatietje toestuurt. Dat is leuk aan feedback voor Jelle en zijn band. Dat mag dus in een tekstbericht of in een audio-appje. Of Running het gaat halen. Hoor je na Voltbeat. Dit is eerste Lola Montez.

0: Tina Turner op NPO Radio 2 en Let's Stay Together.
1: Are you ready?
2: First play op NPO Radio 2.
0: Ja, voor wie net inschakelt, we zitten in midden in First Play op NPO Radio 2. Je hoort een stukje van het nummer Running van de band New Dawn. En jij mocht beslissen of we de hele plaat gaan draaien. Jelle, gaat het nog een beetje?
3: Ik zit te wiebelen op de stoel.
0: Ja, dit is spannend, hè? Gaan jullie gedraaid worden op landelijke radio? Het best beluisterde tijdstip op dit moment van alle zenders. Best een groot bereik. Ik schat zo in 200.000-300.000 mensen misschien.
3: Ja, je maakt het niet beter, Sam, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Een beetje de spanning opbouwen natuurlijk. Ja. Nou, een hoop mensen hebben gestemd, onder andere Arnold, Bonnie, Johan en Lien. Ad, Jasper en Nicolien, zijn er mensen bij die je kent?
3: Ja, ik ken wel Ad en Nicolien, maar...
0: Ja, precies. Er zijn mensen die heb jij voor het karretje gespannen. Die is hey, wakker worden, je moet even gaan stemmen op mijn...
3: Bij deze bedankt alvast.
0: Ja, maar is het ook genoeg geweest en heeft het geholpen? Ja, Jelle, ik ga je vertellen wat de uitslag is. Ja, het is ongekend. Maar ik kan je vertellen dat 100% van de stemmen zijn gegaan naar... Ja!
3: Heel vet.
0: 100% Jelle.
3: Dat is niet normaal.
0: Ja, ik kreeg elke reacties van... Ja, ik wil hem heel graag horen, want ik kan me er wel in vinden. Mijn hoofd rent ook gewoon de hele dag door mijn fucking ADHD. Isabelle zegt, klinkt geweldig.

0: geweldig. Meer graag. Mark zegt draaien. Ik hoor topsongmateriaal. Nou, dat is wat. Ik weet niet of je Radio 2 vaak luistert, maar een topsong. Nou, dat heb je echt goed gedaan, hoor. Dit is fantastisch nieuws, jongen.
1: Heel cool. Mijn dag kan nou al niet meer stuk. Geweldig. Geweldig.
0: We gaan hem draaien.
1: Dankjewel.
0: Op Nationale Radio.
1: Heel cool.
0: Jelle, gefeliciteerd. Nog nooit eerder vertoond 100% van de stemmen op NPO Radio 2. Nu dus Running van New Dawn.

Niall Horan op NPO Radio 2 met Heaven. En daarvoor hoor je een New Dawn in First Play op NPO Radio 2. Met een nooit eerder vertoonde uitslag. 100% ging naar de ja. En Isabelle die appte nog eventjes naar de studio. En die zei, ja, ik weet het zeker nu. Topsong wordt die volgende week. Nou, ik zal mij benieuwen. Lijkt me hartstikke leuk als dat zo snel zou kunnen gaan. Dat weet ik niet, hoor. Veel plezier met de ochtendshow. Daniel en Roelof die zijn al op. En ze gaan bellen met Thomas van Groningen over de televisiering. Morgen hoor je Annelie. En ik spreek je volgende week woensdag weer. Dit is Creedence Clearwater Revival.

0: is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Irma, dankjewel. En goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En eens even kijken, Dennis, mooi goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, jongens. Nou, donderdagochtend is altijd een hele drukke spits. De meeste files staan straks in de Randstad en in het zuiden van het land. Je moet weer rekening houden met file op de A15 bij de Maasvlakte vanwege het probleem aan de Zuurhofbrug. Daar staat nu ook al file richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug ben je nu 10 minuten extra kwijt. En er is al vertraging op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem. Rijden namelijk geen treinen door een stroomstoring.
2: Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, Dennis.
4: Tot zo.
2: En tot zo. Ja, en dan kan je ons weer 2 woorden sturen en een plaat erbij. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen in de uitzending. En die 2 woorden die zijn een beetje een samenvatting van wat de dag jou gaat brengen.
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld French Impress als je koffie aan het zetten bent. En dan doe je er Donna Summer met Upside Down bij of zo.
3: Of Vanessa met Upside Down. Ja, die is ook lekker. Weet je, je kunt het ook omdraaien natuurlijk. Dus je denkt, ik heb een lekkere plaat, ik verzin er 2 woorden bij.
2: Ja.
3: Havermout en strekken. Al Stewart, Year of the Cat.
2: Ja, of je wil Sniffen de Tears driver's seat horen en je doet A2 en rijden. Kan natuurlijk ook. Laat maar weten, 2 woorden en een plaat erbij. Stuur ze door via NPO Luister. Ster.
5: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
12: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg... Doei doei. Tegen je

0: plafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: De jackpot van

0: Loterij speelbewust 18 plus.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Sledgehammer, Peter Gabriel. Het is 11 minuten over 6. Goedemorgen, het is een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op voor 8 oktober 2026.
1: Goedemorgen!

0: Goedemorgen. Heel televisiemaker Nederland wordt vandaag een klein tikkie zenuwachtig wakker. Want vanavond is het grote televisiering gala. Genomineerden voor de ring zijn Woeste Grond, Kassa en De Bondgenoten. Het feestje vanavond is in Carré en dat is live te volgen op NPO 1 vanaf 9 uur 's avonds. En daardoor vervalt de uitzending van De Slimste Mens.
1: Ben je uitgenodigd eigenlijk?
0: Ik ben niet uitgenodigd.
1: Ik krijg ook nooit de dingen.
0: Ja, maar dit is ook wel echt een tv-in-crowd feestje hoor.
1: Dus ja,
0: ja, je weet het niet.
1: Het is weer 4 jaar geleden dat ze overleed. Maar we weten eindelijk wat de uitvaart van koningin Elisabeth heeft gekost. De Britse rekenkamer heeft alle bonnetjes eindelijk bij elkaar opgeteld. De totale kosten bedragen 187 miljoen euro. Om het even in perspectief te plaatsen. In Nederland kost de gemiddelde uitvaart zo'n 10.000 euro. De grootste kostenpost daar was de beveiliging. Dat was de allergrootste politieoperatie uit de Britse geschiedenis. Ooit, dan zou je denken, daar vinden die Britten wat van. Die denken, hè, from my belastingcenten.
0: Nee. Die vinden dit allemaal niet zo'n probleem.
1: Inderdaad. Ja. Ruim 70% vindt dat hun geliefde queen zo'n groots afscheid verdiende.
0: Ja, maar zij zat ook echt in de harten van de Britten natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: overigens moet ik gelijk denken aan een meme die toen rondging op social media. BBC Radio 1, hij heeft een danceprogrammering. Daar ging het afscheid er zo aan toe.
2: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: Het is niet helemaal echt zo gegaan. Toen de Duke of Edinburgh overleed, toen klonk het bijna zo. Maar er zaten meer pauzes in en zo. En het is een beetje creatief geknipt voor social media. Maar goed, een goede meme is een goede meme. En van 6 planken naar 1. Een Canadese vrouw die heeft het wereldrecord planken verbroken. Je gaat dus inderdaad op je tenen en dan op je ellebogen liggen. En dat kost best wel veel energie.
1: Want dit was ooit in 2010, 2011 een enorme internethype, toch? Gingen mensen op de gekste plekken planken?
0: Ja.
1: Maar dat is het niet, hè? Want dan ging je gewoon op je aanrecht liggen en dat was dan grappig.
0: Dit is echt een beetje de sportoefening, zeg maar. Waarbij je dus je rug recht moet houden en al je gewicht eigenlijk op je... Ja, volgens mij zijn het je buikspieren dan.
1: Al mijn gewicht op mijn buik?
0: In jouw geval is dat een ander soort oefening.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Maar hoe lang denk je dat ze in deze plankhouding heeft doorgebracht?
1: Een uur of twee?
0: 5 uur en 7 seconden. En daarmee breekt ze haar eigen record dat ze in 2024 zette. Dat was toen 4 uur, 30 minuten en 11 seconden.
1: Wauw.
0: En hoe oefen je dat nou? Nou, elke dag 2 tot 3 uur planken. Ach. Ja, het is echt... Ik vind middag in de sportschool...
1: Dat is ongeveer de uitzending, Daniel. Ga maar liggen, jongen.
3: Twee vandaag.
0: Je kunt ons weer 2 woorden sturen en een plaat erbij. En wie weet draaien we je plaat zo meteen. Dus als je een suggestie hebt voor een mooie plaat, dan kun je die insturen. En dan vat je je dag samen in 2 woorden. Bijvoorbeeld kantoor en onzin. En dan doe je er een leuke plaat van Queen bij of zo.
1: Of pergola en timmeren. MC Hammer, you can touch it.
0: Oeh, goed gevonden. Nou, welke 2 woorden heb je voor ons en welke plaat hoort erbij? Stuur het door via NPO Luister. Dit is Estelle en Kanjong.

0: ook zo'n mooie live uitvoering van tijdens de wensweek voor KWF. Direct, my friend, in de ochtendshow.
1: Twee vandaag.
0: Iedere ochtend kun je ons twee woorden sturen en een plaat erbij. En wie weet draaien we jouw plaat. Ik zag herfst en kou binnenkomen.
2: Ja, defensie en afsluiting.
0: Ja, en iemand, Hildar, die dacht, weet je wat, ik ben lekker creatief, ik doe gewoon vier woorden.
2: Dubbel kans.
0: Ja, met veel getallen er ook in. 484-32-M2, werk. Ik denk dat hij een metro of een bus bestuurt. Maar goed, we gaan uiteindelijk naar de woorden van Martijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat zijn die twee woorden?
3: Alkmaar en ontzet.
0: Ik ben bekend met het Leidsontzet, maar wat is het Alkmaarsontzet?
3: Nou, dat was een jaar eerder dan Leiden, in 1573.
0: Ja.
3: En wij hebben als eerste hier de Spanjaarden verjaard.
2: In Alkmaar begint de victorie.
3: Exact. Nou ja, en dat vieren we elk jaar. En dat doen we dan al de avond ervoor. Met een kinderlampionnenoptocht. Alle kinderen van groep 4 en 5 die lopen door de stad met lampionnen en muziek erachteraan. En nou ja, dan blijf je natuurlijk hangen om met andere muziek te blijven feesten. En nou, dat heb ik gisteren ook gedaan. Alleen ik moest weer vroeg op. Ik moet eigenlijk heel land door voor mijn werk. Dus ik mis het vandaag een beetje. Maar vandaag de hele dag zijn er ook alle activiteiten, ook weer een optocht en alle muziek in de stad. En er wordt zuurkool gegeten vanavond.
2: Klinkt supergezellig. Ik proef bij jou, zeg maar als ik het mis, maar ook een beetje iets van ja, iedereen heeft het altijd over Leiden, we worden een beetje vergeten. Een beetje kinderzinnen.
3: Nou ja, als ik het heb over Alkmaar ontzet, dan kent iedereen wel Leiden ontzet inderdaad. Maar Alkmaar ontzet is wat minder. Maar ja, joh, dat maakt niet uit.
0: Hey, de verandering begint hier, zullen we maar zeggen, op deze ochtend, Martijn. En betekent dat je vanavond dus aan de zuurkool gaat en toch weer de kans hebt om dan ook een klein drankje te drinken? Of ben je dan zo kapot van de hele dag werken dat het hem niet meer gaat worden?
3: Nou, ja, wat je net zei over Leiden ontzet, ik moet zeggen dat bij mij Alkmaar ontzet niet in de agenda stond. Dus mijn agenda is volgepland. En ik heb tot 5 uur nog een bijeenkomst in Brummen, bij Apeldoorn.
0: Ja.
3: En dan stap ik in de auto terug naar Alkmaar. En dan ga ik mijn vrouw opzoeken en dan gaan we lekker feesten.
2: Martijn, als jij het al vergeet, hoe willen we dit dan groot maken?
3: Ja, nou ja, pijnlijk. Ja, maar waar. Ja.
0: Ik heb hem stiekem al ingestart. De plaat die erbij hoort, Smashing Pumpkins, hè?
3: Ja, klopt.
0: Gaan we voor je draaien en maak er een mooie werkdag van.
3: Ja, jullie ook nog. Veel plezier. Hey.

0: is 6:51. Deze donderdag is het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Het wordt zo'n 16 graden. Dat valt mij nog mee. Dat was gisteren voorspeld dat het wel 10 graden kouder zou worden dan...
1: Ik zei het toch.
0: Die nazomer, we blijven maar nazomeren. En dan de situatie op de weg met Dennis Mooij. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat 133 kilometer file exact. Er zijn een paar echte knelpunten. De A7 richting Amsterdam heb je tussen Abbekerk en Hoorn een kwartier vertraging door een auto met pech. A15 naar Europoort, vanwege de problemen aan de Suurhofbrug, al een kwartier vertraging. En daardoor loopt het weer vast op de N218 richting Oostvoorne. Tussen Brielle en de N15 heb je een half uur extra nodig. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, het regent weer. Maar de gevolgen van de droogte zullen we nog lang voelen. En dat geldt zeker voor de mensen die na een zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen. Zoals deze man.
4: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
3: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten.
0: Oh nee.
3: Ja. Inderdaad, de 87-jarige Marie Carmen, ja, inderdaad, ze is echt overleden.
0: Dan hebben ze net helemaal, is net gelukt met het huis en zo, en dan, wat
3: ja, ja, inderdaad, ze woonde dus inderdaad al 70 jaar in haar huis in Madrid. Ze werd daar uitgezet omdat ze de huur na een enorme verhoging niet meer kon betalen. Nou, die zaak leidde inderdaad tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven, zonder huurverwoning. Maar door alle stress lag Marie Carmen al een tijdje in het ziekenhuis, voordat ze zeg maar weer terugging naar haar huis. En het is eigenlijk niet bekend of dat allemaal een rol heeft gespeeld bij haar overlijden.
0: Nou, het zal niet geholpen hebben in ieder geval.
3: Nee, dat denk ik dus ook. Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen uitleg.
5: Kijk, in een brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
6: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
3: Vanmiddag debatteren ze erover met de minister. En het seizoen voor wielrenner Dylan van Baarle is voorbij. Hij heeft bij een ongeluk tijdens een training zijn pols gebroken. Moest ook worden geopereerd. Door de val heeft hij dankzij zijn helm geen schade aan zijn schedel- of wervelkolom. Van Baarle won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
0: Het is vandaag 8 oktober en dat is de verjaardag van Jack Spijkerman. Gefeliciteerd allemaal daarmee met Jack.
7: Zeker.
0: Leuk, ik doe het even zo. En ook van Annemiek van Vleuten, de wielrenster, en van Maurice de Hond, de waarzegger. En dat is allemaal niet zo heel bijzonder, want er zijn elke dag mensen jarig. Maar ik gebruik dit om er een verjaardagsfeitje aan te hangen. Het is een van mijn lievelingsfeitjes, maar ik ben niet zo goed met wiskunde. Dus het is ook een beetje een experiment. De vraag eerst aan jullie is, als je een feestje geeft, hoeveel mensen moet je dan uitnodigen om de kans groter dan 99% te laten zijn dat er twee mensen op dezelfde dag jarig zijn? Dus hoeveel mensen heb je nodig op je verjaardagsfeestje dat er bijna altijd
7: een duo is,
0: een duo is dat een verjaardag deelt?
3: Jeetje, Mina, ja. Roelof, wat een vraag. Ik heb nog helemaal geen koffie gehad.
0: Denk er maar eens even rustig over na.
7: Nee, ik doe gewoon een wilde gok.
0: Ja.
7: En dan zou ik zeggen dat het er iets van 80 zijn of zo.
0: 80.
3: Nee, ik dacht echt wel aan 200 of zo.
0: 200. Het zijn er maar 57.
3: Huh?
0: Oh ja. Ja, ja. Bij 57 mensen is de kans al meer dan 99%. Bij 70 mensen is het al 99%. 0,9. En bij 23 mensen maar is de kans al groter dan 50%. Hoe zit dat nou? Je intuïtie denkt, dat had ik ook, Carmen, hoe groot is de kans dat iemand op mijn verjaardag jarig is? Maar hier mag elk tweetal een match vormen. Dus dat gaat best wel snel. In feite vergelijk niet alleen jouw verjaardag, maar die van allemaal met allemaal. En bij 23 mensen heb je dan bijvoorbeeld al 253 combinaties. Nou, dit gedachte-experiment werd u aangeboden door BNNVARA. Feitje van de dag. Is je verjaarsfeestje saai en zoek je iets ludieks? Leuk het dan op met wat statistieks.

0: Police en Every Breath You Take. En het is weer tijd voor...
1: Jan Zonderdag.
0: ABC. Ja, toen ik jong was, een tijdje in Frankrijk gewoond. Heb daar een liefde opgedaan voor het Franse land en het Franse lied.
2: Spreekt vloeiend Frans?
0: Ah, bij Paul Coleman van Zeeuwen.
2: Etaleert dat net iets... Ja, oké.
0: En dus iedere donderdagochtend een Frans liedje. En vandaag zijn we bij de J aangekomen, want het is een alfabet geworden. En ik had eigenlijk gelijk een liedje in gedachten daarbij. En ik noem hem een beetje de Franse Ed Sheeran.
2: Huh?
0: Het is een jonge gozer. En hij heeft Frankrijk echt veroverd met zijn muziek. En wat maakt hem zo bijzonder? Nou, hij heeft net als Ed Sheeran zo'n klein gitaartje. En als hij een concert geeft, dan doet hij dat in zijn eentje met een looppedaal.
3: Eh ben, c'est bien. C'est bien, les nouveaux.
0: Staat hij dus op het podium en dan is hij dus steeds een nieuw loopje aan het spelen met zijn kleine gitaartje en dan voegt hij steeds een elementje toe.
2: Cool.
0: Ja, dus ik zal even een klein stukje laten horen waar hij dat doet dan. Oké, let op.

0: dan moet hij natuurlijk uiteindelijk ook nog gaan zingen. En dat kan hij waanzinnig goed. Deze jongen heet Vianney. Overigens heeft hij ook een duet met de echte Ed Sheeran. Dat is niet de plaat die ik je wil laten horen. Ik wil je een plaat laten horen die echt jarenlang de Franse radio gedomineerd heeft. En nog steeds regelmatig gedraaid wordt. Het is denk ik zijn grootste solo hit. En hij heet Je m'en vais. En deze jongen is dus echt de moeite waard om een keer live te checken. Vianney is zijn naam.
1: J'ai troqué mes clics et mes claques. Contre des cloques et des flaques.

0: De jonge popprins van het Franstalige land.
1: Ja, het is mooi, toch?
0: Je m'en vais, hoorde je. Overigens zat ik alvast een beetje vooruit te kijken naar het alfabet. En volgende week is het tijd voor de K. Mm-hmm. En dat is een hele moeilijke letter in het Frans.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat is niet per se. De woorden die beginnen met een K zijn spaarzaam. Dus mocht je willen meedenken over het Chansonnedag ABC. En je hebt een suggestie voor een plaat waarvan de titel met een K begint en die Franstalig is. Dan kun je die natuurlijk even insturen via de app. En dan is het deze week Kinderboekenweek. En ik ben zeer gecharmeerd van deze Kinderboekenweek. Ik heb het Kinderboekenweek geschenk ook al gekocht.
2: En jij gaat vanmiddag, en je bent de hele week al een beetje nerveus, voorlezen op de school van je zoon.
0: Ja, zeker. Want ik heb een zoontje van 4. Liam heet hij. En die zit sinds dit jaar op school. Allemaal hartstikke gezellig. Gisteren voor het eerst had hij een verjaardagsfeestje. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar toen kwam er zo'n lijst te hangen van welke ouders willen voorleesouder zijn voor de Kinderboekenweek.
2: Hold my beer, zei jij.
0: Nou, ik zei tegen mijn vriendin Suzanne, die nieuwslezer is bij de NOS. Ik zeg, dit is ons op het lijf geschreven.
2: Tuurlijk.
0: Professioneel ouwe hoeren, dat moeten wij gaan doen.
2: Dan hoef je een keer niet de luizenkamp te hanteren, weet je wel. Heb jij je dingetje gedaan. Wat ik jammer vind, Daniel, want we hebben het hier al een tijdje over buiten de uitzending om.
0: Ja.
2: Is dat jij, ik zeg, wil je niet even oefenen? Op zender. Dat is leuk, want ik hoor jou eigenlijk nooit stemmetjes doen. Ik denk dat je dat wel kan. Maar die zegt, nee, dat wil ik niet. Dat vind ik niet meer. Daar voel ik me onzeker over. Dus wat ik heb gedaan, ik heb toch de vrijheid genomen om een klein verhaaltje te schrijven. Kinderverhaaltje. Ja. Met stemmetjes erin.
0: Met stemmetjes?
2: Met stemmetjes. Dus ik wil graag dat jij dat zo meteen gaat voorlezen. Ik geef het je nu. Draai nog maar even een plaatje. Dan kun je een beetje inlezen.
0: Ja.
2: En dan zo meteen horen we je.
0: Oké, dit ga ik even van jou aanpakken terwijl we George Ezra draaien. Ja. En dan moet ik het zo voorlezen.
2: Dat lijkt me wel.
0: Met stemmetjes.
2: Ja, anders is het niet leuk.
0: Ik vind vooral die stemmetjes vind ik altijd. Nou ja, goed. Ja.

0: one for you.
1: Er komt een appje binnen van Femke. Die zegt, wat leuk dat je dat gaat doen, Daniel. Ik ben zelf juf bij de kleuters al 30 jaar, maar er zijn maar weinig ouders die durven voor te lezen voor de klas. Nou, laat staan voor het hele land. Leuk ook, hè. Zitten natuurlijk veel kinderen luisteren ook naar deze show. Die zitten op de achterbank. Zet hem wat harder, zou ik zeggen. Want ome Daniel
2: gaat voorlezen.
1: Met stemmetjes.
2: Ja, oké. Goed, ik ben benieuwd of ik het vanmiddag nog steeds zo... Goed, Roelof heeft het verhaal geschreven. Daar gaan we. Het was 6 uur... Ik doe een klein beetje gang erbij. Het was 6 uur ochtends. Bij Daan ging de wekker. Tring, tring, tring. Daan pakte hem, gooide hem onder zijn kussen en sliep verder. Zo, probleem opgelost. Of zoals de Fransen zeggen, c'est réglé. Ook bij Roef ging de wekker. Piep, piep, piep. Roef deed meteen 1 oog open. Zijn slimste oog.
3: Technisch gezien is het nog nacht, mompelde hij met een stem die klonk als een slecht gesmeerde schuurmachine. Dus technisch gezien hoef ik niet op te staan.
2: En bij Carla? Daar hoefde geen wekker te gaan. Carla die zat al rechtop in bed met de krant. De benzine wordt weer duurder, las ze hardop. Gedoe in Den Haag? Niks bijzonders. Ze zong met haar beste en hoogste sopraanstem een deuntje van de Beach Boys. Aruba, Jamaica. Maar toen klonk er buiten een enorme... Brrr. De gordijnen schoven tegelijk open. Midden op straat stond een kameel met een gele pyjama aan. Daan was als eerste buiten. Gaaf, mag ik erop? Kan hij hard? Daan, riep Carla vanuit haar raam. Wat? Ik vraag het toch netjes? Roef kwam aanpuffen op zijn pantoffels.
3: Een kameel? Wist je dat kamelen 3 oogleden hebben... en dat hun bouw gelijk staat aan hoe de files verdeeld zijn over de week?
2: Carla kwam naar buiten met de krant onder haar arm. Kunnen we ons even concentreren? Er staat potdorie een kameel in een pyjama op straat.
4: Oh, de kameel zuchtte diep. Ik heet Edwin en ik heb een verschrikkelijk groot probleem.
2: Je pyjama? Vroeg Daan. Edwin keek diep beledigd.
4: Nee, die is prachtig, maar... Ineens begon zijn grote kamelenlip te trillen. Ik ben verdwaald, snikte Edwin.
2: Mooi, riep Daan. Hij klom op Karels rug. Kom, we gaan. Waarheen? Vroeg Carla. Daan wees naar links. Die kant.
4: Waarom? Daar ben ik nog nooit geweest.
2: Carla zuchtte. Dit wordt absoluut geen goed nieuws. Roef klom erbij.
3: Wist je trouwens dat dromedaar...
2: Nee, Roef, riepen de anderen in koor. En zo galoppeerden 3 kinderen in pyjama op een kameel door de slapende straten. En in de verte klonk muziek. Ja.
1: Stef zegt al, gast, briljant, dit moet je als cartoonklus gaan doen. Ik hoor je wel, hoor. Scooby-Doo of Yogi Bear.
2: Ja, ik ben benieuwd of de kinderen... Ik weet niet of ik dit verhaal vanmiddag ga voorlezen.
1: Nou ja.
2: Ik denk een boekje met plaatjes erbij en zo. Maar goed, het is toch wel spannend, hoor.
1: Je bent geslaagd, hoor.
2: Ja?
1: Ja.
5: Is het een vogel?
6: Nee.
5: Is het een vliegtuig?
6: Misschien.
5: Het is sowieso...
6: Carmen met de raadsel.
2: Carla met de raadsel.
7: Ja. let op, jongens, waar gaat dit over?
8: Vrouwen genoeg hier, hè?
9: Ja, is wel leuk voor jullie, hè?
1: Oh, vrouwen genoeg. Hij zegt het ook net iets te... Zijn vrouwtjes genoeg, hè? Nou, laat ik het niet voor de cliché gaan, maar zeggen... Nou, dit is juist heel goed nieuws. Dit is bij een opleiding techniek. Dit is eindelijk zijn we waar we moeten zijn.
7: Opleiding techniek, denk jij?
1: Ja, nou...
7: Daniel, probeer jij het ook eens.
2: Ja, ik denk dit is gewoon weer zo'n concert bij de Ziggo Dome. En daar staan ze al rijen dik te kamperen. Want dit weekend staat daar, weet ik veel, de nieuwe Roxy Dekker.
1: Jannes.
2: Ja.
7: Je hoort het zo.
2: Ja.
10: Dit is NPO Radio 2.
2: Je hoort het zo, is zo langzaam wat een excuus geworden voor hartstikke fout. Maar,
7: Klopt. Dit bericht is voor... Everybody. De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap
0: De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
22: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
23: Shape the future with confidence. EY.
24: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
25: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
26: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
24: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool, per stuk, voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Het is 1 minuut over 7. Dank voor alle complimenten voor het voorlezen die binnenkomen via de app. Ondertussen, nou, dat is niet voorlezen, dat is gewoon compleet uit het hoofd. Het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
28: Ja, goedemorgen. Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen 4 kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via social media en internetflora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht optreden.
29: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
28: Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen die in visnetten eindigen, of rivierdolfijnen die klem zitten in vervuilde gebieden. Maar er zijn ook voorbeelden die laten zien dat natuurbescherming helpt. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie zijn ze weer terug. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn vermoedelijk de 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. En het is niet duidelijk of de andere 2 terecht zijn. Een walhalla voor mensen die graag hun eigen kleren maken in Groningen. Want daar was gisteren het stoffenspektakel. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. En deze verslaggever van RTV Noord keek zijn ogen uit.
1: Vrouwen genoeg hier, hè?
2: Ja, is wel leuk voor jullie, hè?
1: U bent een man,
3: toch echt?
1: Ja. Tussen al deze vrouwen, want dat valt op, er zijn heel veel vrouwen hier.
3: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt. Maar het wordt steeds meer.
1: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
3: Samen met moeders.
1: Alles is zelf gemaakt?
3: Ja. Mijn onderbroek niet.
2: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
28: Wie ook wel eens naar zo'n stoffenspektakel wil, die kan vanaf morgen naar Ahoy. Het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met zon, wolken en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
4: Dankjewel, Carla. Dennis, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Er staat nu 230 kilometer file. Een paar echte knelpunten, vooral in de regio Rotterdam. Maar ik begin op de A2, vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Ook op de A2, van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel is het oponthoud 35 minuten. Er heeft daar een auto met pech gestaan, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Dan de A15 naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Harningsveld-Giessendam een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A15, maar dan richting Europoort voor de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. En daardoor ook file op de N218. Dan de A16 tot slot vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten vertraging over 13 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk.
4: Dankjewel.
5: Hoi.
4: Heb jij een beetje een goede neus? Dan kun je daar geld mee verdienen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
6: Ster. AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
30: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
30: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
32: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
33: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
34: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
0: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Voordeelpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
34: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
11: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
12: Nu niet één, maar twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
12: Nu twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Daniel en Roelof zijn al op.
16: BNN Para. Er is maar één.
17: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: oktober 2026 en de herfst is nu dan wel echt begonnen. Binnenkort zullen de blaadjes waarschijnlijk toch echt een keer van de bomen gaan vallen. En dan mag je weer op tafel, hè? De stamppot. En natuurlijk de hutspot, de zuurkool en niet te vergeten het rookworstje erbij.
1: Zo lekker.
0: Hoe komt het eigenlijk dat wij zin krijgen in dit soort gerechten bij de herfst? Is dat iets biologisch? Nee, dat is iets marketingtechnisch. Ja, een consumptiepsycholoog heeft het onderzocht en het heeft eigenlijk weinig met het weer te maken, maar vooral met het feit dat de supermarkten en de reclames, et cetera, alles is erop aangepast. Dus je ziet overal in één keer meer dat winter eten en dus krijg je er automatisch ook meer trek in. Het heeft wel een historische context, namelijk dat vroeger was het gewoon afhankelijk van welke groenten op welk moment verbouwd konden worden en dus in de supermarkt lagen. En dus gingen we ons eten daarop aanpassen, maar nu is het eigenlijk andersom. Ja, nu passen we ons eten aan op wat we op televisie zien.
2: We worden gestampotfluenced.
0: Eigenlijk worden we gestampotfluenced. Overigens, voor de lekkerste boerenkool hoef je niet op de vorst te wachten. Het schijnt dat boerenkool lekkerder wordt als hij even een klein tikje bevroren is, wordt hij zoeter van. Maar een boerenkoolboer die zegt, ja, je kan hem ook gewoon in de vriezer leggen, dat werkt net zo goed.
1: Oh ja, dus zo'n mopje van wat hebben boerenkool en Maxima gemeen. Maar goed, dat is voor later.
0: No?
1: Nee. Niet meer mogen springen als je... De vorst moet eroverheen. Niet meer mogen springen als je favoriete voetbalclub een doelpunt scoort. Dat klinkt bijna onvoorstelbaar, maar het is de realiteit voor de fans van de Duitse club VfL Bochum. Supporters mogen daar niet meer springen als er wordt gescoord, omdat dat als vervelend kan worden ervaren door andere stadionbezoekers. Tjonge. Volgens de ingenieurs zorgt het er namelijk voor dat er zulke sterke trillingen ontstaan, dat er een soort trampoline-effect ontstaat, en dat je dan in het hele stadion voelt. Ik zou zeggen, dat is juist leuk, maar goed. Er is toch besloten, fans mogen niet meer springen. Nou, wat mag dan wel? Even uit je stoel veren om te juichen. Als de bot niet wordt nageleefd, dan wordt de hele tribune geschlossen.
0: Hè?
1: Ja, het stadion is niet, want de club kreeg natuurlijk vragen van, oh, is dat stadion? Staat het op instorten? Zo, nee, het is veilig, maar het is puur voor het comfort van alle fans.
0: Wat dan, ja, het is toch juist sfeer? Ik bedoel, ik vind die beelden altijd zo mooi, dat ze dan vanuit de lucht filmen en dat je dan zo'n hele tribune op en neer ziet gaan. En dan, als je een goede neus hebt, dan moet je naar de Finse eilandenregio Turku. Die hebben namelijk een bijzondere vacature uitgeschreven. Je mag 5 tot 7 dagen langs deze Finse eilanden reizen. En dan ga je op zoek naar de lekkerste geuren. Denk aan frisse zeelucht, sparrenbossen, schapenwol, houtgestookte sauna's en vers gebakken brood. Zij zeggen namelijk, ja, onze eilandenregio is de lekkerst ruikende regio ter wereld. En nu willen ze dus een influencer eigenlijk, die daar dus langs gaat reizen, al deze geuren in zich op gaat nemen en daarover gaat schrijven. En een beetje vloggen en zo.
1: Dat moet je ook kunnen beschrijven dus. Hè? Ja. Dat is moeilijk natuurlijk.
0: En je krijgt er ook geld voor. Dus je hele reis wordt sowieso betaald. Eten, hotel, alles erop en eraan. En je krijgt er ook nog eens 2000 euro zakgeld bij. Het enige wat je hoeft te doen is dus nou goed verslag uitbrengen van deze reis langs de Turku-regio. Ja, ze hebben ook een mooi spotje gemaakt. Moet je luisteren.
3: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
2: Dit is geen Finn, want die praten nog van, if you want to apply, get a nose job. Die praten nog,
0: ja. Ja, de nose job betekent natuurlijk traditioneel gezien iets anders, maar in dit geval bedoelen zij een baantje waarbij je veel dingen gaat ruiken.
2: Ja.
0: En dan, is eigenlijk onze vraag, wat zijn plekken die jij ontzettend lekker vindt ruiken?
2: Ja, je favoriete geurplek.
0: Ja.
2: Ik heb zelf een vrij slechte neus. Dat zal ik nog wel eens vertellen hoe dat komt. Maar ik weet nog wel een tankstation, hè. Daar kan ik nog die benzine zo sterk dat ruiken. Ja. Dat vind ik altijd lekker.
0: Ja, ik vind
2: het een beetje boven hangen.
0: Ja, tijdens het tanken van euro 95. Dat is wel, dat is inderdaad, dat ruikt hartstikke lekker. Maar ik vind ook de geur van nieuwe auto. En dan specifiek de airco daarvan.
2: Als je die aanzet,
0: ja, als je de airco
2: van een, dan wat je,
0: ja, dan krijg je een beetje zo'n soort iets wat frissige, het heeft een beetje toch iets plastickerigs, maar niet op een nare manier.
2: Lekker plasticerig.
0: Ja.
2: Geurgeheugen is trouwens het allerbeste geheugen dat we hebben. Dus je kunt ook, als je na jaren ergens binnenkomt waar het net zo ruikt als bij je oma, schiet je dan ineens weer in die modus. Ik heb dat bijvoorbeeld, ik kom van de boerderij, als ik weer hooi ruik, nou, dan ben ik weer helemaal terug in mijn
0: jeugd. Nou, vers gemaaid gras is natuurlijk een klassieker, hè? Dat ruikt superlekker. Maar je hebt ook bepaalde winkels tegenwoordig die hier natuurlijk ook handig gebruik van maken, door ook bepaalde luchtjes te spuiten, zodat je dus in de winkel denkt, het ruikt hier lekker, hier moet ik vaker komen. Nou goed, wat is een plek waarvan jij zegt, die vind ik altijd echt heel erg lekker ruiken. We zijn nieuwsgierig.
2: En kun je de geur goed omschrijven? Want dat moeten die influencers natuurlijk ook.
0: Ja, dat is best. Onze eilandenregio is de lekkerst ruikende regio ter wereld. En nu willen ze dus een influencer eigenlijk, die daar dus langs gaat reizen, al deze geuren in zich op gaat nemen en daarover gaat schrijven. En een beetje vloggen en zo.
2: Dat moet je ook kunnen beschrijven dus. Hè? Ja. Dat is moeilijk natuurlijk.
0: En je krijgt er ook geld voor. Dus je hele reis wordt sowieso betaald. Eten, hotel, alles erop en eraan. En je krijgt er ook nog eens 2000 euro zakgeld bij. Het enige wat je hoeft te doen is dus nou goed verslag uitbrengen van deze reis langs de Turku-regio. Ja, ze hebben ook een mooi spotje gemaakt. Moet je luisteren.
3: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
2: Dit is geen Finn, want die praten nog bij. If you want to apply, get a nose job. Die praten nog, ja.
0: Ja, de nose job betekent natuurlijk traditioneel gezien iets anders. Maar in dit geval bedoelen zij een baantje waarbij je veel dingen gaat ruiken.
2: Ja.
0: En dan is eigenlijk onze vraag. Wat zijn plekken die jij ontzettend lekker vindt ruiken?
2: Ja, je favoriete geurplek.
0: Ja.
2: Ik heb zelf een vrij slechte neus. Dat zal ik nog wel eens vertellen hoe dat komt. Maar ik weet nog wel een tankstation. Hè? Daar kan ik nog die benzine zo sterk dat ruiken. Ja. Dat vind ik altijd lekker.
0: Ja, ik vind het
2: een beetje boven hangen.
0: Ja, gewoon tijdens het tanken van euro 95. Dat is wel, dat is inderdaad, dat ruikt hartstikke lekker. Maar ik vind ook de geur van nieuwe auto. En dan specifiek de airco daarvan.
2: Als je die aanzet,
0: ja, als je de airco
2: omschrijven dan wat je.
0: Ja, dan krijg je een beetje zo'n soort iets wat frissige. Het heeft een beetje. Toch iets plastickerigs, maar niet op een nare manier.
2: Lekker plastickerig.
0: Ja.
2: Geurgeheugen is trouwens het allerbeste geheugen dat we hebben. Dus je kunt ook, als je na jaren ergens binnenkomt waar het net zo ruikt als bij je oma, schiet je dan ineens weer in die modus. Ik heb dat bijvoorbeeld, ik kom van de boerderij, als ik weer hooi ruik, nou, dan ben ik weer helemaal terug in mijn jeugd.
0: Nou, vers gemaaid gras is natuurlijk een klassieker, ja. Hè? Dat ruikt superlekker. Maar je hebt ook bepaalde winkels tegenwoordig die hier natuurlijk ook handig gebruik van maken, door ook bepaalde luchtjes te spuiten, zodat je dus in de winkel denkt, het ruikt hier lekker, hier moet ik vaker komen. Nou goed, wat is een plek waarvan je en zegt, die vind ik altijd echt heel erg lekker ruiken. We zijn nieuwsgierig.
2: En kun je de geur goed omschrijven? Want dat moeten die influencers natuurlijk ook.
0: Ja, dat is best moeilijk.
2: Ja, dat is niet zo makkelijk nog, maar doe een poging.
0: Lekker ruikende plekken. Deel ze met ons via de NPO Luister-app. En als je een beetje die geur kunt omschrijven.

0: Get a nose job.
1: Dit is geen Finn, want die praten nog van... If you want to apply, get a nose job. Die praten nog, ja.
2: Nou ja, de nose job betekent natuurlijk traditioneel gezien iets anders. Maar in dit geval bedoelen zij een baantje waarbij je veel dingen gaat ruiken.
1: Ja.
2: En dan is eigenlijk onze vraag... Wat zijn plekken die jij ontzettend lekker vindt ruiken?
1: Ja, je favoriete geurplek.
2: Ja.
1: Ik heb zelf een vrij slechte neus. Dat zal ik nog wel eens vertellen hoe dat komt. Maar ik weet nog wel een tankstation. Hè? Daar kan ik nog die benzine zo sterk dat ruiken. Ja. Dat vind ik altijd lekker.
2: Ja, ik vind het
1: een beetje boven hangen.
2: Ja, tijdens het tanken van euro 95. Dat is wel, dat is inderdaad, dat ruikt hartstikke lekker. Maar ik vind ook de geur van nieuwe auto. En dan specifiek de airco daarvan.
1: Als je die aanzet,
2: ja, als je de airco
1: omschrijven dan wat je...
2: Ja, dan krijg je een beetje zo'n soort iets wat frissige... Het heeft een beetje... Toch iets plastickerigs, maar niet op een nare manier.
1: Lekker plastickerig.
2: Ja.
1: Het geurgeheugen is trouwens het allerbeste geheugen dat we hebben. Dus je kunt ook, als je na jaren ergens binnenkomt waar het net zo ruikt als bij je oma, schiet je dan ineens weer in die modus. Ik heb dat bijvoorbeeld, ik kom van de boerderij. Als ik weer hooi ruik, nou, dan ben ik weer helemaal terug in mijn
2: jeugd. Nou, vers gemaaid gras is natuurlijk een klassieker, ja. Hè? Dat ruikt superlekker. Maar je hebt ook bepaalde winkels tegenwoordig die hier natuurlijk ook handig gebruik van maken. Door ook bepaalde luchtjes te spuiten, zodat je dus in de winkel denkt, het ruikt hier lekker, hier moet ik vaker komen. Nou goed, wat is een plek waarvan jij zegt, die vind ik altijd echt heel erg lekker ruiken. We zijn nieuwsgierig.
1: En kun je de geur goed omschrijven? Want dat moeten die influencers natuurlijk ook.
2: Ja, dat is best moeilijk.
1: Ja, dat is niet zo makkelijk nog, maar doe een poging.
2: Lekker ruikende plekken. Deel ze met ons via de NPO Luister-app. En als je een beetje die geur kunt omschrijven, extra bonuspunten. Somber, My Body Isn't Ready, hoor je zo meteen naar UB40. Een rat in my kitchen.

0: isn't ready in de ochtendshow. Daniel Roelofsen al op, waar we ons afvragen welke plekken vind jij echt super lekker ruiken. En dit naar aanleiding van een Finse eilandenregio. En die hebben een soort baantje uitgeschreven. En ze zoeken iemand die overal aan wil gaan ruiken. En dat dan wil vermarkten. Het is natuurlijk een mooie promotiestunt. Maar er komen echt veel berichtjes binnen van plekken.
1: Mooi, yeah.
0: Ja, Maurits die triggert iets bij mij. Want ik was laatst in Parijs voor het concert van Celine Dion. Mm-hmm. En Maurits die stuurt: er gaat niets boven de geur van de Parijse metro.
2: Oh.
0: En in één keer, terwijl hij dat zo in de app stuurt, ruik ik het weer,
1: beetje
0: zeg maar.
1: Beetje olieig, maar ook...
0: ik weet niet wat het precies is. Het is een soort... Ja, het is industrieel.
1: Ja, ik vind industrieel mooi.
0: Industrieel, ja. maar niet vies of zo. Ja, nee, hij heeft wel echt gelijk. En er komt veel meer goeds binnen.
1: Saskia, ook iets industrieels eigenlijk. De geur van autogarage.
0: Adrienne zegt langs een bakkerij fietsen waar ze brood aan het bakken zijn.
1: Dan fabrieken komen ook veel terug. Remco bijvoorbeeld. De geur van verse pepernoten uit de bolletjefabriek. Alleen als de wind goed staat. Mmm. En Oscar zegt: in Broek op Langedijk heb je die chipsfabriek van Lees. En dat ruikt toch wel zo lekker.
0: René, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is iets wat jij echt heel lekker vindt ruiken?
3: De geur van onze tent waar we elke zomer in kamperen.
0: Maar die ligt toch gewoon de hele winter ergens in de opslag? Die ruikt dan toch een beetje muffig, zou je zeggen?
3: Ja, misschien wel. Maar voor ons is dat wel echt de ultieme geur van vakantie.
0: Oh, is echt als je hem dan uit de opslag haalt, dat je al denkt: oh, daar gaan we weer.
3: Ja, nou ja, en inderdaad gewoon, we komen vaak laat 's avonds op een camping aan en dan gaat dat ding nog de lucht in. En de eerste keer dat je er dan in stapt, denk je: nu hebben we vakantie.
0: Wat goed. Ja, heerlijk. Het is natuurlijk ook een beetje zo'n soort Pavlov-reactie. Hè? Je associeert het op een gegeven moment met elkaar en dus is die geur vakantie.
3: Ja, ik denk ook dat andere mensen hem helemaal niet lekker vinden ruiken, hoor.
1: Ik weet wel gelijk wat je bedoelt ermee. Ik heb er wel meteen een geurbeeld bij.
3: Ja, nou ja, het zal een soort mengeling zijn van luchtbed, zonnebrand en inderdaad onze muffe zolder. Maar wij vinden het heerlijk.
0: René, dankjewel en een fijne dag.
3: Jullie ook. Succes met de uitzending.
0: Dank je, doedoeg. Laura, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, er waren al wat fabrieken binnengekomen, maar jij wilde nog één aan het rijtje toevoegen, hè?
4: Ja, absoluut. De suikerfabriek.
0: Vertel.
4: Nou, ik woonde daar in Zwanenburg, net onder halfweg

0: En de suikerfabriek, die begint daar in oktober altijd met de biedencampagne. Ja. Dat duurt dan meestal hopelijk tot kerst ongeveer. En dan komt die zoete, weeige lucht, ruik je constant. Ja.
1: Ik heb me altijd laten vertellen dat het juist heel erg stinkt als je suikerbieten gaat verwerken. Maar dat is dan waarschijnlijk een andere fase in het proces.
0: Nee, ik vind het een heerlijke geur. Het doet me denken aan mijn jeugd. Ik ben daar opgegroeid. En tegenwoordig is de suikerfabriek iets heel anders geworden in Halfweg. Maar in Groningen kun je het nog ruiken.
2: Er zit een outlet in of zo, toch?
0: Klopt, ja.
1: Hey, en nog heel even terug naar die geur. Het is seizoensgebonden dan ook, toch? Welke maanden van het jaar kan je dit dan ruiken?
0: De herfst. En het doet me denken, ik ben geboren in de herfst en de herfstvakantie. Dus dat is voor mij echt van, jeugdsentiment.
1: Ja, en langzaam de herfst komt al die zoetigheid van de winter er natuurlijk ook weer aan. Al die Sinterklaas dingetjes en zo. Nou ja, ja. Goed. Dankjewel, Laura.
0: Ja, en draai de tune van de fabriek.
2: Ja, opgenomen. Die is opgenomen in Halfweg, hè? Ken je dat niet? Is voor jouw tijd.
1: Dat is voor mijn tijd, denk ik.
2: Dat je straks van.
1: Oké, gaat het maar uitleggen. Dankjewel, Laura.
2: Max is 12.
1: Hoi, hoi.
2: Max is 12 in die FTA, dat voel ik ook helemaal. Dus de geur van een nieuwe Donald Duck Pocket. Oh. Lekker fris, maar toch chemisch.
1: Ja, en Sylvain die zegt...

0: Feels Like Heaven in de ochtendshow. En we hebben het nog steeds over al die verschillende geuren. En jij wilde die tune er nog even bij.
1: Ja, jij kent dus de fabriek niet.
0: Nee.
1: Dat is dit. Dit is de Carmen, dit is misschien wel de beste tune.
2: Ik ben terug in mijn jeugd. Wat een fantastische tune is dit.
1: Een drama-serie, die is in halfweg opgenomen. Speelde, ja, het ging over een suikerbietenfabriek en vreemd gaan.
2: Met Rudy Valkenhagen en Pleunitouw natuurlijk.
1: Oh, Pleunitouw.
2: En beelden uit Portugal, daar kan ik me nog herinneren.
0: Ja, ja. Nee, dit is echt voor mijn tijd. Overigens kwam er van onze social media man hier, die heeft geen kinderen. En die reageerde meteen met, jij ruikt aan je eigen kind. Ik denk toch dat het voor ouders wel heel herkenbaar is. Dat je gewoon het hoofd pakt en dan zo... Ja. En dan, deze donderdag wisselend bewolkt, verspreid over het land enkele buien. Het wordt een graad of 16. En Dennis, die weet waar het vast staat. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, dat is vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Daar kom je in een paar echte knelpunten. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard. 40 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Knopendel, 25 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. A15 Nijmegen-Rotterdam, tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam, bijna een uur extra. De rechterrijstrook is hier dicht door een ongeluk. Dan de A27 Gorinchem-Utrecht, tussen Lexmond en Houten, 25 minuten vertraging over 6 kilometer. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En minstens drie kwartier extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.
0: Dankjewel.
3: Hoi.
0: Wat speelt er in Nederland en de rest van de wereld? Carmen, die praat je bij.
2: Nou, het is peperduur geworden om een olietanker te huren. Die kost namelijk per dag nu €500.000. Nooit eerder waren de vrachtprijzen voor ruwe olietankers zo hoog. Zo blijkt uit cijfers van ING. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de tankers flink moeten omvaren, zo zegt hij.
4: Bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten in plaats van vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Dus die olie wordt vanuit verschillende andere locaties nu vervoerd die vaak veel verder weg liggen. En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
2: En de huurprijs voor een dag is nu 10 keer zo hoog als de gemiddelde prijs vorig jaar. Veel mensen gingen vannacht in Madrid de straat op omdat Marie Carmen is overleden. En zij was het boegbeeld van de wooncrisis in Spanje. De 87-jarige vrouw werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze een flinke huurverhoging niet kon betalen. En daarmee werd zij de aanleiding van massale protesten. Ja, ze zeggen Marie Carmen leeft, de strijd gaat door. Of alle stress een rol heeft gespeeld bij het overlijden van Marie Carmen is niet bekend. In het Noord-Limburgse Well zijn 3 huizen 1,5 meter opgetild. Ze worden namelijk op palen gezet. En zo moeten ze droog blijven als de Maas buiten de oevers treedt. Het gebied is in het verleden al een paar keer overstroomd.
0: En iedere dag kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag
5: een plaat voor...
2: Dat is een plaat voor de overleden Margaret Hamilton. Zij was namelijk een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica. Zij ontwikkelde de software voor de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. En door haar baanbrekende werk waren de Amerikanen in staat om naar de maan te vliegen en daar ook te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze ook zelf bedacht. Margaret Hamilton was 90 jaar.
0: Ja, wat een mooi verhaal. En dat zij ook zelf die term heeft bedacht en dat we die vandaag de dag nog steeds gebruiken. Ik zat meteen te denken aan To the Moon and Back van Savage Garden.
1: Ja, er ligt toch ook een beetje schaduw over de maan vandaag misschien. The Moonlight Shadow van Michael Oldfield.
2: Oh, dan denk ik weer aan Clouds Across the Moon van de Roll Band. Oh.

0: Australische Shepherds. En Die Young hoorde je. En we zijn op zoek naar een andere plaat.
1: Een plaat voor...
2: voor Margaret Hamilton, want zij ontwikkelde software... waardoor de Amerikanen met de Apollo 11 naar de maan konden vliegen.
0: Er komen veel goede suggesties binnen. Bijvoorbeeld van Lenneke, die zegt... doe maar Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes. Ja, wel een klassieker.
3: Engeltje. Rob heeft ook een mooie suggestie. Peter Schilling, Major Tom. Völlig losgelöst.
2: Ja, en wat dacht je van Etienne, Out of Space van The Prodigy?
0: Maar ik ben man van het volk en ik zie dat heel veel mensen toch die plaat van Carmen willen horen. Ja? Onder andere Arie zegt dat, ja, wat Carmen zijn. Astrid zegt het ook, ik steun de tip van Carmen.
2: Oh,
0: heerlijke guilty
2: dit.
0: Pleasure van de Raw Band. Clouds Across the Moon. Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
4: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Sven Seleers en Somebody New. Hij komt uit Zuid-Afrika, woont al een tijdje in Nederland en heeft nu in één keer een hit te pakken. Dat is toch lekker?
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Goedemorgen, Roos.
3: Goedemorgen.
0: Om even door te gaan op waar we het net over hadden. Heb jij een plek die je heel lekker vindt ruiken? Of een bepaalde geur die jou altijd bijblijft?
3: Nou, ik hou wel echt vooral van de geur van tweedehands boekwinkels.
0: Oh, oei. Specifiek. En dan heb je dan hetzelfde dat je dan door zo'n boek heen bladert en dan een beetje zo tussen die pagina's ruikt?
3: Ik denk dat zo'n beetje die geur ontstaat, hè? Ja.
0: Gewoon überhaupt de geur van boeken. Kan echt heel erg lekker ruiken. Hey, en Roos, wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Nou, op dit moment zit ik een beetje in between jobs. Want ik ben een beetje naar een carrière switch aan het kijken.
0: Oh, wat deed je en wat wil je doen?
3: Nou, ik ben dus historicus, maar daar is heel weinig werk in te vinden tegenwoordig.
0: Ja.
3: Dus nu ben ik een beetje aan het kijken naar ofwel IT ofwel meer advieskant.
0: En waarom de IT en de advieskant? Omdat echt met die geschiedenis kan je wel. Je wil ook niet in een museum gaan werken of zo. Of dat zit allemaal vol?
3: Dat wil ik wel heel graag, maar ja, dat zit allemaal vol.
0: Ja.
3: Helaas.
0: Ja, tuurlijk. Want dat is natuurlijk, als je helemaal in een museum werkt, dan uiteindelijk word je onderdeel van de collectie. Ja, precies. Goed.
3: Dat zou ik graag willen, hoor.
0: Over geuren gesproken, Roos. De geur van overwinning is nabij. Want je kunt het spelletje winnen.
4: Je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten in 1 thema. Dat thema is vandaag het thema, Roos, dat wij bij BNFara heel belangrijk vinden. Namelijk gevoelens. Je mag trouwens het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. Dat hebben we weggehaald. Door middel van deze koe. Je krijgt een vinylplaat voor elk goed antwoord dat je geeft. En maak je het hele kwartet gevoelens vol, dan krijg je de plaat spelen.
3: Nou, kijk eens aan.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Dit is het eerste gevoelen wat we zoeken.

0: Gaat het happy?
1: Jazeker is het happy. Ja, dit was Intwine en Happy, die gozer die een wurgcontract bij The Voice kreeg aangeboden, maar uiteindelijk zoiets had van, ik doe daar niet aan mee. En dat was ook wel een beetje het einde van de carrière, helaas.
0: Ja, beter voor hem dan.
1: Ja, nee, god. En dan een volgende opgave, die zo klinkt.
0: Bitter Man?
1: Denk even goed, we zoeken een gevoel. Je zat warm.
0: Ik zat like bitter en. Bitter.
2: Wat is dan het gevoel?
0: Bitterend.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ja,

0: Sieren? Nee, ik ken het nummer niet. Sorry.
1: Oh, echt niet? Ga je nat op de kast?
0: Dat klinkt wel heel vies, maar...
1: Ja, oké, dan wordt hij wel geknikt, want inderdaad, klinkt wel heel vies. Zo was het overigens niet bedoeld. Ga je hem passen?
0: Ik weet hier echt niks van, helaas.
1: Ja, het was...
0: Ik denk versieren?
1: Nee, helaas. Nee. Ja, we moeten hem dan toch fout denken. Het was begeren. Begeren! Ja, en dat betekent dat we je 3 vinylplaten gaan opsturen, Roos.
0: Nou, niet verkeerd.
1: Ja, is toch hartstikke lekker gescoord.
0: Ja, toch? Ja.
1: Je mag ook nog eens bepalen welke van deze platen we helemaal gaan draaien.
0: Ah, dan doen we maar Foreigner, denk ik.
1: Nou, dan gaan we I Wanna Know What Love Is voor jou draaien. En dat je maar snel een mooie, leuke baan mag vinden.
0: Ah, dank jullie wel. Hoor ik graag.
1: En als er nu nog een museumdirecteur zit te luisteren die een historicus zoekt, dan kun je ons appen.
0: Kijk.

0: geworden is Foreigner. Gekozen door Roos, die net niet de platenspeler scoorde in het platenkwartet. Wil je een keer meespelen, kun je je opgeven via nporadio2.nl/kwartet. En Mark die vraagt zich af, wat voor vinylplaten kunnen de deelnemers eigenlijk winnen? Het is een bonte verzameling van alles en nog wat. Het
1: verschilt per dag. Wij gaan elke middag gaan wij samen naar een platenzaakje en dan zoeken we wat leuks uit.
0: En dan pakken we wat uit. Maar soms moet ik ook eerlijk, weet je, soms is het echt dat je denkt, zo, deze wil je heel graag hebben. En soms is het iets uit de grabbelton. Het is een beetje, ja, een beetje een goede mengelmoes.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Normen met de raadsel!
4: Ja, nu mogen jullie weer even meespelen. Waar gaat dit over?
5: Er komt een mens onder de grond vandaan. Ik zeg, later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
1: Ik weet het.
0: Oh,
4: ja. Weet je het?
1: Ja, deze man heeft een zombiefilm gekeken. Er komen mensen voor onder de grond vandaan. Later
0: nog
1: een helikopter, dat was een actiescène.
0: Nee, ik heb op de een of andere manier het gevoel van... het is iets met een overval die heeft plaatsgevonden. En ze kwamen uit het riool, ze roofden de hele juwelier leeg... en de politiehelikopter kwam en...
4: Jullie hebben allemaal levendige fantasie, maar ja. nee, dat is
0: het allemaal hartstikke fout.
4: Nee,
2: dit is NPO Radio 2.
0: Hoe goed is jouw fantasie? Je kan meedenken, hè, via de app.
4: Ster.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. 2,49. Lekker anders.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt... Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
16: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt... en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: 1 minuut over 8. Een hartelijk goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Zometeen muziek van Stromae, Alors on danse. Oh ja, en paniek rondom kerstbomen. Maar goed, daarover zometeen meer na het NOS Journaal met Carmen.
21: Goedemorgen. Door natuur te herstellen moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Het kabinet maakt 50 miljoen euro vrij voor kwetsbare natuurgebieden in de regio. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. En hierdoor zouden havenbedrijven begin volgend jaar weer kunnen uitbreiden. Ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan de fundering door de droogte van afgelopen zomer. Er zitten bijvoorbeeld flinke scheuren in de muren. Bouwbedrijven krijgen daar veel telefoontjes over. Vooral in gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan, zegt deze onderzoeker.
22: Gebieden waar houten paalfunderingen zijn, kan het ervoor zorgen dat de grondwaterstand onder de palen komt te staan, of tenminste onder de bovenkant van de palen, waar het hout dan kan gaan rotten. En in kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
21: En hoe dat moet worden opgelost is de vraag, want dit soort schade laten maken is erg duur. Volgens het Wereld Natuurfonds is het aantal wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen die vastzitten bijvoorbeeld in visnetten. Maar natuurbescherming leidt bij andere dieren weer tot positief nieuws. Want dankzij schoner water en verbonden leefgebieden zijn bijvoorbeeld in Nederland de otters weer terug. En dan naar Tilburg, want daar is een heel realistische rampenoefening bezig, zag ook deze buurtbewoner.
5: Er is een klein vliegtuig naar beneden gestort. Er komen een mens onder de grond vandaan. Ik zeg, later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
21: Ja, het is dus allemaal niet echt, maar wel heel realistisch, want het gebouw waar een helikopter en het vliegtuigje zouden zijn neergestort stond leeg. Een grote kraan nam daar een hap uit en zo kon een rampplek worden gecreëerd die leek op een echte crashlocatie. Er werd onder meer geoefend met het bevrijden van mensen onder het puin. Je zou denken, daarvoor gebruiken ze poppen, maar
23: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
21: En dat is ook allemaal gelukt. Die oefening in Tilburg duurt nog tot en met vrijdag en er is een plek gemaakt waar publiek kan komen kijken.
0: Ik wil net zeggen, ze zullen er maar eentje vergeten. Dat je daar nog een puntje voor Nicolette trouwens. Die had het hartstikke goed geraden, het raadsel in de app.
21: Top. Het weer, ja, de ochtend begint met regen. De rest van de dag is het wisselvallig met zon, wolken en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
0: Dennis, goedemorgen.
24: Een hele goede morgen. Met 830 kilometer file is het drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dat merk je vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven 10 kilometer tussen Nederweert en Valkenswaard. Je hebt een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn motorrijden bij betrokken, 2 rijstroken zijn dicht. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, ook een uur extra tussen Veghel en Waardenburg. Daar zijn ze bezig met bergingswerk na een ongeval. Dan de A15 richting Rotterdam, bij Harningsveld-Giessendam nog 20 minuten vertraging. Hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg, bijna 3/4 vertraging over 8 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht door een ongeluk. En eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof rijden daarom nog langzaam over 8 kilometer. En dat kost je 30 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel. Het is een plek die voor vele normale stervelingen, inclusief ons, gesloten blijft. Het televisiering gala. Wat gebeurt er daar nou eigenlijk achter de schermen? En hoe gedragen die BN'ers zich buiten het zicht van de camera? We vragen het zometeen aan een van de genomineerden van het televisiering gala.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
26: Voel je een eerste kriebel in de keel?
2: meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazaar, accountants en adviseurs.
27: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
28: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
27: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
29: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
30: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
31: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 8 oktober 2026. Mooie kop in de krant. Piek in prijs voor de kerstboom.
1: Hey.
0: Piek in prijs voor de kerstboom. Ja, het duurt nog even. Maar als je dit jaar een echte kerstboom wil, dan moet je dieper in de buidel tasten. Ze worden 10-20% duurder. Voor een flinke Noordman betaal je dit jaar rond de 70 euro. Dat is een tientje meer dan vorig jaar. En dat komt door de tegenvallende kerstbomenoogst in Denemarken. Daar komen veel van onze kerstbomen vandaan. Driekwart van de Nederlanders heeft zo'n Deense spar in het huis staan. Kwekers die hebben jaren geleden gedacht, ja, die Nederlanders kopen minder kerstbomen, dus dan planten we er ook minder. Er viel ook iets minder geld aan te verdienen. En nu betalen we daar de prijs voor, want er zijn gewoon te weinig bomen en het duurt 8-10 jaar voordat ze gegroeid zijn.
1: Oh.
0: Dus ondervinden we nu de problemen van hoe we er 8-10 jaar geleden tegenaan kijken.
1: Ik dacht het zelf wel met klimaatverandering droogte te maken, maar het is gewoon een kwestie van, het is ook moeilijk vooruitplannen 8-10 jaar. Dat is ook ingewikkeld. Over kerstbomen gesproken, ja, die zijn er ook veel te vinden in Finland. En dankzij dat land krijgen we de hele ochtend al berichtjes van luisteraars die hun favoriete geur doorgeven via de NPO Luisterapp. Waarom, denk je dan? Nou, de Finse eilandenregio Turku. Die zeggen ze zelf dat wij zijn de lekkerst ruikende plek ter wereld. En nu zoeken ze iemand die dat onafhankelijk kan beoordelen. Welke plek vind jij het lekkerst ruiken was dus de vraag. Of herken je direct? Jurgen zegt, in het rijtje fabrieken. Douwe Egberts in Utrecht. Koffiegeur in Utrecht-West.
0: Zo, ja, ik vind überhaupt gewoon koffiegeur. Af en toe echt dat je denkt, als je bijvoorbeeld lang aan het autorijden bent, en dan zelfs er eentje van het tankstation, dat je dan toch gewoon even dat, ja, nou, kan echt heel heerlijk zijn. Overigens wordt er ook wel weer daarop genuanceerd op al die geuren, want er appte net iemand. Trouwens, ik vind oude boeken juist stinken en ik moet er heel erg van niezen.
1: Oh ja, want iemand noemde dat, hè. Ja. Gilles zegt nog, de regen op een zomerse dag, dat is dat petrigor.
0: Ja, en slecht. Johan die zegt iets wat tegenwoordig licht controversieel is, maar die zegt, de geur van een nieuw pakje checken als je het net hebt opengemaakt.
1: Als het bij ruiken blijft.
0: Ja. En dan is het nog steeds kinderboekenweek. En dat betekent dat er op scholen in het hele land wordt voorgelezen.
1: Ja, en niet door de minste zeg, want jij mag vanmiddag aan de bak.
0: Ja, ik heb me laten vertellen dat er te weinig ouders zijn om voor te lezen. Dus ik heb me opgeworpen en ik ga vanmiddag voorlezen op de basisschool van mijn 4-jarige zoontje. En toen heb jij me aan het werk gezet.
1: Ja, want jij deed een beetje terughoudend toen ik je vroeg van, kun je eens even wat voordoen? Welke stemmetjes ga je dat doen? Van nee, dat bewaar ik voor de kinderen. Nee, daar heeft heel Nederland recht op. Dus ik schreef voor jou een verhaaltje. De kameel in de gele pyjama. En eerder vanochtend las jij het als een echte karakteracteur voor.
0: Roef kwam aanpuffen op zijn pantoffels.
2: Kameel, wist je dat kamelen 3 oogleden hebben en dat hun bouw gelijk staat aan hoe de files verdeeld zijn over de week?
0: Carla kwam naar buiten met de krant onder haar arm.
3: Kunnen we ons even concentreren? Er staat potdorie een kameel in een pyjama op straat.
4: Oh, de kameel zuchtte diep. Ik heet Edwin en ik heb een verschrikkelijk groot probleem.
1: Nederland reageert dol enthousiast. Thomas die appte, dit luisterboek zou ik gelijk kopen. Stef, haha, gast, briljant. Dit moet je als cartoonklus gaan doen. En Megan, ik vond het heerlijk ontspannen om naar te luisteren tijdens het maken van het ontbijt.
0: Ik hoop dat de kinderen er vanmiddag ook zo over denken. Zometeen, dat was het programma.

0: files verdeeld zijn over de week. Carla kwam naar buiten met de krant onder haar arm. Kunnen we ons even concentreren? Er staat potdorie een kameel in een pyjama op straat. Oh, de kameel zuchtte diep.
1: Ik heet Edwin en ik heb een verschrikkelijk groot probleem.
2: Nederland reageert dol enthousiast. Thomas die appte, dit luisterboek zou ik gelijk kopen. Stef, haha, gast, briljant. Dit moet je als cartoonklus gaan doen. En Megan, ik vond het heerlijk ontspannen om naar te luisteren tijdens het maken van het ontbijt.
0: Ik hoop dat de kinderen er vanmiddag ook zo over denken. Zometeen, dat was

0: It all. Vanavond is het televisiefeestje van het jaar. Het Gouden Televisiering Gala 2026. Heel bekend. Nederland op één plek. Op het toilet staat André van Duin. Linda de Mol en Jeroen Pauw zijn een drankje aan het halen ondertussen. Ja, tenminste, zo stel ik het me voor, want ik ben er nog nooit geweest. Ja, ik ben benieuwd. Hoe gaat het er daar eigenlijk aan toe? We vragen het aan een van de genomineerden, want hij maakt kans op de televisierster beste presentator 2026. En een applausje is wel op zijn plek. Ladies and gentlemen, Thomas van Groningen! Yeah!
1: Een groot applaus.
0: Ja, speciaal.
1: Zoveel mensen jullie in de studio 's ochtends.
0: Ja, dus we zitten hier met een mannetje of zes, ja?
1: Nice. Nee, het is wat vanavond.
0: Zo, ja, vorig jaar won je aanstormend talent. Ja. En nu ga je in één keer op voor beste presentator. Het is hard gegaan, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is wel hard gegaan, ja. Dat is wel heel apart eigenlijk hoe dat kan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet helemaal had verwacht. Ik werd ineens verrast door de RTL Boulevard. En verrast je dan op die werk, weet je wel. En ineens staat die Aram Banen daar in de studio.
0: Ja.
1: En ik dacht, maar hartstikke leuk natuurlijk. En dat hebben blijkbaar is er in een nominatieronde. En daar hebben dan heel veel mensen dan toch op gestemd. En dat zijn ook, dat vond ik helemaal een verrassing. Dat wist ik niet. Dat zijn ook de stemmen die bepalen of je gewonnen hebt. Dus er is niets meer aan te doen.
2: Oh, het staat al een tijdje vast.
1: Avril Vos weet dat 3 weken weer gewonnen heeft.
0: Heb je vorig jaar dus die aanstormend talent gewonnen? Dat ging er zo aan toe.
3: De televisiering tellen 2025 is gewonnen door Thomas van Groningen.
4: Twee jaar geleden zat ik daar naast de brandblusser. En vorig jaar kreeg ik van Avrotros geen uitnodiging. En dus dit doet me echt wel iets. Heel erg dank voor de mensen die gestemd hebben.
0: Ja, en nu ga je in één keer op voor beste presentator. Ik neem aan dat je niet meer naast die brandblusser hoeft te zitten.
1: Nee, want als je genomineerd was vorig jaar ook al zo, dan heb je in Carré, heb je, zeg maar, dat is natuurlijk een oude circus theater. Dus daar heb je in het midden is zeg maar zo'n vlakke vloer. En daar moet je dan zitten. Dus daar zit je met in een soort van witte stoel, moet je heel de avond opgedirkt klaarzitten.
0: Vlak bij je medegenomineerden in deze categorie zijn dat Tim Hofman en Jan Versteeg. Nou, die kan je wel hebben, toch?
1: Dat denk ik eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Want kijk, Tim Hofman, wat hij doet met Over Mijn Lijk. Het is natuurlijk wel echt een heel bijzonder programma dat heel veel mensen raakt.
2: Ja, dit is het wenselijke antwoord. Het is heel inhoudelijk allemaal, maar jij bent toch veel populairder?
1: Dat denk ik. Nou, als je kijkt naar de kijkcijfers niet, hè. Ik bedoel, dat programma wordt veel beter bekeken dan wat ik maak.
0: Ja, maar het gaat niet alleen om de kijkcijfers. Het gaat ook om, zeg maar, de stembereidheid van je publiek. Nou goed, we begrijpen al, je gaat hier geen uitspraak over doen. We gaan het vanavond gaan we het allemaal zien. Even dat hele sfeertje daar, hè. Want je hebt het nu dus mee mogen maken toen je zelf voor aanstormend talent ging. Vervolgens moest je een jaartje overslaan. Maar ja, is het echt een beetje een soort hiërarchie backstage, waarbij de Jeroen Pauw en de Linda de Mols van deze wereld jou niet aankijken als je slechts voor aanstormend talent bent genomineerd?
1: Wel, nee, het is eigenlijk best wel het is een beetje polderglamour en zo. En de mensen die het organiseren, die doen het heel erg hun best om een beetje zo'n Oscar-vibe eraan te hangen. Dus ze draait de hele tijd zo'n muziekje, zeker vooraf van die show, weet je, waarbij dan zo'n spanningsopbouw in zit, weet je. Alsof het er heel erg toe doet wat er die avond gebeurt, of wat natuurlijk heel leuk is. Maar daar kom je gelijk een beetje in zo'n spanning en er is een blauwe loper.
0: Ja.
1: Daar moet je dan overheen. En daar staan dan natuurlijk alle voorspelbare showbiz-journalisten van Nederland. Die staan er achter het touwtje. Ik vind het eigenlijk best wel een beetje grappig. Het is een beetje de voorspelbare uideltijderij. Maar dat is best wel leuk om daar een avondje mee te doen, moet ik zeggen. Het is best wel, er hangt wel een gezellig sfeer. En daar is er zo'n borrel en zo. Ja, dat vond ik. Ik vond dat zelf vorig jaar heel grappig.
2: Weet is je, het open grappig. Bar, Thomas?
1: Het is openbaar, absoluut. Weet je wel. En dan heb je. Dat carré is niet zo heel ruim opgezet. Natuurlijk een oud theater. Dus allemaal kruip door sluipdoorgangetjes daar beneden. Weet je, dit is toch wel grappig. Dan loop je ineens Chantal Jansen tegen het lijf of Robert ten Brink. Dat zijn mensen waarvan ik vroeger dacht, jeetje, Robert ten Brink. En nu loop je de gangetje en dan zegt Robert ten Brink, nou, gefeliciteerd hè. Nou, dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, dat is wel sympathiek. Is het zo, je had het net al even over die openbaar, dat toebekend Nederland, omdat ze dan toch onder elkaar zijn, zich ook helemaal laten gaan?
1: Dat heb ik niet gezien, moet je heel eerlijk zeggen. Maar dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar dat viel mij niet van vorig jaar wel mee. Maar wij gingen op tijd weg, want we hadden toen nog een feestje. Want dat is natuurlijk wel lastig. Kijk,
2: Had toch een feestje? Je moet toch naar dat feestje?
0: Ja, je moet naar de after, toch?
1: Ja en nee. Maar kijk, weet je, ik maak het programma Nieuws van de Dag met een heel leuk team. En die mag ik niet meenemen.
0: Oh.
1: En vanavond ook niet. En ik vind eigenlijk wel, als je die prijs wint, dat komt ook omdat die mensen natuurlijk iedere dag keihard de benen onder de lijf vandaan lopen.
2: Thomas, jij staat op een feest met Chantal Jansen, met Linda de Mol, met Jeroen Pauw. En je kiest ervoor om een taxi te nemen naar een borrel met Wierd Duk?
1: Wie het komt, denk ik niet, hoor. Jou die feestjes. Maar wel met de redactie. Ja, dat vind ik wel netjes, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, is ook ja. Zo. Je had gewoon voorover gebogen op een wc kunnen staan met Jeroen Pauw.
1: Ja, maar die doe ik iedere avond. Dat is voor hem gewoon maandag, hè.

0: Charles.
1: Manic Monday.
0: Deze donderdag is het wisselend bewolkt met verspreid over het land hier en daar een buitje. Het wordt een graad of 16. En op de weg is het relatief druk, toch Dennis?
2: Zeker, het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. We schommelen nu rond de 900 kilometer file. Dat merk je al heel de ochtend in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. En ook in Gelderland zijn er een paar grote knelpunten. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld een uur vertraging. Er staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ze zijn daar een omgevallen boom aan het opruimen. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard een uur extra door een ongeluk eerder vanochtend. Ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Dat kost je nog 40 minuten extra tussen Veghel en Kerkdriel. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. Drie kwartier extra. Hier is de linkerrijstrook ook dicht door een ongeluk. En ruim een uur extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht.
0: Dankjewel. En dit is Carmen met het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. Techbedrijven zouden veel meer moeten doen om de grote stroom kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden of niet. Vier organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Verdrietig nieuws uit Spanje, want daar is de 87-jarige Marie Carmen overleden in het ziekenhuis. En zij was het boegbeeld van de woonprotesten. Ze werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. Ongeveer 2 weken geleden werd ze op een brancard haar huis uitgehaald. En sindsdien is er veel gebeurd, zegt onze correspondent Miral de Bruyne.
4: Ja, er is heel veel aan het rollen gebracht, niet alleen die brancard. En het weekend na de uitzetting braken dus enorme protesten uit in het hele land. De oude vrouw heeft zelfs vanuit het ziekenhuis de demonstranten gesteund en ook berichten gestuurd van ga door. Haar verhaal heeft echt de woningcrisis op de politieke agenda gekregen.
3: Gisteren keurde de Spaanse regering 2 woningmarktbesluiten goed, waaronder een verbod op huisuitzettingen van kwetsbare huurders. En die zijn ook naar Marie Carmen vernoemd. Haar doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De gemeente Amersfoort heeft voor vanochtend een coming-out-ontbijt georganiseerd. Scholieren van de middelbare school, docenten en andere betrokkenen uit Amersfoort kunnen aanschuiven. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is afgenomen. Des te meer reden om bij dit ontbijt te zijn, vindt deze leerling.
5: Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, dat er gewoon aandacht voor ons is. Persoonlijk, ik denk dat we wel iets moeten met de manosfeer, want dat is wel onderhand uit de hand aan het lopen.
6: Ik denk als we gewoon erover blijven praten en dat we niemand raar aan gaan kijken, dat het hopelijk wel wat meer geaccepteerd wordt, zoals vroeger.
3: En het thema is samen anders. En ik kom nog heel even terug op het bericht van gisteren over de 80-jarige Piet uit Deurne. Weten jullie nog wel? Hij worstelde bij zijn voordeur met een overvaller. Ja, die ging er daarna vandoor. Nou, Piet is nu ook echt online een held. Want een filmpje van hem op TikTok wordt echt massaal bekeken.
7: Ja, dat ben ik.
8: Ongeveer 900.000 keer is deze video bekeken.
7: Hoeveel?
8: 900.000 keer.
7: Dat is onbegrijpelijk, weet je dat?
9: Kom een bloemetje brengen.
7: Oh, dat vind ik heel mooi.
3: Ja, dat bloemetje kreeg hij weer van een buurvrouw. Piet heeft trouwens zijn huis inmiddels wel beter beveiligd met een deurketting. En de seniorenverenigingen raadt ook aan om een voordeurcamera te installeren.

0: slimmer dan de rest.
1: Geluid rijdt sneller door water dan door lucht.
0: Carmen heeft het laatste nieuws dat wat je weten moet.
2: Held Piet gaat echt viraal.
1: Ja, en er komen weer allemaal vragen voor jou binnen, Carmen. Je kan ze sturen via de app. Deze is van Sander. Die zegt, Carmen, als een auto stopt bij een zebrapad, moet je dan als voetganger even een handje opsteken ter erkenning van de automobilist? Even een soort bedankje met een handje.
3: Oh ja, dus als je oversteekt, wel even bedankt je hand opsteken. Ik zou je zeggen, ik doe dat eigenlijk altijd wel. Zit ik me nu te bedenken. Ja, waarom niet? Is toch eigenlijk een kleine moeite?
4: Ja, maar het is geen gunst natuurlijk, hè? Hij moet gewoon stoppen, of zij?
3: Ja, zo kan je het ook dan wel weer zeggen. Maar ja, ik denk altijd, het is een kleine moeite om heel even dat te doen. Dan denk ik, hij blij, ik blij. En bovendien stimuleert dat, denk ik, die automobilist ook weer om het de volgende keer nog een keer te doen. Want ik denk dat als je achter het stuur zit en je stopt voor iemand en die loopt zo, zeg maar, gewoon rechtdoor, dat je ook denkt, nou, bedankt hoor.
1: Ja, dat is waar.
3: Hey, bedankt.
1: Hé, hey, Rolof, ik had verwacht dat jij hier meer voor zou zijn. Het is toch een contactmoment en een lach, hè?
5: Daniel en Rolof.
1: Zometeen Crowded House, Weather With You. En dit is Taylor Swift, Anti.

0: En dan...
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
1: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
0: Wat is het voor plaat?
4: Echt een hele goede plaat.
1: In Eindhoven, Amsterdam, Groningen en Utrecht spelen ze voor een uitverkochte zaal deze december. Maar er zijn nog een paar locaties waar nog wel kaarten voor te krijgen zijn. Ik heb het over Kingfisher. Ze hebben een nieuw liedje over een onbeantwoord...

0: Maar voor de mensen die alleen via de radio luisteren, dat ze dan missen hoe goed jij kan twerken. Dat is echt...
1: Dankjewel. If you wanna be my
0: lover. The Spice Girls.
2: De rondvraag.
1: Heb je nog wat, jongen?
0: Nou, we moeten nog even terugkomen op dat we het hadden over die hele bijzondere vacature in Finland. Zij zoeken dus een neus. Hè? Eigenlijk iemand die wil dan over die eilandengroep heen reizen, Turku, om daar aan allerlei dingen te gaan ruiken en dan te vertellen hoe lekker het wel niet ruikt. Zij denken dat dat hun unique selling point is en dus zoeken ze een influencer die dat over kan brengen. Je krijgt dan 2000 euro. En wij vroegen, welke plek vind jij nou echt heel erg lekker ruiken? Nou, er komen nog steeds heel veel reacties op binnen.
3: De zee. Bij een regenbui, als het lang droog is geweest, net na de regenbui, vers van uit gras. Was die zo net van vastlijn af aan?
0: Ja, ze is nog niet klaar. Ze gaat echt nog even door. Ja, dit was een audio-appje van Mieke. Ja, en jij vertelde buiten de uitzending in één keer van... ja, ik kan eigenlijk niet zo goed ruiken.
4: Nee.
0: En hoe komt dat?
4: Ja, dat is iets dat... in mijn vriendenkring noemen ze dit de domste actie aller tijden. Ik heb best snel last van mijn bijholtes.
0: Ja, ik zie je altijd met die neusspray.
4: Neusspray ook, maar ik spoel vaak met een neusdouche. En dat is eigenlijk gewoon zout water. En dan pomp je dan met een beetje goed vaart er doorheen. Ja. En vroeger deed ik dat, omdat ik hou ervan als het goed hard er doorheen gaat, deed ik dat gewoon in een lege fles afwasmiddel. En dan zelf mengen en zo. En dan dat is hartstikke lekker voor je bijholtes. Maar toen werd ik op een ochtend wakker, een beetje slaapdronken nog. Dus ik dacht, ik doe even die bijholtes. Mijn grote fout was dat ik die fles bewaarde naast de reguliere fles afwasmiddel.
0: Dus je hebt gewoon afwasmiddel in je neus gespoten.
4: Ik zet die fles in mijn neus.
0: Ja.
4: Ik knijp.
0: Hard.
4: En ik denk, goeie knijp. En ik denk, dit voelt veel, dit is veel te massief. En in plaats van dat ik stop, geef ik nog een knijp in dat ding. En ik kijk op die fles en ik denk, ik dacht serieus, dit was het dan. Nu ga ik dood. Mijn hele hoofd zat vol met afwasmiddel.
0: Oh, godverdomme.
4: Het voelt, Daniel, alsof je purschuim in je hoofd spuit. Ik raad het niemand, uiteraard niemand aan.
0: Maar ben je
4: aan
0: naar het ziekenhuis gaan?
4: Nee. Ik dacht, ik ga naspoelen met warm water.
0: Ja.
4: Dat heb ik de hele dag van die zeepbelletjes kwamen uit mijn neus. Maar uiteindelijk dacht ik wel van, oké, na een uur dacht ik, oké, er is niks aan de hand. Het is, moet gewoon er even uit. Maar sindsdien, eerst rook ik helemaal niks en proefde ik ook niks. Het werd wel beter, maar ik heb het idee altijd gehouden van, het is nooit helemaal teruggekomen. Maar ik heb wel hele schone bijen.
0: Maar je, sinds dit hele incident ruik je niet meer zo goed.
4: Ja. Treurig, hè? En dom.
0: Het is inderdaad wel een van de domste acties ooit, ja.
4: Dankjewel.

0: No More en Easy. En jawel hoor, hij is er gewoon weer helemaal klaar voor. Hij zit alweer achter zijn piano. Ladies and gentlemen, Kendrick Lamar! Goedemorgen. Jij hebt weer de hele ochtend achter de piano zitten studeren.
1: Ja.
0: Op het volgende muziekstuk.

0: Dat is de titel.
1: Ja.
0: Heb je hem?
1: Ja, nog een keer, maar dan met het gevoel.
2: Als jij het weet, kun je een audioberichtje opnemen voor Bart. En wie weet open je zometeen aan de slag. Bart, veel plezier.
0: Dank je wel.
2: En wij zijn er morgen weer.
1: Later.
2: Mag ik nog een klein eindplingeltje? Kunnen we ons even concentreren? Er staat potdorie een kameel in een pyjama op straat. BNN!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
5: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken.

0: ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij AVROTROS op NPO 1.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Ik heb 3 uur de tijd van 9 tot 12 en daar passen ongeveer 40 liedjes in. We gaan lekker prakken zo meteen en genieten van de muziek. Na het NOS-journaal van 9 uur, gelezen door Carmerville.
11: De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot af en krijgt daarvoor 50 miljoen euro van het kabinet. Hiervan moet volgend jaar natuurherstel worden betaald, zodat er weer bouw en andere vergunningen kunnen worden uitgegeven. De havendirecteur noemt dat een belangrijke stap.
12: Dit is ook een duidelijk signaal naar al die bedrijven, die grote investeerders, die zichzelf zijn gaan afvragen van, ligt mijn toekomst nog wel in Rotterdam? Hiermee geven we ook het signaal van, ja, jullie toekomst is in Rotterdam, want dit is nog steeds de plek waar je die groene, sterke, innovatieve toekomst kunt gaan vormgeven.
11: Het geld gaat naar kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden, en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 500 miljoen euro. Dat bedrijf is een grote speler op het gebied van onder meer warmtenetten en transportleidingen. Volgens BAM past de overname bij de groei van het bedrijf, en daarmee blijft het bouwbedrijf de grootste van Nederland. Door politiebewaking is het gisteravond rustig gebleven. Door politiebewaking is het gisteravond rustig gebleven in het centrum van Hogeveen. Geen rellende jongeren dit keer, die de afgelopen weken overlast veroorzaakten door langs te scheuren op fatbikes, vuurwerk af te steken en mensen te intimideren. RTV Drenthe ontdekte gisteravond wel wat sensatiezoekers.
13: Wat kom jij vanavond hier doen?
14: Ja, kijken waar de vuur allemaal begint, wat er allemaal gebeurt en zo. Een beetje voor de sensatie, entertaining.
15: Mijn complimenten voor burgemeester Breukelman. Dat in één keer zo aangepakt wordt en ook voor de politie. Ja, absoluut. Vind ik goed.
11: Toen de agenten weggingen staken jongeren nog wel wat vuurwerk af, maar dat duurde niet lang. Het is een spannende dag voor vrijwilligersorganisatie, want wie krijgen dit jaar de appeltjes van Oranje? Dat zijn de prijzen van het Oranje Fonds voor Sociale Initiatieven. Een van de 10 genomineerden komt uit Roosendaal. Daar worden ontbijtpakketten gemaakt voor kinderen in arme gezinnen.
16: Een van de vrijwilligers die hier aan het inpakken is, die kreeg vroeger zelf ook zo'n tas.
17: Het heeft ons echt heel, heel goed geholpen. En vooral hier, je wordt met alles geholpen. En het is niet alleen boodschappen. Dus...
16: Het gaat niet om een tasje eigenlijk.
18: Nou ja, het is heel belangrijk dat die kinderen een gezond ontbijt krijgen. Maar het is nog veel belangrijker om de problematiek van de gezinnen in kaart te brengen. Zodat we die op een goede manier kunnen ondersteunen de goede kant op.
11: En elke woensdag krijgen 60 gezinnen in Roosendaal zo'n ontbijtpakket. En daarmee helpen ze onder ongeveer 180 kinderen. Het weer, zon, wolken en buien vandaag. En het wordt 14 tot 16 graden.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Dennis Mooij, hoe is het op de Nederlandse weg?
19: Nou, het is nog steeds drukker dan gebruikelijk. Het drukste moment ligt wel achter ons, gelukkig nu. Er staat nog 765 kilometer file. Het is zo druk vanwege ongelukken tijdens de spits. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nog ruim een uur vertraging tussen Amersfoort West en Barneveld. Het staat 12 kilometer. Ze zijn bezig met het opruimen van een omgevallen boom. Twee rijstroken zijn dicht. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Knoopert Leendeheide, 18 kilometer en 3/4 vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade doe je er een half uur langer over door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En de A27 Breda-Utrecht tussen Oosterhout en Gorkum is het oponthoud bijna 3/4.
10: Dankjewel Dennis. Veel appjes binnengekomen, ik heb net wat gespeeld op de piano. Grappig om te zien, Carmen, hoeveel verschil er zit in bijvoorbeeld mannenstemmen. Luister even naar dit appje van Leo als allereerste.
20: What a feeling, bees believing.
10: Vooral het laatste stukje is leuk gedaan.
20: I can have it all, now I'm dancing for my life.
10: Komt aardig ook, en dan hebben we hier een appje van Nico.
21: What a feeling.
10: Hey Nico, zou dit ook Nicolaas zijn? Een zekere Nicolaas, met een hele zware stem. We weten het niet, hè? Misschien appt hij ook wel. Het is Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, die komt eraan.
22: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
24: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
26: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
27: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
28: Honda, the power of dreams.
25: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
29: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
31: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
30: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

Mando Diao, Dance With Somebody. Ja, ze hadden een heerlijke hit in 2009, maar waren een partijtje arrogant niet normaal. Deze band heeft ooit in een interview gezegd dat zij meer goede liedjes hebben geschreven dan de Rolling Stones. Ai. Je luistert aan de slag, het allerbeste radioprogramma van de hele wereld en daarbuiten. Goedemorgen, Olivia Diem is hier.

0: mooiste liedje van Green Day. Ze spelen het vaak aan het eind van hun set. Good Riddance, The Time of Your Life op NPO Radio 2. Tijd voor de hoofdpunten van NOS. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de alsmaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren opnieuw flink omhoog, terwijl dat volgens het kabinet helemaal niet de bedoeling is. Onder meer het CDA en PRO willen uitleg van de minister. Het is peperduur geworden om een olietanker te huren. Die kost per dag €500.000. Niet eerder waren de vrachtprijzen voor ruwe olietankers zo hoog, zo blijkt uit cijfers van ING. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de tankers moeten omvaren en veel langere afstanden afleggen. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot €1 biljoen. De stijging komt vooral door coronaleningen, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En een fan van de New York Yankees heeft zijn eigen club de das omgedaan. De slagman van de Yankees dacht een home run te hebben geslagen.
2: With the ABS challenge system. High fly ball. Left field. Over is Mace. It's carrying back to the wall. It is up. It is out. It's a home run.
1: Maar die bal werd gevangen door iemand op de tribune. Die hing zeg maar helemaal over de omheining heen en ving de bal voordat hij op het veld terecht kwam. En de scheidsrechter keurde toen de home run af. De Yankees verloren met slechts 1 punt verschil en gingen niet door in de playoffs.
0: Hoe zal die geslapen hebben?
1: Slecht.
0: Die persoon op de tribune.
1: Ja, ja. Had ik hem maar met rust gelaten.
0: Ja.
1: Het weer, zon, wolken en buien. 14 tot 16 graden vanmiddag.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
3: Er staat nog 360 kilometer file. Op de A2 heb je nog veel vertraging vanuit Maastricht. Tussen Nederweert en Knoopend Leendeheide bij Eindhoven doe je er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Knoopendel. A16 Breda-Rotterdam, 35 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht Centrum. Dat rijdt langzaam over 16 kilometer. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem ook 30 minuten extra tussen Knoopend Bankhoef en Knoopend Valburg.
0: Dankjewel. De Peppers komen eraan. Californication ga ik zometeen draaien. Bente ook met Parachute, maar eerst Patrick Hernandez.

Maroon 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Dames en heren, mag ik heel even de aandacht voor het volgende? Want vanavond wordt de 61ste gouden... Ik moet niet gelijk in dat stemstandje schieten. Dat is pas vanavond. Er wordt de gouden televisering uitgereikt aan het beste tv-programma van het afgelopen jaar. En de Avrotros dramaserie Woeste Grond is één van de drie genomineerden. Misschien heb je het wel eens gezien. Woeste Grond speelt zich af in Twente. Het gaat over drie generaties op één boerderij met uiteenlopende toekomstvisies. En alle verhaallijnen en intriges die hebben daarmee te maken. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat dit één van de zeldzame programma's is dat niet draait om de Randstad, maar een ander stukje Nederland laat zien. Ook goed dat dat op tv is, toch? Dus woon jij ook in een prachtig landelijk gebied en snap je de strekking van deze soap heel goed? Lijkt het op jouw leven? Stem dan even vanavond. En één van de hoofdrollen, die wordt gespeeld door niemand minder dan de zanger van deze band, Hendrik Jan Bukkers. Bekend van de band, Bukkers natuurlijk. Ik draai speciaal voor hun, omdat ik ze gun. Nummer 732 van de Top 2000.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Nu niet één, maar twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. En dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Nu twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: Williams zingt zometeen Let Me Entertain You. Een lekkere bak herrie waar je energie van krijgt op de radio. Dat gebeurt allemaal na het NOS-journaal van 10 uur, gelezen door Carmer Vril.
1: Huizenkopers hadden de afgelopen maanden iets meer keuze en ook iets meer ruimte om over de prijs te onderhandelen. Dat zag de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM. Dat komt door verkochte huurwoningen. Nog steeds zetten veel verhuurders hun huizen te koop en dat leidt tot meer aanbod voor kopers. Er kwamen ook meer nieuwbouwwoningen bij, maar nog altijd blijft de markt krap. En de gemiddelde prijs is nog altijd iets meer dan een half miljoen euro. Volgens het Wereld Natuurfonds is het aantal wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen die in visnetten eindigen, of rivierdolfijnen die klem zitten in vervuilde gebieden. Maar er zijn volgens het Wereld Natuurfonds ook voorbeelden waarbij je ziet dat natuurbescherming helpt.
2: Bijvoorbeeld de tijger, die ging van ongeveer 3200 wilde dieren in 2010 naar ongeveer 5700 nu. Ook de groene zeeschildpad, die is niet meer bedreigd door jarenlange samenwerking om onder andere legstranden te beschermen. En in ons eigen land, de otter, heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt. Dus wat we zien is dat die achteruitgang ook echt omkeerbaar is.
1: Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die bemiddelt bij alimentatieruzies, zo meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In het Noord-Limburgse Well zijn drie huizen 1,5 meter opgetild om ze te beschermen tegen hoogwater van de Maas. In 1993 en 1995 trad die rivier buiten de oevers. En de drie huizen liggen buiten de dijk die daarna werd aangelegd. De tiloperatie trok veel bekijks.
3: It's once in a lifetime, hè, dat je dit kunt zien. Ja, prachtig.
4: Waarom komt u kijken?
3: Omdat ik het technisch zo interessant vind om te kijken hoe dat gaat. Het is niet wat je iedere dag ziet, dat er een huis de lucht in gaat.
4: Zou het nou anders zijn, anders wonen?
5: Denk het wel. Ja? Vooral als je naar buiten kijkt. Hè. Kijk, nu kijk je van het oude huis kijk je tegen de gevel. En als we nu binnen zitten, kijken we op het dak.
1: Ja, en een nieuwe, hogere dijk zou het dorpsgezicht aantasten. En daarom tilt het waterschap de huizen op. En dat is ook goedkoper.
0: Nou ja, anders als je naar buiten kijkt. Anders als je naar buiten loopt, lijkt me ook. Toch? Het is wel anders, 1,5 meter hoogte, toch? Het weer nog.
1: Zon en buien vandaag. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt en regen met veel wind en dan 12 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Hoe is het op de Nederlandse weg?
6: Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam staat 13 kilometer daarvan tussen Kootwijk en Hoevelaken. Je bent 20 minuten langer onderweg. A2 Den Bosch-Utrecht, ook 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En de A16 Breda-Rotterdam. Ook weer 20 minuten extra tussen Breda Noord en Dordrecht.
0: Dankjewel. Zoals gezegd, Robbie Williams komt eraan zometeen met Let Me Entertain You. In welke boyband zat Robbie voordat hij solo succes kreeg? Het is een redelijk makkelijke vraag. Je selecteert jezelf, als je het goed hebt tenminste, via de app je luister hebt, voor het 60 seconden spel. Tot nu toe staat de highscore op 13. Goed beantwoord de vraag.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Bol, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
19: Poeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
20: Ik ook niet.
19: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
21: We kunnen door.
19: Direct door. Allianz Direct.
22: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
23: Aan de slag.

0: Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Luisteraar present.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Dan kunnen wij het spel gaan spelen. Saskia, nogmaals goedemorgen. Welkom in dit radioprogramma. Durf jij nog te herhalen wat jij net buiten de uitzending zei over het spel zelf?
1: Ja, bijna niet. Maar nee. Ik dacht, als ik in de auto of thuis zat te luisteren, dacht ik, oh, zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
0: Nee.
1: Maar mijn hartslag zit wel in mijn keel.
0: Ja, precies. En dat is volgens mij exact wat het bij kandidaten zo lastig maakt. De druk is hoger. Je hoort het door de telefoon. Het is toch net even anders. Et cetera. Ik ben benieuwd hoe ver je gaat komen. De highscore staat op 13 goed beantwoorde vragen. Is dat waar je normaal gesproken gemiddeld op uitkomt? Of zit je vaak hoger? Of?
1: Ja, ik ga wel goed mee met de mensen die meedoen, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het ene moment heb je er 5, het andere moment 18.
1: Dat.
0: We gaan kijken hoe het gaat lopen. Vraag nummer 1, dat was de vraag die ik net al eerder stelde. Robbie Williams, in welke boyband zat hij voordat hij solo succes kreeg?
1: In Take That.
0: Is juist geantwoord. Ben je klaar voor de rest van de vragen?
1: Ja.
0: Dan start ik de tijd. Komt hier vraag nummer 2. Wat voor start maak je als je bij een wedstrijd te vroeg begint?
1: Pals.
0: Wat betekent Veni, Vici, Vidi? Of andersom?
1: Ik zag en overwon.
0: Ja, van welke band is het legendarische album Abbey Road?
1: Beatles.
0: Hoe lang duurt de rust bij een voetbalwedstrijd?
1: 15 minuten.
0: Als je een kwart kilo bloem in een recept gebruikt, hoeveel gram is dat?
1: 250.
0: Met welk persoonlijk voornaamwoord als titel heeft Marco Borsato een hit?
1: Een pas.
0: Bij welke luchthaven ligt de polderbaan?
1: Schiphol.
0: In welk land ligt de steden Düsseldorf en Dortmund?
1: Duitsland.
0: Maakt de titel van de hit van Kate Bush af? Running Up That
1: Hill.
0: En mag je op een weg met een groene streep in het midden 100 of 120?
1: 100.
0: Is de metafoor voor makkelijke taken laaghangend groente of fruit?
1: Fruit.
0: Wie staat in de top 2000 met Iedereen is van de Wereld en Blauw?
1: Oden net.
0: Wat zit er op je tanden en soms ook als zoete laag op gebak?
1: Glazuur.
0: En in welke filmreeks zit personage Darth Vader?
1: Star Wars.
0: Ja, en dat was nog keurig binnen de tijd. Dat was vraag nummer 15. Dat betekent dat je er niet meer dan 2 fout of gepast mag hebben. En de jury heeft zich even gebogen over jouw spel. En dit is het resultaat. Vraag 7 heb jij gepast. Met welk persoonlijk voornaamwoord als titel heeft Marco Borsato een hit? Dat is zij.
1: Och ja.
0: Ja, moet je ook maar net weten. Ja. En Iedereen is van de Wereld en Blauw, een andere muziekvraag,

0: is ze niet van een nits, dat hoorde ik je voor mij zeggen, maar van The Scene.
1: Ja, bijna, toch?
0: nou ja, klein verschilletje. Er zijn in totaal 13 vragen goed beantwoord, dus jij hebt ook die scoren. Wat hartstikke lekker is, want dan maak je in ieder geval vooralsnog het meeste kans op die taart van allemaal van afgelopen week. Samen met Anton. Morgen weet je de definitief of jij een slagroomtaartje aan mag gaan snijden.
1: Nou, ik ben benieuwd. Morgen.
0: Ja, rond die tijd bellen we weer terug.
1: Oké, prima. Fijne uitzending.
0: Fijne donderdag, hoor.

0: Bad Liar, Imagine Dragons. Ik moet trouwens nog even wat zeggen over het 60 seconden spel. Want Saskia had net 13 vragen goed. Ik zei dat is net zoals Anton die gisteren meespeelde. Maar dat is net zo goed als dinsdag. Want Stefan had toen ook 13 vragen goed. Als morgen dus een kandidaat 13 vragen goed heeft, dan gaan er 4 taarten uit. Zijn we failliet? En dan...
1: Stop dit spel.
0: Dus weet wat je doet morgen. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: In Luik geldt een samenscholingsverbod na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n 3 op straat. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgeslagen vanuit Frankrijk. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, inheemse planten en insecten bestreden en het aantal wandelaars en fietsers aan de kust gaat omlaag. En er komt hiervoor volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar. Veel mensen gingen vannacht in Madrid de straat op omdat Marie Carmen is overleden. En zij was het boegbeeld van de wooncrisis in Spanje. De 87-jarige vrouw werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze een flinke huurverhoging niet kon betalen. En daarmee werd zij de aanleiding van massale protesten. De doodsoorzaak is niet bekend. In de Golf van Mexico is dit seizoen de eerste orkaan ontstaan. En die komt morgenavond laat of zaterdagochtend vroeg in Amerika aan land, al is nog onduidelijk waar. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida. Het weer zon en buiend, wordt ongeveer 15 graden vanmiddag. Morgen bewolkt en regen met veel wind en dan 12 tot 18 graden.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi, hoe is het op de weg?
3: Er staat nog net geen 80 kilometer file. De meeste onthoudt nu op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid ben je een half uur extra kwijt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Zevenaar 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A18 vanuit Doetinchem naar Zevenaar. Voor het knooppunt Oud-Dijk doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel. Prachtige topsong van Raccoon. Dicht bij het vuur komt eraan in dit radioprogramma. Na Son of a Preacher Man, dat kan alleen maar Dusty Springfield zijn.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

Coldplay, Everglow, de lekkere lange albumversie. Nou, Man at Work en Down Under. Ik ga Joe Cocker draaien en ik wilde zeggen dat we zometeen de Top 2000 Shuffle spelen. En toen kwamen we ineens ergens op hier in de studio. Wat opvallend is, is dat Joe Cocker met 4 nummers in de Top 2000 staat. Met With a Little Help from My Friends, You Are So Beautiful, Unchain My Heart en N'Oubliez Jamais. Allemaal vermeldingen van Joe Cocker in de Top 2000. Maar eentje staat er niet in. Ik draai best vaak op Radio 2. En aangezien die sowieso niet uit de shuffle kan komen zometeen, dacht ik, nou, dan pak ik die nu even mee. You Can Leave Your Head On, Joe Cocker, op NPO Radio 2. Dus, wil je meespelen met de shuffle? App eventjes via de NPO Luister-app.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
15: Het is 11 uur, dames en heren. Zometeen lekkere muziek van Live, Narada, Michael Walden, Temper City en Paul Simon. Maar eerst nu het NOS Journaal met Carmen Verheul.
16: Goedemorgen. Techbedrijven moeten veel meer doen om de grote stroom kinderporno te stoppen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze die beelden opsporen en tegenhouden of niet. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Elke dag worden veel misbruikbeelden gedeeld, bekeken en verspreid. En dat is heel traumatisch, weet ook Serena. Ze werd als 15-jarige gedwongen door haar vriendje om naakt achter de webcam te gaan zitten.
17: Dat doet heel veel met je. Heel je identiteit gaat eraan. Die beelden kunnen heel makkelijk opgenomen worden. Die kunnen heel makkelijk verspreid worden. En ik sta er zelf ook niet van verbaasd als er nog steeds beelden ronddwalen online.
16: De kinderrechtenorganisaties willen dat minister Van Weel in actie komt. De Houthis hebben weer aanvallen uitgevoerd op luchthavens in Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 3 doden en 36 gewonden. 2 dagen geleden vielen de Houthis al 2 andere vliegvelden aan. Als reactie nam Saoedi-Arabië 82 militaire doelen in Jemen onder vuur, waaronder een lanceerplatform voor raketten. Saoedi-Arabië leidt een militaire coalitie die de regering in Jemen helpt bij de strijd tegen de Houthis. Er zijn het afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het ging om ruim 48.000 woningen, 5% meer dan een jaar geleden. Dat waren volgens makelaarsvereniging NVM vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen.
18: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
16: Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen stegen in een jaar met bijna 2%. En Kassa blijft bestaan, maar dan online. Het consumentenprogramma maakt volgens het AD na het huidige tv-seizoen een doorstart op internet. In welke vorm is nog niet bekend. Eerder dit jaar werd bekend dat het BNN-VARA-programma werd wegbezuinigd tot onvrede van kijkers. En op 5 december is de laatste uitzending op televisie. Het weer vanmiddag soms zon, maar er trekken ook buien over het land. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt zo'n 15 graden.
15: Dankjewel. Hoe is de situatie op de weg, Dennis?
19: Net geen 50 kilometer file staat er op dit moment, Bart. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 5 kilometer daarvan tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Je bent 10 minuten extra kwijt, 2 rijstroken zijn dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet 5 minuten vertraging door een ongeluk. Vertraging gaat daar nog oplopen, want de linkerrijstrook is afgesloten. A18 vanuit Doetinchem naar Zevenaar voor knooppunt Oud-Dijk 10 minuten extra. En op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je nu de meeste vertraging. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn afgekruist.
15: Dankjewel.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
25: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
27: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
28: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
26: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
28: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
29: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
31: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: De man die ooit gedeeld heeft dat hij in de studio heeft gewerkt met Prince. Ja, dat was al bekend. Maar wat een mooie anekdote is, is dat hij op een bepaald moment ineens Prince hoorde zeggen... Oké, let's take a break. Dus zijn ze naar buiten gegaan. En wat gaan we dan doen? We gaan basketballen, zei Prince. Daar hield hij nogal van. En daar hebben ze uiteindelijk een potje basketbal gespeeld. En Prince is niet de langste. Absoluut niet de langste. Is echt een van de kleinste artiesten. Groot qua wat hij gedaan heeft. Maar klein qua postuur. En die heeft die Nirvana Michael Walden, veel langere gasten, compleet van het veld gespeeld. Prince kon wel basketballen. Je hoorde ze dus met Gimme, Gimme, Gimme. Now live, run to the water.
1: NPO Radio 2.

0: komt voorbij.
1: Ja, precies. Je werkt niet bij de perswoordvoering van de NPO, hè? Je verkoopt het fantastisch.
0: Nee. Nou, dank je.
1: Ja, nou, blij dat je er blij mee bent. En wat leuk dat jij gaat kiezen wat er voorbij komt uit die top 2000. Vijf fragmentjes en jij zegt er aan of uit tegen. Zullen we dat nog even testen? Zeg eens aan.
0: Aan.
1: Zeg eens uit.
0: Uit.
1: Ja, keurig. De computer reageert erop. Dus komt het helemaal goed. Ik druk op een knoppie, dan mag je het zometeen nog een keer zeggen.
2: 1472.
0: Aan.
1: Wat?
0: Aan.
1: Nu al? Oké, okay, ja, dat is vlug. Ja, CCR, met Proud Mary, ja. Nou, wat grappig.
0: Wat een held, John Fogerty.
1: En wil je dan nog wel de fragmenten horen, of kan je niet wachten om de plaat helemaal te horen? Dan start hem gewoon gelijk.
0: Ik zou Nederland de andere vier fragmenten niet willen onthouden, dus doe maar hoor.
1: Doen we die nog even.
2: 1062.
1: Tracy Abrams, That's So True.
0: Nee, dank u.
1: Oké. Okay.
2: 1030.
0: Dit is van Paul Rabbering, dit. Nee,
1: ja,
0: dank u wel.
1: Backstreet Boys, I Want It That Way, wordt het dan ook niet?
2: 620.
0: Mooi, maar niet voor mij.
1: Oké. Okay.
2: 538.
0: Ja, die had ik ook wel mooi gevonden. Maar ik ben zeer blij met de keuze.
1: Nou ja, wat goed. Je was er echt heel snel bij. Het is een beetje hetzelfde als het koffertjespel van Linda de Mol. Dat je gewoon bij de eerste koffer gelijk op die knop drukt, weet je wel. Maar ja, als het raak is, is het raak toch?
0: Zo is het.
1: Hij is voor jou, man.

0: En Marcel inderdaad. Ja, dan heb je gelijk, Marcel. Paul Simon, The Obvious Child, naast Temper City en Self Aware. Het wordt tijd voor een shuffeltje. En die shuffle wordt vandaag gespeeld door Sjors, afkomstig uit Oosterhout. Ik zeg, Sjors, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Voor mij heb je er wel zin in.
1: Ik heb er hartstikke zin in.
0: En hoe komt dat?
1: Ja, omdat de Top 2000 natuurlijk het grootste muziekfeestje van Nederland is. Dus alles wat je kunt bedenken, van soul, blues tot hard rock, alles.

0: wat was de titel van deze plaat nou? Ik weet niet meer. Nee, weet het niet meer. De Dijk weet ik wel. De Four Creedence Clearwater Revival en Proud Mary maakt het 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Oh, ik heb alleen het verkeerde muziekje, moet even wachten. Ja, nu ben je.
1: Goedemorgen. In Istanbul is een gebouw voor een deel ingestort. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen. Er zitten ook nog een paar mensen vast, onder wie waarschijnlijk een kind van 6. Dat gebouw viel recht naar beneden. Reddingsteams proberen inwoners naar buiten te krijgen. En waarom het gebouw instort is nog niet duidelijk. Van studentencampus heeft iedereen wel eens gehoord, maar in Zuid-Limburg komt er nu ook zoiets voor ouderen. In het gebied Maastricht-Heuvelland worden 30 woonzorglocaties gebouwd om de vergrijzing op te vangen. Ouderen kunnen daar wonen, elkaar ontmoeten, leuke dingen doen en als het nodig is, is er zorg in de buurt. Al zeker 600 patiënten zijn eerder geopereerd omdat 4 ziekenhuizen in het oosten van het land met elkaar samenwerken. Volgens RTV Oost kijken ze bij elkaar waar plek is. En dat doen ze nu al ruim een jaar als proef. De Amerikaanse skibond heeft Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor de wereldbekerwedstrijden voor komend seizoen. En dat is verrassend omdat zij in november nog wordt geopereerd aan haar linkerbeen en maandenlang moet revalideren. Vonn liep tijdens de Olympische Spelen een gecompliceerde beenbreuk op.

0: En de Amerikaanse bond heeft het besluit om haar toch al op te nemen in de selectie niet toegelicht.
1: Als zij uiteindelijk gaat skiën, dat gaat zo niet lekker wegkijken. Ik weet nog dat deze wedstrijd waarbij ze viel, daar zat ik te kijken ook. En toen had ze daarvoor, wat was ook weer, een gescheurde pees of zo in haar been?
0: De kruis.
1: Ja. Kruisband. En dat moest ze dus van die berg af. En dat je al denkt, oh, dat is al, het is al een beetje twijfelachtig. En toen viel ze zo verschrikkelijk keihard.
0: Oh, ik denk dat iedereen daar met afgrijzen naar gekeken had op dat moment trouwens.
1: Toen moest bijna haar been geamputeerd worden. En nu besluit ze toch door te gaan in die sport waar ze echt al 35 stalen pinnen in haar benen aan verdiend heeft. Dus als ze uiteindelijk naar beneden gaat, is echt billetjes tegen elkaar, hoor,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ik snap wat je bedoelt.
1: Alsjeblieft, kom heel naar beneden.
0: Het weer nog, vanmiddag. Soms zon, maar er trekken ook buien over het land. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt zo'n 15 graden.
1: Dankjewel, verkeersinformatie dan, Dennis Mooij.
2: Goedemorgen Bart. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bij Duiven nog 10 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N200 vanuit Zandvoort naar Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein staat daardoor 2 kilometer file. En dan ben je een kwartier langer onderweg.
1: Dankjewel.

doen, Agda en de Munnik op Radio 2. Zij staan 19 juni 2027 in het Olympisch Stadion. En daar hebben ze vaker gestaan. Ze hebben in 2022 daar ook opgetreden met de streamers. En het verhaal wat ik toen hoorde was echt fantastisch. Op een avond besluit Thomas Agda om niet naar de afterparty te gaan en gelijk naar huis te rijden. Dus ze hebben de staande ovatie net gehad. Is ongeveer 10 minuten later thuis op zijn fietsje. En komt naar boven en zijn vrouw zegt: hang jij de was even op? En dat vind ik zo fantastisch. En daar heeft hij ook een liedje over geschreven toen. Rock'n'roll in Nederland, dat liedje is naar Sneller gegaan. Die heeft dat uitgevoerd. Maar ik vind het zo mooi gegeven dat het inderdaad de rock'n'roll in Nederland af en toe dit inhoudt. Dus hoogstwaarschijnlijk als je erbij bent 19 juni 2027... weet je dat als het applaus heeft geklonken dat 10 minuten later Thomas Agda daar waarschijnlijk weer het gas had te maaien. Of er was niet. Mooi, hè?

0: do something.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.

0: Albert Heijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
13: Shape the future with confidence. EY.
11: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Zometeen een excuus aan de moeder van Erica Badu. Besjes en een kwijnende Italiaan, kunnen we toch wel zeggen. Eerst het NOS nieuws van 12 uur, Juri Stubenitski.
17: In Polen is weer een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak twee medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. Volgens Poolse media ging het om een conciërge en een leraar. De conciërge heeft het niet overleefd. De oud-leerling van 15 is opgepakt. Gisteren raakten 10 mensen gewond bij een andere steekpartij op een Poolse school. Het gaat niet goed met wilde dieren. Het Wereld Natuurfonds heeft er onderzoek naar gedaan en zegt dat populaties wereldwijd afnemen, vooral in het water.
18: Dus bijvoorbeeld in zoet water zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst. Dus dat zijn verschillende oorzaken.
17: Er is ook goed nieuws. Doordat er de laatste jaren allerlei maatregelen zijn genomen, gaat het met sommige diersoorten juist beter, zoals met tijgers, de groene zeeschildpad en de otter. Zo was de otter in Nederland uitgestorven, maar is hij inmiddels weer helemaal terug. Olietransport met tankers was nog nooit zo duur. De huur van een tanker kost nu ongeveer €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Het is 10 keer hoger dan een jaar geleden. Die hoge prijs komt met name door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daarom omvaren. En daar komt bij dat er jarenlang te weinig schepen zijn bijgebouwd, zegt deze econoom.
0: Dat heeft te maken gehad met hele lage prijzen waar we vandaan komen. Vanuit de coronacrisis, toen er veel minder vraag naar olie was. Dus er is minder geïnvesteerd in nieuwe tankers. En daarmee komt er ook veel minder nu nieuw op de markt. Jarenlang hebben we ook het idee gehad dat er veel minder nodig zou zijn door de energietransitie. Nou, dat is nu iets anders gelopen. Dus daarmee hebben we nu in plaats van een overschot een tekort.
17: En het tv-programma Kassa blijft bestaan, maar niet meer als wekelijks tv-programma, want het gaat online verder, meldt Omroep BNNVARA. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het programma verdwijnt vanwege bezuinigingen. Het weer. Zon, wolken, wat buien. Het is een graad of 16 vanmiddag. Morgen wordt het regenachtig bij maximaal 18 graden.
16: Dankjewel, Juri. Over naar Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag.
19: Hi Annemieke, goedemiddag. Het grote nieuws is dat bijna overal lekker doorgereden kan worden. Wat vertraging aan de grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, dat wel 5 minuutjes. En op de N434, de weg Wassenaar Zoeterwoude, dat is de verbinding tussen de A4 en de A44. Er staat 3 kilometer file voor knooppunt Hofvliet met 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
16: Net zien. Dankjewel, Robert. Er komt een heleboel muziek aan zometeen. Eerst In Excess en Outkast, waar ik net al over had, maar die derde.
20: 3 is voor jou.
16: Die is nou weer helemaal voor jou. Het is hoera hoera, een nationale groente- en fruitdag. Ja, het is onderdeel van de week van ons eten. Kijk waar het vandaan komt en wat de waarde is voor lijf en leden. Nou ja, je zou het kunnen raden, een plaat met groente dan wel fruit.
21: Nou, ik heb toevallig beide bij me.
16: Ik
21: heb hier een bakje GFT en ik heb een mandarijntje.
16: Nou, niet zo. Dat is zo irritant. Als hij een lunch gaat opwarmen, zegt hij altijd even met mijn prakkie.
21: Ja, vind ik leuk.
16: Wil ik een GFT?
21: Ja.
16: Met een knijn?
21: Ja, mijn prakkie opwarmen, ja.
16: Nou ja, een plaat met groente dan wel fruit of allebei, daag jezelf uit.
22: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
23: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
24: Slecht plan.
23: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
25: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
26: Het eten is klaar, aan tafel.
27: Zo, dat ziet er lekker uit.
28: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
29: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
30: De vriendelijke specialist. DA.
31: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
32: Oeps, I did.
31: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
33: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
34: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
35: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
36: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
37: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
38: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld.
0: Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
37: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Annemiekes Alens.
5: Apropos. Er is maar één.
6: Tijd voor muziek.

0: Outkast.
1: Miss Jackson, zo begon hun wereldwijde succes. Want voor het album waar dit op staat waren er al een paar albums best heel erg succesvol. Met bijzondere namen ook. Het debuut heet, waarom doe ik mezelf dit aan? Southern Playalistic Cadillac Music. Nou, toch bijna. Voor nog in excess Disappear, of zoals Jacco zegt, met het thema van de groente en fruit. Het is een peer. Zover zijn we. Het is donderdag.
2: Het is een peer.
1: Ik kan het nu al bijna niet meer aan. We moeten nog 2 dagen. Maar goed, hele goede middag. Welkom in de A-lunch op 8 oktober. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 8 oktober 2026. Half Celebrity Holland in gala, want de televisiering wordt uitgereikt in Carré. Live te volgen in Kleding naar Keuze op NPO 1. En minder glamours, vandaag worden tijdens de Staalbouwdag 2026... in AVAS Theater in Leusden de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Staalprijs.
2: Zo.
1: Dit is echt zo'n bericht wat er anders een beetje tussendoor geglipt.
2: Zo is ook halverwege de pauze inlassen. Sorry.
1: Ik ga je niet overheen. Gewoon om jou dat ook eens te gunnen. Nee, maar dit is zo'n bericht, daar hoor je anders niks voor. En er zijn heel veel mensen die daar heel erg hard voor werken.
2: Zeker.
1: Dus enjoy. En het is ook nog Internationale Dag van het Zicht. Dat is erg belangrijk. Nobelprijs voor Literatuur wordt vandaag bekendgemaakt. En je kunt die wandklok winnen in Weer Wat Wijzers. En ja, die muziek...
3: 3 is voor jou.
1: Gaat alle kanten op, want die 3 is voor jou. Dat gaat over groente en fruit. Wordt er een beetje... doorgedacht, ja. Jack die zegt... Dr. Beat van Gloria Estefan. Jeffrey Koper die doet een duit in het zakje met Nena Sherry.
2: Mooi.
1: En Yuri die denkt... Ja, Peach is president of the United States of America natuurlijk. Francis die zegt André van Duin met zijn bloemkolen. En Koen Brouwers die denkt Cole and the Gang. Om er maar even een paar te noemen die lekker doordenken. Anouska die komt met Harry Styles, want die heeft, zoals zij zegt, de halve fruitsalade in zijn nummers verwerkt. Mooi is dat. Kiwi, cherry, grape juice en natuurlijk ook nog die watermelon. Maar dan Anja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Laat het nou een van jouw allerfavoriete nummers zijn.
4: Ja, zeker, absoluut. Zeker sinds de nieuwe film natuurlijk, die in de bioscoop draait van Practical Magic 2. Dus,
1: Ja, dan wil het ook wel extra helpen. Maar ja, je hoort hem te weinig, dus nu dacht jij, wacht eens even. Fruit, groente hier, ik grijp mijn kans.
4: Daarom.
1: Welke is het?
4: Put the lime in the coconut.
1: Nou, daar zou je hem hebben. Harry Nilsson, dankjewel.

0: favoriete nummers zijn?
1: Ja, zeker, absoluut. Zeker sinds de nieuwe film natuurlijk die in de bioscoop draait van Practical Magic 2. Dus,
0: ja, dan wil het ook wel extra helpen. Maar ja, je hoort hem te weinig, dus nu dacht jij, hé, wacht eens even, fruit, groente hier, ik grijp mijn kans.
1: Daarom.
0: Welke is het?
1: Put the lime in the coconut.
0: Nou, daar zou je hem hebben. Harry Nilsson, dankjewel.

Cat's Eye Animals. We begonnen met 6 en nu zijn het er nog 4? Vraagteken, want daar zijn de fans ook maar druk mee. Feit is wel dat een album op 1 staat in Amerika. Ja, Cat's Eye met een beetje hulp van Ed Sheeran. Dan over naar Flesh in the Pan van Harry Vanda en George Young. Eerst in de Easy Beats. Het zou alleen een studioproject worden. Beetje lekker muziekjes maken, maar toen kwam Hey St. Peter. En daarmee weer succes. Dus ja, dan ga je door. Deze komt ietsje later. Waiting for a Train.

0: Flesh in a pan, waiting for a dream. Het zou lullig zijn als dat dit moment ook in het echt aan de hand is. Dus kan ik maar beter even checken bij. Robert Vriesen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Annemieke.
0: Is er een treinstoring ergens?
1: Niet in mijn scherm in ieder geval. Dat zou ik voor je na kunnen zoeken. Maar daar heb ik natuurlijk in de uitzending helemaal geen tijd voor.
0: Nee.
1: Laten we ons beperken tot de weg. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens. 10 minuutjes vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Ook grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Bij de grens 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En die 10 minuten vertraging heb je ook als je gebruik maakt van de N434. Dat is de weg Wassenaar-Zoeterwoude. Bij de Corbulo-tunnel 3 kilometer file en dus 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
0: Dankjewel. Joeri, het nieuws van 12:30.
2: Bij Russische aanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn 30 mensen gedood. Volgens president Zelensky werden er bommen op een bushalte gegooid en ging ook een bus in vlammen op. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de 39-jarige Belg Dave de K. en zijn toenmalige Nederlandse vriendin. Huizenkopers hadden de afgelopen maanden iets meer keuze en ook iets meer ruimte om te onderhandelen over de prijs. Dat zag de makelaarsvereniging, de NVM. Nog steeds zetten veel verhuurders hun huizen te koop en dat leidt tot meer aanbod. En mensen die gistermiddag de nasleep van een botsing op de A58 filmden, krijgen een bekeuring. Van 29 filmende bestuurders bij Oorschot is het kenteken genoteerd. Ze krijgen thuis een bekeuring van €449. Het weer, het trekken buien over het land. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt een graad of 16 vandaag. Morgen meer regen bij 13 tot 16 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Ja, ik zoek ze weer, die platen. Een klein gek hitje bijvoorbeeld. Of een plaat die je jaren geleden echt elke dag hoorde, maar nu nooit meer. Een albumtrack of een guilty pleasure. Dat is fijn. Voor iedereen is dat natuurlijk weer iets anders. Zometeen heb ik daar alle ruimte voor.

0: Damiano David. De beste man is net getrouwd met een tweedaags feest in Toscane. Ik heb even foto's zitten kijken. Ja, dat mag, hè. Dove Cameron, dat is Amerikaanse actrice. Die heeft zijn hart dus gelijmd.
1: Annemiekes A-lunch.
0: En daarvoor nog de vertellies. Het was de eerste echte Serious Request hit dat ontstond toen. Nathan?
2: Ja?
0: Het is 20 jaar geleden.
2: Oh, 20 jaar geleden, ja.
0: Ja, is ook niet erg.
2: Nee.
0: Dat is wel erg leuk. En ze vieren dat trouwens ook, vertel eens, met een hele tour. Niet bij ons overigens, maar wel in UK. En ver daarbuiten. Dan over naar een plaats die je bijna nooit hoort. Roger, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek.
0: Jij bent groot fan van...
3: Billy Joel.
0: Tada! Nou, dan heb je vaak ook lol bij het programma van Bart, want hij is ook groot fan, hè?
3: Dat weet ik, ja.
0: Ja, dus die weet ook wel het een en ander erover te vertellen. Maar ja, ja. Je denkt, een albumtrack, dat vind ik ook wel leuk.
3: Ja, hij is natuurlijk niet alleen piano mee geschreven, hè.
0: Nee.
3: Vanaf heel veel mooie muziek. En dit is er een, die zit wel in mijn top 5, denk ik.
0: Oké, nou Nathan sloeg ook al helemaal aan. Ik vind het erg leuk om die weer eens te draaien, want die hoor je inderdaad echt bijna nooit. Welke is het?
3: Het is All for Lena.
0: Billy Joel. Ja. Zeker weten van wie het gaat. Nee,
3: ja.
0: Geintje natuurlijk. Het was een ontzettend leuke plaat. Dank je wel.

0: was haar toen grootste hit. Bijna toeval, want ze had hem al een tijdje op de plank liggen. Men vond het namelijk te edgy voor haar, de sound en het feit dat het over prostituees gaat. Maar gelukkig sloeg ze dat uiteindelijk in de wind.
1: Weer wat wijzers.
0: Donna Summer, Bad Girls. En daarvoor een hele fijne Billy Joel. Dank daarvoor, Roger. Want ja, wordt behoorlijk van genoten. Nathan, kun je even een mop vertellen? Oh, en niet, dat het zo'n artiest is.
2: Moet je even hoesten?
0: Moet even hoesten, ja.
2: Oh ja, dat mag gewoon, hoor. Wij zijn allemaal mensen, dus we moeten af en toe allemaal een keertje kuchen.
0: Ja, het is gewoon stront irritant dat het net precies moet als die microfoon open staat.
2: Ja, je hebt gewoon 7-8 minuten de tijd om te hoesten.
0: Precies. Leer nou eens plannen.
2: Ja.
0: Doos. Nou goed, iets anders dan, want zometeen dan na het nieuws van 1 uur gaan we het weer spelen. Weer wat wijzers. Het spel met 3 vragen. En die antwoorden, dat zijn eigenlijk verwijzingen naar de artiest of band die ik heb verstopt. Je krijgt er nog eentje, namelijk de selectievraag. En die moet je goed beantwoorden, mocht je willen meespelen. Je kunt natuurlijk overal meespelen. Hoeft niet aan de telefoon, maar ja, als je aan de telefoon meespeelt, dan maak je kans op de klok. En die wil je.
2: Ja.
0: Zal ik hem maar doen, die selectievraag? Komt-ie hoor. Het gaat over springstof. Dat woord klinkt eigenlijk heel gezellig, maar wat kun je ermee?
2: Springstof.
0: Springstof. Wat doe je ermee? Ja. Het is niet zo gezellig. Maar goed, laat even weten. Misschien doe je dan mee.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je dus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Zometeen wild wapperen met wijzers, maar ook weer actuele Patient Zero. En even naar Wenen, moet kunnen. En dan tussendoor nog om 1 uur het nieuws van Juri Stubenitski. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Annemieke. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix. Dat is een systeem voor werken buiten kantoor. En daardoor kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. Ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er toch weer protesten van Belgische scholieren. De protesten zijn overgewaaid uit Frankrijk, meldt de VRT. Er is politie in Luik, maar die grijpt voorlopig niet in. Bij de universiteit van de stad zijn honderden jongeren samengekomen.
19: Veel studenten zijn om aan de burgemeester te tonen dat zijn verbodigingen geen impact op ons hebben, op onze kracht, op onze ideeën en op onze stemmen.
18: Het samenscholingsverbod werd ingesteld omdat er bij protesten de afgelopen dagen vernielingen zijn aangericht bij middelbare scholen. Het is een chaos bij de overheidsinstantie die ouders en ex-partners moet helpen als het niet goed gaat met het betalen van de alimentatie. De werksfeer bij dit bureau, het LBIO, is totaal verziekt en de wachttijd is flink opgelopen, van 10 dagen naar 10 weken. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Getroffen ouders zijn soms wanhopig, zegt een bewindvoerder.
20: Als jij €300 per maand al mist en dat duurt 2-3 maanden extra, ja, dan loopt dat zo op naar 1000 of €1500 wat je tekort komt. En hoe langer dat duurt, hoe groter het risico dat iemand uiteindelijk wel echt problematisch ook in schulden terecht kan komen.
18: Werknemers van het alimentatiebureau hebben bij het ministerie aan de bel getrokken. En een verbouwing in het Canadese Dartmouth heeft geleid tot een bijzondere ontdekking. Onder een oude vloer vond een timmerman een portemonnee die daar al 51 jaar bleek te liggen. En daarin zat nog van alles, zoals een oud rijbewijs, wat dollars, een studentenkaart, een geboorteakte en een kaartje voor een theatervoorstelling van Hamlet. Via sociale media is de rechtmatige eigenaar teruggevonden. Die is nu 68 en gaat de inhoud inlijsten. Het weer, er trekken wat buien over het land. Tussendoor wat zon. Het is ongeveer 16 graden en morgen wat meer regen.
17: Dankjewel, Jori. Over naar de ANWB. Robert Vriezen, vertel, waar staat het nou weer vast?
21: Nou, op de A1 nog steeds vanuit Hengelo naar Duitsland. Want ze zijn nog steeds niet gestopt met die grenscontroles. 4 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra in het midden van het land op de A28. Vanuit Amersfoort naar Utrecht file rijden over 4 kilometer tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En een kapotte vrachtauto nog steeds op de rechte rijstrook van de N434. Dat is de weg Wassenaar-Zoeterwoude, 10 minuten vertraging bij de Corbulo-tunnel.
17: Dank u wel. Ja, eigenlijk is het saus Lido, maar ja, dat zal ons roesten. Nederlands trots. Diesels, grootste hit zometeen. In Nederland haalde die gek genoeg minder hoge notering dan in de VS. En in Canada zelfs op nummer 1.
22: Ster. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers. Praxis.
25: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelna met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
26: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Sekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
27: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan.

0: Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more from Extra Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Annemiekes Alen.

0: Miles Smith. Ja, de man weet van aanpak, hoor. Ook zijn eigen mentale toestand. Jaren van therapie, zegt hij, gaven hem zijn leven terug. En dat vertaalde hij naar zijn debuutalbum. En dat doet het goed.
1: Weer wat wijzers.
0: Dus ja, en de Warnock Diesel, Sas Lido, Summer Night op NPO Radio 2. Waar wij weer wat wijzers gaan spelen. Je weet het misschien wel, 3 vragen krijg je. Die antwoorden moet je goed onthouden, dan wel opschrijven. Want ze verwijzen namelijk naar een artiest. Of bent. En er is al 1 selectievraag geweest. En Erik was een van de vele mensen die daar een antwoord op gaf. Want Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, springstof klinkt wel erg gezellig, maar wat doet het?
2: Ja, daar blaas je toch vaak iets mee op.
0: Ja, je blaast er iets mee op en dat is een stuk minder gezellig. Zo is het maar.
2: Ja, ja, nou, het ligt maar net aan wat je opblaast natuurlijk.
0: Ja, gewoon zeggen, moet je nou een bellen blazen, dat is dan wel gezellig. Nou ja, ja. Ballonnen, oké, okay, we snappen hem. Zeg Erik, ik hoor allemaal geluiden achter je. Waar ben je nu dan?
2: Nou, ik sta even in het trappenhuis van mijn werk, maar er staat iemand stofzuiger verdieping hoger.
0: Ik vind het heel leuk, want ik zie dat nu helemaal zo voor me. Ze dus even heel privé tussen aanhalingstekens op de radio een spelletje spelen. Mooi is dat. Maar dat is geen hulplijn, hè, die stofzuiger?
2: Nee, okay. Helaas niet. Nee.
0: Nou ja, dan doe je het alleen. Mag je dus eventueel een tip krijgen zometeen. Zeggen, waar zit jij met je muziekliefde ongeveer?
2: Ik zit in de hoek met heel veel gitaren. Dus okay. De punk, de grunge, de metal, de rock, dat soort. Ja.
0: Dus jij hebt ook wel zin in de week van de jaren 90 binnenkort?
2: Ja, zeker. Ja, dat is wel een beetje mijn jeugd ook. Dus dat, ja.
0: En dan zit ik hier met die sticker, die breed sticker, die kan ik dus niet op jou plakken.
2: Nee, sorry.
0: Nou, maar dat vind ik ook een keer niet erg. Ik vind het prima zo.
2: Gelukkig.
0: Ja, echt. Erik, there we go. Ja. Vraag 1, wat is de achternaam van Guus, oftewel de neef van Donald Duck?
2: Geluk.
0: Ja, Guus, of course. Guus Geluk, ja. En dan hebben we de achternaam Halsema Bauer, Duits. Welke voornaam past bij alle 3?
2: Oh, dat is Frans.
0: Ja, dat is ook goed. En dan vraag 3. In het beroemde boek van Jules Verne zit een reis van 80 dagen. Wat is de route van deze reis? Niet alles opnoemen, maar je snapt het.
2: Volgens mij gaat hij om de wereld.
0: Ja, een reis om de wereld in 80 dagen. Alle antwoorden goed, dus dat is mooi. Je kan er iets mee opblazen. Geluk, Frans en om de wereld. Heb je enig idee om welke artiest of band het gaat?
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Ik zat met de selectievraag, dacht ik, met het opblazen, ik dacht, nou, dat gaat misschien wel richting ACDC met de TNT of zo, maar okay. Ik hoor Frans, nee, geluk.
0: Nou, er is een tip, Nathan, als ik die geef, dan denk ik dat hij het meteen weet.
2: Oh, ja. Het is de Daft Punk.
0: Nee! Ja. Oh, ik ben hier blij mee. Ja.
2: Het kwartje viel ineens.
0: Ja. Wat goed voor Daft Punk. Ja, we gaan ze even langs. Je blaast er iets mee op. Weet je die te plaatsen?
2: Die weet ik even niet te plaatsen, maar de andere 3 wel. Ja.
0: Nou, ze stopten er op een gegeven moment mee. En dat maakte ze bekend door een filmpje waar ze dus op het laatst ontplofte. Ja,
2: okay,
0: je moet er maar opkomen, maar het was wel duidelijk.
2: Gemist, ja, ja. Ja.
0: Vraag 1, de achternaam. Geluk. Ja, hoe gaan we die verklaren?
2: Volgens mij is dat Get Lucky.
0: Ja, zeker wel. Met Pharrell en Now Rogers. Frans, daar komen ze vandaan, Frankrijk. En ja, mijn tip was geweest: vertaal om de wereld eens.
2: Ja, het is around the world.
0: Ja, precies, daar ga je.
2: Ja.
0: En dingen opblazen. Nou, heel erg goed. We gaan jou die klok opsturen. Had jij nog iets, Nathan?
3: Nou, we hadden de vraag als tip ook nog een keertje kunnen herhalen.
0: Ja.
3: One more time.
0: One more time. Ik ben ik moet eerlijk zeggen, vandaag gaat het met mij ook allemaal best wel prima.
3: Ja.
0: Ik ben alleen, wat is het voor een ding, tingelingeling kwijt.
3: Oh, moet ik hem even zingen anders?
0: Ja, is leuk.
3: Oké. Okay. Wat is dat voor een ding?
0: Tingelingeling. Een klok.

83 is inmiddels en moet leven met de diagnose Parkinson, maar bracht wel even geleden een nieuw album uit. De eerste sinds 18 jaar. Nou, en deze dude die gaat volgend januari zijn nieuwe album uitbrengen. Ik verwacht er veel van. Maar ik weet ook wel dat niet alles als deze gaat klinken, want hij is lekker aan het experimenteren. De single die hij hiervoor uitbracht, die was niet echt heel erg geschikt voor radio, zullen we maar zeggen. Maar wel interessant en leuk. In Warhouse, Simple Pleasures. Zonder S, Simple Pleasure.

0: Simple Pleasures. Warhouse. Op NPO Radio 2, waar wij even bij Robert Vriezen gaan checken of er nog een file bij is gekomen.
1: Nee, er is er zelfs eentje verdwenen.
0: Nou ja.
1: Ik heb er nog twee. Een lijstje mag je dat dan toch wel weer noemen, hè. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland nog steeds grenscontroles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. En een ongeluk nu op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Ochten. Daar is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Tiel-West rijdt het langzaam over 5 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud.
0: Dank u wel, Juri. Het nieuws van half twee.
2: De Nobelprijs voor de literatuur is dit jaar voor de Canadese Anne Carson. Ze is dichter, essayist en hoogleraar klassieke literatuur. Vorig jaar verscheen in Nederland een bundel van de 76-jarige Carson en die heet Glas, Ironie en God. Het is een bloedige dag in Oekraïne. Bij een Russische aanval op een bushalte in de stad Kramatorsk vielen volgens de gouverneur 30 doden. En bij nieuwe aanvallen op de hoofdstad Kiev werden zeker 3 mensen gedood. En zeker 600 patiënten zijn eerder geopereerd omdat 4 ziekenhuizen in het oosten van Nederland met elkaar samenwerken. Volgens RTV Oost kijken ze bij deze proef waar plek is voor operaties. Het weer, er trekken wat buitjes over het land. Tussendoor zon, maximaal 16 graden. En morgen meer regen.
0: Juri, nog één berichtje dan.
3: Goeie kop.
0: En misschien, ja, waarschijnlijk is het gewoon voor insight. Maar kun je ook verklaren waarom je er zo bij loopt vandaag?
2: Gewoon in een overhemd, bedoel je?
0: Ja.
2: Een wit overhemd. Gisteren zei een van de collega's, zullen we morgen allemaal met een wit overhemd? Dus ja, ja, natuurlijk. En sindsdien maak ik allemaal management-grapjes.
0: Ja, sinds dat iedereen er ook echt gevolg aan heeft gegeven. Wat erg leuk is, als je langsloopt, de NOS-redactie op dit moment. Bezigen zij alleen nog maar corporate language?
2: Ja, maar dat tillen we nu even over dit nieuwsbulletin.
0: Ja, we hebben ze allemaal gehoord. En het is gewoon bijna eng hoe jij in die rol kan zitten.
2: Nou, dit komt nog wel terug in je jaargesprek, Annemie.
0: Ja, precies, daar gaan we. Het op die cijfers. Is het langs Ingrid gegaan? Ja, nee? Kun jij even het berichtje oplezen?
2: Ja, ik heb een goed kopbericht. Het gaat over honkbal, want een fan van de New York Yankees heeft zijn eigen club laten verliezen. De slagman van de Yankees dacht een home run te hebben geslagen.
4: With the ABS challenge system. High fly ball. Left field. Over is Mace. It's carrying back to the wall. It is up, it is out. It's a home run.
2: Maar de bal werd gevangen door iemand op de tribune. Die hing helemaal over de omheining heen en ving de bal voordat hij op het veld belandde. De scheidsrechter heeft de home run toen afgekeurd. En de Yankees die verloren toen met maar 1 punt verschil, gingen niet door in de playoffs. Kortom, als die fan de bal niet had gevangen, dan hadden ze gewonnen.
0: Ik heb dit gezien, het is zo erg.
2: Ja. Hoe voel je dan als fan?
0: Ja. Echt heel naar.
2: Ja.
0: Ja, maar het heeft heel veel ingrediënten om een prima kop bij je te maken, Juri. Ja.
2: Bal gevangen door knuppel.
0: Ja, prachtig. Daarvan.
5: Ik hoorde dit nieuws vanochtend bij Carmen. Mm-hmm. Dus het is oud.
0: Het is oud nieuws.
5: Oud nieuws.
0: Het is oud. Nou ja, ik maak ervan iedereen nogal uit het veld geslagen.
2: Oh, leuk.
0: Kom maar.
6: Iemand zei dit is Annemiek, te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2, dan zit je goed, ik zal je zeggen.

0: Daarvoor nog D-Light, Grooves in the Heart, NPO Radio 2, wat ik al zei. Maar we zijn een beetje aan het snoeien in de koppen. Want er komt ontzettend veel binnen bij een bericht van Jury over baseball. New York Yankees die hebben verloren door een fan. Het zou een home run zijn. Dat hij echt de bal helemaal het stadion uitgeslagen wordt. Of in ieder geval het veld. En een fan ving hem op.
1: Ja, voordat hij het veld weer in kwam eigenlijk.
0: Uitkwam.
1: Nou, volgens mij hing hij naar voren over de border heen. Dus hij ving de bal. Terwijl het gewoon geen home run was geweest. Maar dan hadden ze wel een punt kunnen scoren. Met dat punt hadden ze gewonnen. Als je natuurlijk naar voren hangt in het veld. Dan sla je hem.
0: Ja.
1: Dus hij had hem gewoon niet mogen pakken. Hij had ze met de handen af moeten blijven.
0: Dan hadden de Yankees een punt kunnen scoren.
1: Dit is mijn lezing.
0: Ja, want volgens mij lees je dat goed.
1: Ja.
0: Ik vond het al vaag. Ik dacht, lul er gewoon overheen. Maar nu heb ik toch een beeld. Maar goed, dus de Yankees verloren door een fan.
1: Ja.
0: Nou ja, wat voor kop kun je allemaal verzinnen? Alle ingrediënten die komen kijken bij baseball sowieso. En dat wordt ook gedaan. Daan die zegt, fan moet na actie naar home runnen. Ja, en het lullige is, alles wordt natuurlijk in beeld gebracht.
1: Ja.
0: En ingezoomd.
1: Ja, zeker.
0: Kisscams, de hele rambam. Die ze leven misschien niet eens meer veilig. En Jack, die zegt, de schuldige fan kan achteraf wel janken om zijn actie. De Yankees.
1: Mooi hoor.
0: Ja, mooi. Als je nog een kop hebt, een beetje dramatisch doen nu, hè. Dan kan dat nog, want dit was slechts de tussenstand. Zometeen de officiële uitslag. Misschien kom jij wel met je kop in de eregalerij.

0: weer. Right here, right now, op NPO Radio 2, waar wij een heleboel goede koppen binnenkrijgen.
1: Goeie kop.
0: Over die fan bij de New York Yankees bij het baseball. Die dacht, oh leuk, een bal, ik vang hem even op. Nou ja, dat kostte de Yankees dus een punt. Helemaal niet handig. En overal natuurlijk in beeld gebracht. En overal als nieuws gebracht. Waarvan akte. En wat voor kop kunnen we erbij verzinnen? Klaas die zegt, ja, wie vangt deze fan nou op? Vind ik wel een hele goeie. Is niet niks. Robert zegt, fan vangt bal, team vangt bot.
2: Ja.
0: René, die zegt, ik wijd de nederlaag aan de domme fan. Of als je het in het Engels wil zeggen, maar dan anders verspeld. He had a bad day.
2: Oh, mooi.
0: Very bad day. Bert, nieuws over home run was uit de lucht gegrepen.
2: Heel goed.
0: En Johan, die zegt, Yankees door actie fan volledig van slag. Mooi. Gerjan, Yankees uitgeschakeld door ballorige fan. Kan ik nou niks verzinnen? Iets met een bal. Domme. Ah, heb eens. En Walter zegt, wat een home run. En Tom mooi. Heb ik aan de lijn. Tom, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Home run. Fan maakt er geen punt van.
0: Nou, ik vind hem mooi. Home run. Fan maakt er geen punt van. Als je nou even je eigen goede kop doorstuurt, althans de foto ervan, hè?
3: Nou, gaan we doen.
0: Dan kom je hier in de eregalerij zometeen. Pauw!

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: ik heb een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Je luistert natuurlijk naar NPO Radio 2. Je zit helemaal goed. Het is inmiddels 2 uur geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Wordt vandaag gelezen door Koninklijke Horeca Nederland.
17: Ik denk 1 keer een wit overhemd aan. Ja.
16: Wij willen allebei wel cappuccino graag trouwens. Maar doe eerst het nieuws maar.
17: Moet je eerst je vorige rekening nog betalen. Goedemiddag Paul. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde, voorafgaand aan de hack van vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten doen. Hackers zouden een maand hebben kunnen rondkijken in de systemen van het OM, zegt verslaggever Mitchell van de Klundert.
18: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
17: Het ministerie zegt niet wie er achter de hack zit, maar volgens Nieuwsuur gaat het om China. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan flink gaan renoveren, want het museum en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben na een lange tijd een akkoord gesloten over de financiering. Het Van Gogh Museum zegt dat de gebouwen in slechte staat verkeren, na 50 jaar van intensief gebruik. Ook zouden de veiligheid en de duurzaamheid beter moeten. Hoeveel het gaat kosten is niet bekendgemaakt. Toezichthouder ACM komt met een plan om de ruimte op het stroomnet te verbeteren. Er zouden tijdsblokken moeten komen met hoge prijzen als het druk is, lage prijzen in de nacht en een normaal tarief voor de rest van de tijd. Het is de bedoeling dat mensen zo worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden. En konijnen moeten ervoor gaan zorgen dat bedrijven in de haven van Rotterdam van het stikstofslot mogen en kunnen uitbreiden. Politiek verslaggever Wilco Boom weet meer.
19: De inzet van konijnen is maar een onderdeeltje van een omvangrijk plan om het natuurherstel in de haven en een groot gebied daaromheen te stimuleren. En als dat natuurherstel lukt en de uitstoot van stikstof wordt voldoende gecompenseerd, ja, dan kunnen er dus weer vergunningen komen voor nieuwe economische activiteiten in de haven.
17: Duinen bij de haven moeten kunnen verstuiven En daarvoor is het bijhouden van de begroeiing nodig. En dat doen konijnen dan weer. Het kabinet trekt de komende jaren 50 miljoen euro uit voor natuurherstel bij de haven van Rotterdam.
16: Nou, je weet zeker dat er uitbreiding komt als je konijnen inzet.
17: Ja, moeten we ze straks weer gaan vangen, ja.
16: Ja.
17: Het weer dan. Buitjes en zon bij een graad of 16. Morgen vooral in het midden en westen van het land lange tijd regen en maximaal 16 graden.
16: Jori, dankjewel. En Robert, jij werpt even een blik op dat wegennet.
6: Ja. Ja, maar wel in de berm, want anders dan stoort dat het verkeer natuurlijk. 45 kilometer file in het land. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, daar wordt weer gecontroleerd aan de grens. 4 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Langzaam rijden over 8 kilometer tussen Rosmalen, West en Zaltbommel. En file op de N302, de weg Lelystad-Harderwijk. Bij Harderwijk 3 kilometer en een klein kwartiertje oponthoud.
16: De Springsteenbaas hoor je zo meteen.
20: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Autotaalglas zit echt overal.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
29: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
31: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.

Catch Your Cock, Catch Your Sharon. I love this feeling. Met de nummer 2 DJ van de wereld. Nou, dit jaar dan nummer 2. Martin Garrix, David Guetta is weer nummer 1. En Sharon. Dit is ik wilde nu eigenlijk Macklemore gaan draaien, maar dat ga ik ook doen. Maar ik doe er even een nummertje tussen. Want ja, dat gaat niet helemaal lekker tussen Ed Sheeran en Macklemore. Dat weet je inmiddels natuurlijk wel. De tour van Ed Sheeran is trouwens inmiddels wel hervat. Hij heeft een nieuw voorprogramma en dat is Isaac. Hij is de zanger van deze band. Mooie liedjes gemaakt altijd. Ja. De zanger van The Fray, Isaac Slade, die staat vanaf nu in het voorprogramma. Want ja, we weten allemaal waarom dat helemaal spaak gelopen is. Tussen Ed Sheeran en Macklemore. De Boss, ook nog Human Touch, Bruce Springsteen. Kent Holders komt er zo meteen aan. Maar eerst deze van The Clash. Is lekker, hè?

Ray Dalton en Ryan Lewis, je hoorde Ken Halders. Wat een plaat op een feest. Misstaat hij niet, behalve dan bij Ed Sheeran. Die ga je dan denk ik niet meer horen. Maar goed, ik heb ze allebei gehad vandaag. Cirkel is in die zin weer rond. Dit is zo'n mooi liedje. Zou uit de jaren 80 kunnen komen. Het is ergens gewoon een power pop ballad. Zoals in de 80's zoveel en zo goed gemaakt werden. Maar het is nieuw. Het komt van deze maand eigenlijk. Hartstikke nieuw. De nieuwste single van Mel VF is dit.

0: een classic van Diana Ross. I'm coming out. En je hoorde ook nog Mel in Vintage Future. Erika die zegt, ik hoop dat het de topsong is. Ja, je hoort het morgen bij Bart. Dan weten we natuurlijk meer. Het is 3:01. En waar staan ze, Robert?
1: Nou, op verschillende plaatsen alweer, Paul. Ze zijn 100 kilometer net gepasseerd. 105 kilometer file in het land. Bergingswerkzaamheden op de A2 na een ongeluk vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel. Vanaf Rosmalen West 9 kilometer file en 20 minuten vertraging daardoor, want de rechte rijstrook is dicht. En een stukje verderop op de A2 moet je weer op de rem. Vanuit Den Bosch naar Eindhoven is namelijk ook een ongeluk gebeurd. Met best 5 kilometer file. Vanaf Boksel duurde er een kwartier langer over, doordat daar twee rijstroken dicht zijn. En de linkerrijstrook van de N15 is dicht. De weg Maasvlakte Rotterdam, dat is de hoogte van de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies.
0: Dankjewel, Robert. 2:30. Hier is Juri.
2: In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij de aanval van Rusland kwamen zeker 30 mensen om het leven. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. De Franse overheid biedt boeren renteloze leningen aan ter waarde van 2 miljard euro vanwege de hete zomer. Door hittegolven, droogte en branden zijn veel gewassen verloren gegaan en oogsten mislukt. Zeker 600 patiënten zijn eerder geopereerd omdat 4 ziekenhuizen in het oosten van het land met elkaar samenwerken. Volgens RTV Oost kijken ze bij deze proef waar plek is voor operaties. En een avond die ze niet snel zullen vergeten in een woonzorgcentrum in Emmeloord. Hey. Drag queen Miss Diva Shania trok daar een volle zaal voor een bingo-avond.
3: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept?
4: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
2: En of ze nog een keer terug mag komen?
5: Wat mij betreft wel.
6: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
7: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u het leuk vindt.
4: Nou, als ze maar betalen natuurlijk, hè. Ja, zo weet je dat.
0: Ik zal het niet veroordelen. Wat een leuke vent, weet je. Het is toch een beetje van, nou, kan het allemaal wel.
2: Ja, maar het gebeurt wel. Het is wel leuk. En dan krijg je dus Miss Diva Shania in een glitterjurk en vol in de make-up.
0: Bij de bingo.
2: Bij de bingo. Jij komt uit Emmeloord.
0: Ik kom uit Emmeloord, ja.
2: Is dit niet wat voor jou om...
0: Op het moment dat ik vrouwenkleren aan begon te trekken. Overigens, ik heb 3 zusjes. Mm-hmm. Dus het had weinig geschild of ik had hier ook in vrouwenkleren gezeten.
2: Waarom?
0: Want vroeger kregen we dan allemaal tegelijk kleren van mijn ouders. En dan hadden mijn zusjes kregen allemaal een zwembroekje met kant. En toen zei ik tegen mijn vader, oh, die is mooi, die wil ik ook. En toen zei hij, nou, zullen we dat maar niet doen, hè? Want we probeerden mij een beetje te beschermen natuurlijk. Maar het had weinig geschild of ik was met Diva Shania geweest, denk ik.
2: Nu ben je volwassen, nu kan je het gewoon zelf kopen.
0: Nee, je weet niet wat ik aan heb, hè?
2: Even kijken, gaat een shirt omhoog?
0: Nee.
2: Het weer dan. Zon en buien bij maximaal 16 graden. Morgen veel meer regen en een graad of 15.
0: Straks nog top op 14, iets uit jouw jeugd. Laat even weten wanneer je geboren bent. Stuur je geboortedatum en je naam door via de NPO Live.

0: Het was wel een liedje van Eros, maar in de duetvorm werd hij nog een grotere hit. En ik moet zeggen, ja, vind ik hem eigenlijk nog wel leuker. Met Tina. Ze is niet meer natuurlijk.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Cosa della Vita en ook nog Lifehouse met Hanging by a Moment. Ik heb aan de lijn hangen. Hi, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Jij bent vandaag het slachtoffer in Top op 14.
2: Oh ja, als je het zo wilt noemen.
0: Nou, ja, sommige mensen vinden het heel heftig om hun jeugdmuziek terug te horen. Wat denk jij zelf?
2: Nou nee, ik vind het nog altijd leuk, dus die tijd. Dus ik heb er nog altijd goede herinneringen aan die muziek, dus ja.
0: Maar wat herinner jij je dan van die tijd?
2: Wat voor mij vooral, Queen, Eagles, Pink Floyd, ja, disco, funk, ja, van alles en nog wat was het eigenlijk.
0: Dus, mensen denken hij is gewoon geboren in de tijd van de top 10 van de top 2000, want het zijn alleen maar grote bands die je noemt.
2: Ja.
0: Ja, wanneer ben je geboren?
2: 25 november 63.
0: Nou, we gaan eens controleren of 1977 inderdaad zo goed was qua muziek.
3: Hey. Ja,
0: nou, daar heb je het al. Champagne Valentino.
2: Oké. Okay,
0: ja, dat zag je niet aankomen.
2: Nee, ja, het klinkt een beetje anders door de telefoon. Dus.
0: Ik weet niet of het aan de telefoon ligt. We gaan naar nummer 4.
2: Ja, Abba.
0: Ja, zeker. Ook een liefde van je?
2: Nou, altijd wel leuk gevonden, ja. Ik ben heel breed in de muziek, dus.
0: Dit is nummer
3: 3.
0: Boney M, inderdaad, ja.
2: Ja.
0: Ah, ja, je zei disco, dat is dit natuurlijk wel.
2: Ja, dat is toch wel in, ja. Ja, ja, dat klopt.
0: Had je maar, het ook, ja?
2: Ben eens benieuwd, ga eens verder.
0: Ja, ik ga verder, want we gaan naar een band die jou zeker aan het hart gaat dan.
3: 2.
2: Ja, klaar. Kan ik dan nog zijn dan, denk ik.
0: Ja,
2: ben
0: cool.
2: Benieuwd wat
0: erin komt. Ja. Ja, wil je het echt horen, nummer 1?
2: Ah, het moet hoort erbij, hè?
3: 1.
4: Kunnen jullie door een waterkraan?
2: Ja, sla me over.
0: Ja, nee, jij was 14. Was je misschien al een beetje te oud voor? Of het smurvelied van de Abraham? Ja.
2: Was grappig, denk ik, maar bij Abraham, nee.
0: Niet eentje om te doen.
2: Nee. Nummer 2, Queen. Dat is wel een van mijn favoriete artiestengroepen. Dus Freddie Mercury, wie niet?

En dan zing jij misschien wel mee Off the World. Want je wil hem afmaken, deze enorme hit van Queen. Hi, die wilde hem graag horen in Top op 14. En van de oude Queen naar een man die wel doorgaat voor de moderne Freddie Mercury. Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone van 0 naar 100 in 3 minuten. En terug. Wat een plaat, blijf zitten. Beautiful Things, sorry. Wat vind jij mooi? Wat is volgens jou een beautiful nummer? Iets heel moois? Iets wat je ontroert, raakt? Of juist een plaat waar je van gaat springen? Voor mij heeft deze band dat allemaal, maar wat is het voor jou? Laat van je horen via de NPO Luister-app. Straks de 10 minuten takeover. Ja.

0: De plaat die ik als eerste ooit van ze hoorde en waar het voor mij allemaal mee begon, de liefde. Salva Mea.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
15: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
18: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
0: Hier is het. Dit is Radio 2. Het laatste nieuws van de NOS krijg je van Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
19: Goedemiddag, Paul. Op een basisschool in Polen is een conciërge doodgestoken. De dader is een oud-leerling van 15. Hij werd gepakt door de schooldirecteur en een leraar die allebei gewond raakte. Het motief is niet bekend. De 55 Europese voetbalbonden hebben in Berlijn een 11-puntenplan opgesteld om Wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. Wat die punten precies inhouden wordt later vandaag bekend, zegt verslaggever Guido van Gorp.
20: In ieder geval heb ik wel gehoord dat het onder andere zou gaan om het drastisch terugdringen van de macht van de FIFA-president. Want die kan veel te veel in zijn eentje bepalen, dus dat moet echt aangepakt worden. En daarnaast is ook nog iets anders interessants naar voren gekomen, namelijk dat er een profielschets wordt gemaakt voor een toekomstige FIFA-president. Dus voor die tegenkandidaat.
19: Over 5 weken moeten alle kandidaten bekend zijn. Die kunnen dan opnemen tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Het zal moeilijk worden, want Infantino heeft buiten Europa veel steun van voetbalbonden. De Europese Commissie wil dat Rusland zo snel mogelijk informatie geeft over wat er precies is gebeurd met de laboratoriummedewerkster die aan de pest zou zijn overleden. De situatie kan volgens de commissie grensoverschrijdende gevolgen hebben. Nog steeds is er van alles mis met fietsroutes rond Duivendrecht. Ruim een jaar geleden werd daar Lisa van 17 vermoord toen ze 's nachts alleen naar huis fietste. Sindsdien is de veiligheid op de route er niet veel beter op geworden. Is te horen bij AT5.
11: De gemeente heeft allerlei zaken wel opgepakt. Alleen, ja, nu zijn we een jaar later. Nou, we staan hier op een locatie waar je denkt, nou, dit had misschien ook wel meegenomen kunnen worden om wat aan te verbeteren. Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
21: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. We moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
19: Op sommige plekken langs fietspaden in Duivendrecht zijn wel bosjes gesnoeid, maar die zijn inmiddels weer aangegroeid. En een Canadese tiener is afgelopen weekend van een bergwand gered nadat hij AI had gebruikt om een route te plannen. De jongen van 16 had zich voorbereid met wandel-apps en vroeg een route aan AI-programma Cloud. Die stuurde hem naar een pad met de naam Widowmaker, de weduwemaker. Dat pad kun je alleen beklimmen met het juiste materiaal. De jongen belde hulp en is met een helikopter opgepikt. Het weer, het is herfstachtig met buitjes en zon. Morgen veel regen en iets koeler.
0: Vandaag valt het eigenlijk nog wel mee qua weer, hè?
19: Het is nog wel oké.
0: Het is nog helemaal niet verkeerd. Ja. Het waait wel een beetje.
19: Maar dat putje erbij.
0: Ja. Robert.
22: Ja?
0: Hoe is het op de weg?
23: Nou, het begint een tikkeltje druk te worden. 120 kilometer file bij elkaar. De A2 is er vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Bosch. Er gebeurde een ongeluk bij Geldermalsen. Er staat nog 15 kilometer file. Vanaf Nieuwegein-Zuid rijdt het wel door, hoor. Want de vertraging is ongeveer een kwartier nog. En de weg is dus weer vrij. A73, Maasbracht-Nijmegen. 2 kilometer file bij Horst. Een dikke 20 minuten vertraging daar. 40 minuten vertraging als je over de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam rijdt. Bij de Zuurhofbrug 7 kilometer file doordat de linkerrijstrook dicht is. En er is een ongeluk gebeurd op de N57, de weg Rotterdam-Middelburg. Dat gebeurde bij afrit Hellevoetsluis. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
0: Een videoclip waar machinegeweren en een deukhoed in voorkwamen. Heb jij een beeld voor je?
19: Geen idee. Nee, ik ben heel benieuwd.
0: Je hoort het zo.
24: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
25: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.
24: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
28: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
29: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
30: De grootste energieslurpers in huis?
31: Wat kost al die kleding nou echt?
30: Wat heb je nog aan zonnestroom?
32: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
33: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
34: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
35: Opgelost. Autotaalglas.
36: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende.
1: ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
5: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.

0: grootste aller tijden, zo kun je er bijna wel noemen, Taylor Swift heeft een dubbel album uitgebracht, een nieuwe versie. En ja, dat is natuurlijk op dit moment helemaal hot in Amerika. Dus die plaats staat op 1 en niet meer Ella Langley. En heel veel luisteraars die toch nog wel door hadden over welke videoclip ik het had, met die hoed, met die deuk en die machinegeweren, dat is die clip van Smooth Criminal, Michael Jackson natuurlijk. Stefano?
1: Ja?
0: Jij hebt de grote liefde voor welke band?
1: Radiohead.
0: Ben je geweest ook naar een van de optredens?
1: Ik heb ze wel een keer gezien, maar ik weet niet meer. Dat was een tijd terug, ik denk in Goffertpark in Nijmegen, dat ik ze een keer gingen.
0: Oké, ze zijn natuurlijk weer op tour, Radiohead. Sloeg, ze gaan in Japan spelen. Daar gaat een jongen naartoe fietsen, maar dat was het nieuws van vorige week. Ja, echt. Stefano, welke plaat kan ik voor je draaien?
1: Als je Street Spirit zou willen draaien, zou dat fantastisch zijn.

0: Radiohead uit de 90s. Je hoorde Street Spirits, die draaide ik voor Stefano. En dit gaat een plaatje worden voor Marien. En die gaat hem zelf nog wel even aanvragen ook.
1: Hey Paul, het is donderdagmiddag. En ik zit een beetje voor me uit te dromen. Dus ik heb eigenlijk al zin in Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor.

Two Brothers on the Fourth Floor. Zo'n krachtige plaat. En dat kun je eigenlijk ook wel zeggen van dit liedje. Dat is er ook eentje dat je naar de hemel kan kijken, je armen wijd uitspreidt en er helemaal voor gaat. De keuze van Dorothee is de laatste plaat die je kan draaien in de Ten Minute Takeover vandaag. Journey, Don't Stop Believing.

0: Days.
1: Oh, Sunny Days. Armin van Buuren. Ook weer genomineerd. Nee, inmiddels al bekendgemaakt dat hij in die grote hitlijst staat. Hij staat al 25 jaar lang in de DJ Mag Top 100. Dat is de helft van zijn leven. En nummer 7 dit jaar blijft zijn grootheid, Armin. Het is iets na 4:30 op de weg. Robert, waar staan ze?
2: Nou, ondertussen al 260 kilometer bij elkaar. Maar gelukkig weinig bijzonderheden, Paul. Op de A2 Utrecht-Den Bosch wel file rijden over 12 kilometer... tussen Nieuwegein en Beest, 20 minuten vertraging. Kwartiertje op de A7 nu vanuit de Zaanstad naar Hoorn... tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn... 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen, 10 minuten vertraging nog bij Horst. Ja, en het slechte wegdek op de N15 Maasvlakte Rotterdam. De linkerrijstrook is dicht bij de Stuurhofbrug... en het resulteert nu in 8 kilometer file en een uur vertraging.
1: Zo, flink hoor. Jury, met het nieuws.
3: De politie heeft gisteren 29 automobilisten bekeurd... omdat ze beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. Ze krijgen een boete thuisgestuurd van €449. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een Russisch bombardement. Zeker 30 mensen kwamen om het leven, zeggen de lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND... heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China... Volgens nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige oud-baas is aangehouden. En voor mensen met een goede neus is er een bijzondere tijdelijke baan. Want de Finse eilandengroep Turku is op zoek naar iemand... die op zoek gaat naar de lekkerste geuren op die eilanden. Ze hebben een Franse acteur ingehuurd om reclame te maken.
4: Can you smell this? No, you can't. But you could. I am in Parcas, in the Finnish Turku archipelago, which claims to be the best smelling travel destination in the world.
3: Ja, waarom zou je hem nou inhuren? Nou, dat is Lambert Wilson, bekend uit The Matrix Reloaded. En hij heeft een hele grote neus.
1: Ik gokte het al, hè?
3: Ja, leuk. De Turku archipel claimt dus dat het de lekkerst ruikende bestemming ter wereld is. En dat willen ze nu bewijzen door er een onbevooroordeelde neus aan te laten ruiken. Het levert je €2000 op voor een week werk. En de resultaten verwerken ze in filmpjes op sociale media.
1: Fantastisch. Kijk, we hebben het er nooit over, maar geur is zo bepalend voor heel veel dingen.
3: Ja.
1: Want je kan foto's van iemand beoordelen, uiterlijk en zo, maar uiteindelijk geur is natuurlijk heel... ook voor, ja, als je naar een hotel gaat, moet toch
3: alles
1: ruiken.
3: Alles moet lekker ruiken, je beddengoed moet goed ruiken.
1: Ja. En het is het enige wat je niet zo na kan maken. Ik bedoel, beeld, geluid, alles. Maar er bestaat niet een soort van... Het zou toch leuk zijn dat we geur kunnen meesturen met de radio.
3: Heb jij een luchtje eigenlijk?
1: Ik heb wel één luchtje, ja. Ja, eigenlijk al jaren dezelfde.
3: Maar morgen even opdoen, of niet?
1: Het is Old Spice.
3: Lekker.
1: Het kruidvat.
3: Hey, het weer dan verspreid over het land buien en zon. Morgen veel regen, iets koeler dan vandaag. Ongeveer 15 graden.
1: Ik hoorde je wel, hoor. Moet je het morgen even opdoen? Radio 2. Wat een gezellig werken met jou.
3: Dat is toch leuk, joh.
1: Oh, wacht even, wat ruik ik nou? Angst, zweet, ben je bang?
3: Dat ben ik.
1: Dat ik je terugpak?

0: Teddy Swims, je hoorde zijn Bad Dreams. Hey, you ook nog van No Doubt.
1: De moeilijkste vraag.
0: Leuk plaatje van ze, die No Doubt lang niet gedraaid. Moeilijkste vraag, je kan mijn waterfles verdienen ermee. En ik zie al vele luisteraars die er blij mee zijn. Net ook een appje van Gino dat ik zag op Instagram. Die was er druk mee, die was op de bouw bezig. En die had nog zijn laatste fles water en dat was mijn flesje. Nou leuk, je kan hem ook verdienen, mijn waterfles. Met antwoord op de moeilijkste vraag van vandaag. Ik laat je een fragment horen van het nummer The Greatest van Sia.
2: I am the wisdom of the fallen, I'm the youth.
0: Hey, wie is dat? Die rapper, als je dat weet, stuur het door via de NPO Luister-app.

0: Tasja heeft 2 keer vandaag Radio 2 aangezet. 2 keer kreeg ze Raccoon en ze is er heel blij mee.
1: De moeilijkste vraag.
0: Waarom heb je hem uitgezet, Tasja? Dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. Dan draai je heel veel mooie muziek. Zometeen Sia bijvoorbeeld. Met iemand anders. Zit ze ook in die plaat. Maartje.
2: Hoi.
0: Hallo. En jij hoi, wist hoi. Wel wie die rapper was op The Greatest dan eigenlijk?
2: Ja, klopt.
0: Want, hoezo?
2: Ik vond het een herkenbare stem. Dus ik wist niet dat hij op mee rapte, maar ik herkende zijn stem.
0: Ja, dat vind ik al helemaal knap. Want wie is het?
2: Ik dacht Kendrick Lamar.
0: Kendrick Lamar, zeker weten. En Sia, die is wel van een samenwerking. De grootste hits scoorde ze met de nummer 1 DJ. Sinds gisteren weer de nummer 1 DJ van de wereld. Wie is dat?
2: Ja.
0: Hij is Frans.
2: Ik gehoord, maar ik weet ook niet hoe die heet.
0: Hij is oud, sorry.
2: Met een lange haar. Ja, hij is heel oud. Hij heeft ook heel veel hits.
0: Ja. Maar je hebt een blackout, of niet? En nu valt je telefoon ook uit. Maartje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Is niet Bob Sinclair?
0: Nee, het is niet Bob Sinclair, dat klopt.
2: Nee, dat is niet.
0: Je bent al die tijd nog steeds aan het nadenken dus.
2: Ja, ik ben al die tijd nog steeds aan het nadenken. Ik heb het gisteren ook gehoord op de radio, maar ik weet het even niet meer.
0: Dit is echt zo'n blackout die je hebt. Niet te geloven.
2: Het is zeggen, je hebt een tweede met mijn vraag. Het is een super makkelijke vraag. Dan schiet je natuurlijk helemaal de stress. Denk, oh,
0: ja, ik snap het. Nou ja, denk lekker over na. Ik hoor je zo alweer.
2: Ja.

0: Het zou echt voor het eerst zijn dat iemand niet de waterfles wint, omdat de makkelijkste vraag te moeilijk bleek te zijn. De nummer 1 DJ van de wereld waar Sia zoveel platen mee maakte. Maartje, ga je die fles winnen of niet?
1: Ja, het is David Guetta.
0: Ja, gefeliciteerd!
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
0: Zometeen hoor je Ruud.
2: Live vanuit Koninklijk Theater Carré wordt de 61ste Gouden Televisiering uitgereikt. Welke tv- en online programma's en bekende gezichten vallen dit jaar in de prijzen? Je beleeft het tijdens het gala van het jaar. Vanavond om 9 uur bij Avrotros op NPO 1.

0: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
8: En zo, dat is 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
9: Hey Ruud, goedemiddag. Minister Jeschel Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Rusland was volgens haar al de grootste bedreiging op ons continent, maar die dreiging is groter geworden. Ze wijst op sabotage en drone-aanvallen door Rusland, net over de grens van Europese landen. Jeschel Gus zegt dat Poetin aan het testen is hoe sterk het bondgenootschap van de NAVO-landen is. Deskundigen hadden de minister het advies gegeven om dingen te benoemen zoals ze zijn. In Zuid-Limburg zijn ze hard aan het werk om volgend jaar een soort studentencampussen voor ouderen te openen. Het gaat om 30 woonzorglocaties die de enorme vergrijzing daar in goede banen moeten leiden. Nu is er al een soort huiskamer geopend waar ouderen samen kunnen komen. En dat is een succes.
10: Je krijgt steeds meer mensen om je heen. Mensen die je goeiedag zeggen, waar je een praatje mee maakt. En dat is gewoon, dat is ook heel fijn dat je dat hebt.
11: Altijd, ik maak gezelligheid. En dat is het mooiste wat in het leven bestaat.
12: Er is hier een mevrouw van 95 die ook echt komt aangeschoffeld, bijna op de pantoffels. Dus ja, en vriendschappen die ontstaan en roddels die er zijn. Het is heerlijk om ertussen te mogen zijn.
9: Voor de zorglocaties in Limburg is ruim 33 miljoen uitgetrokken. Dierenartsen zijn druk met het vaccineren van paarden tegen het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid via muggen en kan paarden erg ziek maken. Vorig jaar werd het virus voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een paard. En dit jaar zijn er veel meer besmettingen. En dus neemt de vraag naar inentingen hard toe. Paarden die besmet raken, krijgen verschillende symptomen.
13: Ze kunnen wat wankel gaan lopen, dan wordt het al wat ernstiger. En als het heel ernstig wordt, dan kunnen ze zo wankel worden tot het punt dat ze echt komen te liggen en dat ze komen te overlijden, of dat je moet beslissen om ze uit hun lijden te verlossen.
9: Voor mensen is er nog geen vaccin tegen het West-Nijl-virus. En de Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en is ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Carson hoorde het nieuws in IJsland. Daar is ze om naar de wind te luisteren. Het weer, buitjes en wat zon. Morgen veel regen en ongeveer 15 graden.
8: Juri, dankjewel. Zullen we zo naar de wind kijken even?
9: Ja, vind ik een goed idee.
8: Dan doen we af een half uurtje. Dames en heren, bij de ANWB zit Robert Vriesen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Ruud. Nou, ik kan wel zeggen dat de avondspits begonnen is. Ruim 400 kilometer file al op de Nederlandse wegen. Een paar bijzonderheden. Het is wat drukker bij Rotterdam en bij Utrecht. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een half uur tijdsverlies door 15 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Beest. Op de A16 Breda Rotterdam. Dik een half uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Staat 10 kilometer file. Een vrachtwagen met een klapband op de A73 Maasbracht Nijmegen. Die staat bij Horst. 3 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging. En ook een kapotte vrachtauto op de N57, moet ik zeggen. Vanaf, ja, weer, hè. N57, Brouwersdam-Middelburg. Bij Vrouwenpolder, 4 kilometer file, 20 minuten vertraging.
15: Rob, dankjewel, dat zo.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
18: De vriendelijke specialist DA.
19: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
20: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
19: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
20: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
21: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
22: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
23: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
24: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Kijk, jij snapt het.
1: Zin in.
2: Nu bij Odido, de weggeefweken. Sluit nu een abonnement af en wij lekken de rest. Je adres, je bankrekening, alles ligt al op straat voordat jij je nieuwe simkaart hebt. Het kan ook zo. Odido.
3: Met beleggen kun je inleg verliezen. De Giro. Everyone is an investor, kutoortje.
4: Leer spreken als een meester. Spreken is mijn core business en vele tevreden klanten gingen u al voor. Ook leren spreken als een wereldleider? Ga naar spreek.nl.

Dames en heren, wees welkom. Het is donderdag 8 oktober. We zijn begonnen.

0: onder invloed geweest zijn, deze Lionel Richie?
1: Ik denk onder invloed van Happiness.
0: Oh. Dat je Dancing on the Ceiling maakt, dat vind ik toch wel een beetje gek, hoor. Een plaat in 1986, of toen kon het nog, hadden we andere zwaartekracht. Dat zou ook kunnen.
1: Dat zou kunnen. Vond wel een leuke clip.
0: Zeker. En toen dansten ze ook op het plafond.
1: Ja, ja. Wat, net als de Via Volta.
2: Maar hoe hebben ze dat toen gedaan? Hadden ze dan een camera op de kop?
0: Nou, ik denk dat ze de Via Volta zijn geweest.
1: Ja, in de Efteling.
2: In de Efteling?
1: Ja.
2: Wat leuk.
0: Daar ben ik één keer in geweest. Ik kreeg een hele paniekaanval.
1: Oh, dat is heftig, joh.
0: Jezus, Mina.
1: Weet je wat het
2: is? Ja, zeker. Maar als je weet wat het is en je kunt daardoor rustig blijven, dan is het heel vet.
0: Ik kan hier rustig blijven.
1: Bestaat
0: dat is mijn werk.
2: Zeker bestaat hij nog.
1: Oh.
2: Ja. Nog steeds in de Villa Volta.
0: Ja, Villa Volta. Er zijn heel veel dingen weg, maar dat heeft niks met...
1: Niks met cannibalisme.
0: Nee, precies. Dat heeft iets. Maar ik zat, het grappige dat je dat zegt, vorige week moest ik in Rotterdam zijn. Daar had jij, daar heb je Cannibal Royale. Dat mag toch? Want dat is een vleesrestaurant.
1: Ja, maar is het niet omdat de poppetjes op Monsieur Cannibal er een beetje...
0: Oh, ik dacht dat Cannibal zelf ook inhield dat het over bepaalde bevolkingsgroepen ging.
1: Ja, ik denk omdat je het ook met botjes in neuzen en dat soort dingen. Maar weet niet zeker.
2: Wordt Cannibal gemaakt dan tegenwoordig?
0: Ja, tot vleeseter gemaakt.
2: Oh, dat zou het ook kunnen zijn, ja.
1: Ja, mooi.
0: Okay. Dames en heren, dit is de middagshow. De Wild in de Liefde, dat is een evenement. Dat is een dag, dat is een beleving. En dat gaan we doen. Zet het in je agenda. Ik heb hier alvast een edding liggen, een edding 3000. Kun je mij op je arm zetten. 19 november aanstaande, die zou ik vrij houden, tenminste, als je nog niemand hebt. Want we gaan in dit programma op zoek naar een nieuwe man, een nieuwe vrouw, voor jou. Of je gaat het in ieder geval zelf meewerken en wij gaan jou helpen daarin. Want de donkere dagen voor kerst komen er weer aan. En het leven is te leuk om...
1: alleen te gourmetten.
0: Precies, als je dat tenminste niet leuk vindt. En dan kunnen wij je helpen. Je kunt nu al kijken op www.nporadio2/dewildindemiddag. De Wild in de Liefde. Dat is even wennen.
2: Dat is toch wel even oefenen, ja.
0: Ja, zeker.
1: Dat vind ik wel mooi.
0: nporadio2.nl, dus nporadio2.nl/dewildindeliefde.
2: Ja, daar staat alle informatie en daar kun je dus ook al opgeven. En daar kun je dan van alles van jezelf achterlaten. En dan dan gaan wij jou eigenlijk helpen zoeken.
0: Ja, zeker.
1: Oh,
0: ja, het is heel spannend. Spannend.
1: Echt leuk. Dit is toch fantastisch dat er mensen zijn die deze hele fase ingaan.
0: Nou, en normaal gesproken gaan dingen bij de NPO natuurlijk heel, heel langzaam.
1: Ja, over allemaal.
0: Maar dit gaat echt supersnel. Sterker nog, we hebben al een hele echte audio-vormgeving erbij.

0: echt een nieuwe Carrie Tefse.
1: Jou of Robert de Brink?
0: Ja, ja.
1: Oké, okay, nporadio2.nl/dewildindeliefde. Als je je wilt opgeven. Daar komen we straks op terug. Bettien, wat houdt jou bezig?
0: Nou, er komen af en toe van die dingen in je hoofd dat je wat afvraagt. En dit keer reed ik langs een bos. En ineens dacht ik, zou het fenomeen dropping nog bestaan?
2: Oh.
0: Ik dacht er in één keer aan van, wat was nou, dat eigenlijk
1: voor mij,
0: een idioot?
1: Voor mij wel. Kijk je wel eens naar Opsporing Verzocht?
0: Ja. Nee, daar kijk ik nooit naar. Vind ik negatief.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, maar dat was toch vroeger. Heb jij dat nog meegemaakt, Gijs? Dat je gewoon ergens.
1: Weet Gijs wat het is?
0: Ja, weet jij wat een dropping is?
3: Volgens mij ben ik één keer gedropt en dat was op schoolkamp met groep 8.
0: Ja, en dan werd je gewoon als kinderen zonder begeleiding bij. Werden we in een bos gegooid.
3: Dat weet ik niet.
0: Met een briefje. Zonder telefoons, want die had je nog niet. Succes in het donker, in Hattem.
3: In Hattem?
0: Hattem, ja, specifiek. Ja, heel groot bos. Maar zou dat nog bestaan?
1: Ik heb geen idee.
0: Ben jij wel eens gedropt?
1: Ja, wel eens in de Ardennen.
0: In de Ardennen ook?
1: Ja, serieus?
0: Ook zonder telefoon? Ja, dat mag natuurlijk niet. Ja,
1: toen was er nog niet telefoon.
0: Nee, dus, ook echt als kind, ja.
3: Maar nu jij zelf moeder bent, denk je eigenlijk, wat hebben we in godsnaam...
0: Nou, wel een beetje.
1: Ik had wel een buzzer.
0: Oh, wel een buzzer, ja. Dat zo'n piepje afging.
1: Dat je geen telefoon had om terug te
0: bellen. Ja, zo uit de jaren 80.
1: Ja.
0: Nee, ik zou niet blij worden als mijn kind zonder begeleiding wordt gedropt in een bos. Nee, dat geef ik eerlijk toe.
1: Zou het niet meer kunnen nu, toch?
0: Nee, maar sowieso hebben ze allemaal van die telefoons die ze meestal
1: hebben. Maar al die hysterische mensen dat hun kind de hele dag bereikbaar moet
0: zijn. Want ze mogen niet eens meer een snoepje met uitdelen. Dus laat staan dat je ze mag droppen in een bos. Maar ik ben wel benieuwd of het nog bestaat.
1: Gijs kijkt alsof die water ziet branden. Waar hebben jullie het over?
3: Nee, maar ik zie in één keer nu inderdaad weer terug dat ik zelf toen ik 10 of 11 was inderdaad gedropt werd in een bos.
1: Je had de herbeleving.
3: Ja, en dat ik nu ook zit te denken, maar was daar dan iemand bij? En had ik inderdaad geen telefoon?
0: En ook was het leuk, want ik vond het ook niet heel leuk.
3: Ja, het was wel spannend.
0: Het is wel spannend, maar net op het randje eng spannend wel, hoor. Vond ik.
3: Waarom? Nou, de eerste reactie kwam al binnen. Jean die zegt, ik organiseer ieder jaar een dropping voor kamp. Kinderen vinden het fantastisch.
0: Ja, maar ik ben heel benieuwd wat de voorwaarden tegenwoordig zijn. Of er ook begeleiding en zo meegaat. Of dat het nog letterlijk is, we pleuren 10 kinderen in een bos 5 kilometer van hier. Succes.
3: Ja, of misschien dan zo'n trekker verstopt in de onderbroek. En
1: ja,
3: dan,
1: in de onderbroek. Ja,
0: of onder de huid.
1: Jezus, Gijs, wat vind je toch onhandig.
3: Pardon, nee, dat vinden ze niet.
0: Nou, Gijs. Ja, dat is goed hoor. Nee.
3: Nee, ik hou vooral de NPO Radio 2 app in de gaten. Of de NPO luisteren, moeten we zeggen. Naar aanleiding van De Wild in de Liefde gaan we nog veel over hebben. Maar de eerste reactie, bijvoorbeeld Margot, die heeft eerder al gereageerd. Ik meld me graag aan voor die D-dag. Nou, daarvoor ga je dus nu naar NPO Radio 2.
1: 19 november, dames en heren.
4: 19 november.

0: wel spannend hoor. Ik vind het wel leuk.
1: Ja, leuk.
0: Misschien
1: komen er wel de wild baby's ook en zo.
0: Oh, dat kan ook nog, ja. En het is centraal, want daar werd een hoop over gemaild en geappt. En het moet wel centraal zijn. En dat is gelukt. Het is echt in het hartje van Nederland. Leuk hartje. Hartje. Oh, mooi.

0: Mensen, ik heb weinig vertrouwen in de buitenwereld. Nee, ik vertrouw toch wel dat mijn kinderen in een bos gewoon prima zijn. Maar ik vind het gewoon eng wat andere mensen eventueel doen.
1: Oh. José, die zegt, een jaar of 10 geleden was ik leiding op scouting. Daar deden we ook jaarlijks een dropping. De kinderen hadden de illusie dat ze alleen in het bos waren, maar wij liepen stiekem achter hun aan. Oh. Op een meter of 50 afstand.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat is leuk.
2: Dat is wel mooi. Zat ik net ook aan te denken. Jij bent een tracker of iets.
1: Ja.
2: Maar dat zijn allemaal ideeën. Maar het is natuurlijk wel superleuk om dat te doen. In de natuur, spannend.
0: Nou, als ik dit zo zie, van je krijgt er allemaal afbeeldingen, en dan weet je waar je naartoe moet, denk ik, het had toch wel echt wat, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, ja, zeker weten.
2: Maar mag het dan wel of niet van jou?
0: Ja, als zij met de hele klas dit zouden doen, dan ben ik echt niet de enige moeder die zegt, nee, maar mijn kind mag niet. Nee, dat is toch een beetje een kuddedier.
2: Ja. Komt er nog meer binnen, Gijs?
1: Ja, heel veel reacties op Wild in de Liefde. Gaan we het straks ook nog over hebben. Ilse zegt bijvoorbeeld, wat leuk dat jullie dat organiseren. En Jeroen, uiteraard, die zegt, Wild in de Liefde, daar past intimiteit van Cadans heel goed bij.
2: Ja, natuurlijk. Zou ik graag willen, maar daar hebben we nu even geen tijd voor.
3: NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Dit vind ik het mooiste gedeelte van de hele plaat. Dat je helemaal zo nog in die droom zit. Van Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Theo. Ook nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Dit is de middagshow. Wat is er?
1: Weet je nog dat Charlie Lonois bij ons was om dat feestje tijdens de wensweek voor het KWF?
0: Ja, zeker.
1: Wat een feest was dat.
0: Niet normaal, dak eraf.
2: Het zag er zo leuk uit.
0: Ja. En wat is hier gast goed?
2: Ja, ik was er niet bij.
1: Dat was wel hard.
0: Dat was echt... Ja, dat,
2: ja, dat moet ook, hè. Is het hardhouse? Nee.
0: Hardcore. Happy hardcore.
2: Happy.
0: Bettien houdt zich bezig of er nog gedropt mag worden op zo'n
2: school. Ja,
0: is gedropt of
2: af.
0: Is gedropt?
2: Gedropt. Het was echt een dropping.
0: Een dropping. Of je nog gedropt mag worden.
2: Ja, of dat
0: er
2: nog bestaat.
1: Ja, best wel. Er komen veel reacties via de NPO-luisteraar. Jonathan zegt, ik ben als kind met mijn kamp 's avonds laat in de Dordogne gedropt. Met een aantal foto's van de locaties moesten onze weg terugvinden. Was de leukste tijd van mijn leven.
2: Oh ja, met foto's was het. Of zo'n blaadje. Ja, nu weet ik het weer. Ja, leuk, ja.
1: Jonathan zegt, natuurlijk gebeurt dat nog bij scouting altijd. En er gaat gewoon leiding mee met elk groepje.
2: Oké. Okay. Ja.
1: Thijs zegt, er was altijd iemand bij de dropping, een tiener of volwassene.
0: Bij de scouting is toch heel vaak dat je beter zonder leiding weg kan.
2: Ja, dat hoor je wel soms.
1: Oh. Nou, daarover gesproken. René...
0: Heel veilig, de leiding was er niet. Wat?
1: René uit Rond, die zegt, Bettina, wat ben jij ontzettend negatief. En wat heb je weinig vertrouwen
0: in. Ja, Bettina, je bent negatief.
2: Ben ik sowieso. Ik ben trouwens wel eens in Dronten gedropt, maar dat terzijde. Oh. Heel toevallig. Deze komt uit
0: Dronten. En later gingen er mensen wonen, toch?
2: Ja.
1: Ja, heb je weinig vertrouwen in je eigen kinderen? Dat zegt René.

0: Jury?
1: Ja.
0: Is dat dus met de laatste 16?
1: Jaren geleden, ja. Ja, 9 jaar geleden was dat.
0: Ik zie het toch wel. Sorry, we vallen midden in een heel verhaal. Was overigens. Stella, Lefty en Basten. Ik ben namelijk helemaal van mijn stuk. Jury, we hadden het net over. Nou, de bediening begon over. Over Jury dan. Wat zijn
2: waar begon ik over?
1: Oké, Gijs vroeg eerst. Jury, als je een actualiteitenprogramma zou zijn,
2: ja.
1: Wat zou je dan zijn? Toen zei ik het NOS-journaal of het Jeugdjournaal. Ja. En vervolgens kwam het gesprek erop van.
2: Toen zei
1: dat,
2: Ruud.
1: Dat zou wat voor jou zijn, het Jeugdjournaal presenteren.
0: Dat zei ik, ja.
1: En toen zei ik, ik heb ooit auditie gedaan. Ik ben best ver gekomen. Er waren honderden inzendingen en ik zat bij de laatste 16. Dus ik mocht toen echt auditie doen in de studio en zo. Maar ja, ik ben het niet geworden.
0: Oké, maar heb je dan...
1: Een radiohoofd, daar komt het wel op neer.
0: Je bent
2: niet camera-geniek, is dat
1: inderdaad,
2: het?
1: Kijk, sommige mensen...
0: Je bent toch
1: mensen,
0: een normale knappe man?
1: Nee, maar kijk, dankjewel. Maar kijk, sommige mensen van wie je het niet verwacht... die komen op beeld echt fantastisch
2: ja,
1: over.
2: Ja, en in het echt denk je, jeetje.
1: Yo, wat is daar gebeurd?
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: En bij mij is dat omgekeerd.
0: Oh,
2: in het echt denk je bij jou, jee. Wow.
0: Jij bent eigenlijk in het echt, ben jij, hoe heet zoiets?
2: Een
0: catfish. Maar dan omgekeerd. Oh. Omgekeerd, toch? Als je catfish bent, iemand die online heel aantrekkelijk is... Mm-hmm. En die zie je dan in het echt, dat heb ik zeg maar, qua omgang. Mm-hmm. Dat mensen altijd, als ze me ontdekken, als ze dan contact met me maken... Hé, je bent heel aardig.
2: Ja. Misschien kunnen jullie een lotgenoten goedje...
0: Maar misschien kunnen we toch nog even oefenen... dat je zegt, 8 uur snel van, dan is je een goede avond.
2: Wordt hij aangekondigd?
0: Ja, komt weer beeld.
1: Komt-ie?
0: Ja.
1: Dames en heren, goedenavond. Er is heel veel ellende gebeurd in de wereld. En daar gaan we u over bijpraten.
0: Ga je u zeggen?
1: Ja, of je kan...
3: Zeg Rob Trip u?
1: Volgens mij zeggen ze...
0: Volgens mij houden ze een beetje in het midden, toch?
1: Ja, volgens mij is het u en...
3: En hun.
1: Ja.
2: Ben je goed in loopjes?
1: Nee, ik ben niet goed in loopjes. Nee, ik zet veel te grote stappen.
2: Oh.
0: Maar als je nu, als je alsnog gevraagd wordt en ze zeggen, nou, we hebben allemaal nieuwe techniek waardoor je ontcatfished bent.
2: Dus ja, dan misschien wel.
1: Maar ik denk wel dat ik dan weer een bureau wil en een stoel.
0: Ja, dat is precies. Zoals gewoon vroeger. Gewoon, zo'n brandend peukie. Dat iemand
2: oh, dat weet ik niet.
0: Ik heb andere tijden gekeken. Dat ging over het journaal. En er zat iemand van heel vroeger. Die zat gewoon met een peukie.
2: Ja, dat is toch mooi, hè?
1: Ja, bij radio was dat ook zo. Tussen de berichten door. Dan waren ze klaar met het ene bericht. Dan werd er zo'n... Een haaltje genomen en dan gingen ze naar het volgende bericht.
0: Wow. Ik vind het wel mooi. Tegenwoordig zitten ze hier te vapen.
3: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond nog wat buien, maar morgen veel meer regen. Wordt het 14 tot 18 graden.
0: Robert Vriesen bij de ANWB. Ik zie 700 kilometer en meer.
4: Flink drukke spits, Ruud. Drukker dan normaal. Wel een paar bijzonderheden. Drukte vooral bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is de linkerrijstrook dicht bij Beest. Daardoor 19 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn duurt er een half uur langer over. Kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Feyenoord. 6 kilometer file daar. Een uur vertraging op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Suurhofbrug. Is de linkerrijstrook dicht, zodoende 8 kilometer file. En er stond een kapotte vrachtauto op de N57 vanuit de Brouwersdam naar Middelburg. Bij Kamperland nu nog 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij.
0: Dankjewel, tot zo weer. Je hebt het al gehoord, presentator van het NOS-journaal. Hier is Jury Stubenitski. Jury, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen wilde doorgeven. De man van 24 is lid van de marine... 2 jaar geleden was hij op een schip gestationeerd, vanaf waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. En via het dark web zou hij ook in contact hebben gestaan met de Russen. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie zijn het eens geworden over hoe dat moet worden betaald. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat er nu een eind aan is gekomen. Hoeveel het gaat kosten is niet bekendgemaakt. In het Asserbos heeft iemand met een metaaldetector meerdere granaten gevonden. Volgens RTV Drenthe gaat het om 3 kuilen met daarin elk 12 granaten. De explosieve opruimingsdienst gaat er zand overheen leggen en ze dan tot ontploffing brengen. En duivenhouder Piet heeft in 2 avonden tijd 51 duiven verloren. Want een boommarter heeft huisgehouden in het duivenhok. Piet vertelt bij Omroep West dat hij ontzettend verdrietig is.
5: Kijk, bij een ander hondje doodgaat is verschrikkelijk. Maar voor mij met duiven is ook een verschrikking. Want dat is altijd mijn lieve brein geweest. En als ik ze uit had gelaten, dan kwamen ze bij me op de tafel zitten. En dan kwamen ze uit mijn mond, namen ze een zaadje. En op mijn nek zaten ze, op mijn kop, op mijn pet. Maar het blijft wel mijn hobby. En nu was mijn hobby helemaal afgeslacht.
1: De 77-jarige Piet uit Voorburg heeft het hok nu hermetisch afgesloten om zijn overgebleven duiven te beschermen. En intussen krijgt hij uit heel het land nieuwe duiven aangeboden.
0: Oh, wat mooi. Samenhorigheid.
1: Zo is het.
0: Mooi. Blijft u nog even zitten?
1: Ja hoor.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
2: Een speciale enkelband gaat controleren of mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen zich daar ook aan houden. Deze alcoholmeter meet via zweetdruppels op de huid elk half uur of iemand toch niet stiekem heeft gedronken.
3: En dan hebben we dus eigenlijk te maken met een misdadiger, maar dan wel eentje die gespecialiseerd is in sterke drank.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een alcoholcrimineel? Dus hoe herken je nou een alcoholcrimineel? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
3: Nou, een alcoholcrimineel die trekt zich niks aan van de avond. Klok, klok, klok, klok.
1: Een alcoholcrimineel is altijd brakaka.
0: Oh, mooi.
2: Alcoholcrimineel geeft iedereen een kopstoot.
0: Hoe herken je nou een alcoholcrimineel? Hij staat voortdurend onder de tap. Ja. Goed, meedenk heel graag via de gratis app van NPO Luister.
6: Er is maar één. Ruud
0: de Wild. Dames en heren, The Weeknd staat voor de deur.

0: New Kids on the Block en Tonight, Night, Night, Night, Night, Night. Zeg, we gaan over een... ik maak er een pijnhoop van. Ik had het namelijk heel lekker voorbereid. Zou ik het nog een keer doen?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Een paar weken gaat het al over in dit programma, maar het gaat echt gebeuren. We gaan namelijk iets bijzonders doen. Op 19 november aanstaande presenteren wij een programma, namelijk... De wereldkunde liefde. Je hoort het goed. In de liefde. De wild in de liefde. 19 november aanstaande dus. We gaan op zoek naar een nieuwe man of vrouw voor jou. Want de donkere dagen voor de kerst komen er weer aan. En het leven is namelijk een stuk leuker om dat met iemand te delen. Bettien, toch? Hoe zit dat?
2: Nou, we gaan je helpen om de juiste match te vinden. Geen ge-app, geen geswipe meer, maar gewoon iemand echt ontmoeten. Kijken of het klikt, kijken of het past, kijken of hij of zij lekker ruikt, dat soort dingen. Kijken of jullie samen een goed team kunnen vormen. En daar gaan wij dus heel erg ons best voor doen om jou daarmee te helpen.
1: En je kunt je dus aanmelden vanaf vandaag. En dat doe je via nporadio2.nl/dewildindeliefde. Dan vind je een aanmeldformulier en dan kun je precies aangeven... nou ja, wie je bent, waar je naar op zoek bent. En het idee is wel meteen eerlijk zijn, zoals... er staan ook vragen, waar knap je op af? Of waar knappen mensen misschien bij jou op af? Daar willen we alles over weten.
0: Ja, en dan gaan wij samen met een deskundige op zoek naar een potentieel. Dus een leuke man of vrouw. 19 november dus komt dan allen samen. Zou ik bijna zeggen, tijdens de Wild in de Liefde. Dus de Wild in de Liefde, 19 november aanstaande. Ergens op een mooi landgoed in het hartje van Nederland.
1: Ja. Komen nu al reacties hoor binnen via de NPO Luisterapp. Jochem bijvoorbeeld, die zegt... ik meld me bij deze graag aan voor het dateprogramma. Ik heb overigens geen voorkeur voor een periode. Zegt Jochem, nou dat is fijn, maar ga dus naar nporadio2.nl/dewildindeliefde. En Johan stuurt, hoi Ruud, wat leuk, de Wild in de Liefde. Ik ben er voorin. Ik ben al een tijd niet meer verliefd geweest.
0: Oh.
1: Groet Johan uit Zwolle.
2: Ach,
1: mooi dat mensen nu al zin hebben om weer verliefd te worden.
2: Ja, ja, maar is toch ook fantastisch. Als je dit hoort, dan voel je voelt
0: zou je ook al een keer verliefd worden?
2: Ik denk dat ik mee ga doen.
0: Oh?
2: Ja, joh. Nee, ik ben nog verliefd, hè.
0: Ja, ja.
2: Maar toch, dit is wel dat je denkt, oh, weer dat nieuwe en zo. En...
0: Maar Gijs, voor jou komt het programma een beetje te laat.
1: Ja, het is net te laat.
0: Ja, ja. Net te laat. Ja. Maar alles kan kapot.
1: Ik heb al wel weer de vraag gezien, maar ik weet dat het niet over jou mag gaan, Ruud.
0: Nee, ik ga er niet. Ik ben er klaar mee.
1: Okay, dan ga ik niet zeggen dat Femke vroeg of jij ook mee deed. Ja, dat werd gevraagd door Femke. Ja.
0: Nee, wat gaat hier mee? Het is geen grap, het is heel... het is een initiatief waar we knijthard met z'n allen aan gewerkt hebben hier bij de NPO. Het is iets heel moois. 19 november wil ik ook proberen echt mensen samen te brengen.
2: En het is serieus, we nemen het heel serieus.
1: We hebben ook net gezien wat er dan allemaal op die locatie neergezet gaat worden. Het wordt ook één groot, ik zou bijna zeggen, kerstparadijs.
0: Nou, weet je wat zo mooi eraan is? Tegenwoordig met al dat swipen, alles moet online. Wat ik hier zo leuk aan vind, dat het weer ouderwets. Face-to-face.
2: Ontmoeten.
0: Ja, gewoon. Ja. Iemand kan aankijken.
2: Zoals vroeger.
0: En we hebben allemaal leuke doe-dingetjes. Allemaal relatietestjes. Of je, dat je eigenlijk binnen een kwartier weet of je bij elkaar past.
2: En zo maken die donkere dagen ook echt niks meer uit. Ja.
1: Als je die middag overleeft, dan is er een mooie basis gelegd. Dat kunnen we wel zeggen.
2: Ja. Oh, het wordt echt een hindernisbaan.
1: Nou, een hindernisbaan. We gaan wel kijken of
0: het... Nee, maar wel versneld. Dat je
2: zo, ja. Beetje proeven, kamperen.
1: Proeven?
2: Dat kan ook misschien, als ze beide willen. Maar dat bedoelde ik niet. Proef kamperen en zo.
0: Oh.
2: En dat soort, noem maar wat.
0: Keerkast in elkaar zetten.
2: Oeh, dat is een goeie.
0: Van die dingen die relaties gelijk testen.
2: Vaatwassers inruimen misschien.
0: Ah, zo. Nou, daar zijn bij mij, daarop zijn bij mij wel eens relaties gesneuveld.
2: Ja, dat geloof ik meteen.
0: Ja, echt,
2: ja,
0: serieus.
2: Ja, ja.
1: En maar dan met z'n
0: ik zag dat hoe iemand dat deed, dacht ik, nou, je bent knettergek.
2: Ja, dat bedoel ik. Dus dat moet wel getest worden.
0: Knettergek. Toen heb ik een vertaalbureau opgebeld, toen was ik weg.
3: Let's go. NPO Radio 2.
4: Er is maar één NPO Radio.

0: 1981. 81 alweer. Kim Carnes en Better David's Eyes. Zo meteen, dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, een kamermeerderheid staat achter de alcoholmeter. Dat is een enkel band die via zweet controleert of iemand niet drinkt.
2: En dan hebben we dus te maken met een bandiet, met een schoffie, maar dan wel eentje die dus erg veel drinkt.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een alcoholcrimineel? Dus hoe herken je nou een alcoholcrimineel? Alles welkom via de NPO Luisterapp. Paulien bijvoorbeeld. Als je hem ziet, kan het zomaar je laatste rondje zijn.
2: Oh, dat is poëtisch bijna.
1: Ja, hoe herken je nou een alcoholcrimineel? Seran stuurt, hij wordt in de rechtbank bijgestaan door advocaat Ines Whisky.
0: Mooi.
2: En Tina reageert, hoe herken je nou een alcoholcrimineel? Als hij wordt opgepakt, vraagt hij, hoezo?
0: Oh, mooi. Hoezo? Zeg, 19 november. Alvast in je agenda. 19 november, dan gaan we iets heel moois doen. Ergens in het hartje van Nederland. Dus.
3: De wild in de liefde.
0: De wild
3: in de liefde.
0: Even als wij nou zouden meedoen, hè, Bettien, als je nou zou, wat zijn jouw do's en don'ts?
1: Nou, kijk, ik vind do's en don'ts altijd een lastig iets. Want ik vind bijvoorbeeld van die korte sokjes bij mannen een behoorlijke afknapper. Van die,
0: roken?
1: Van die enkel. Nou, ja, zou ik niet heel aantrekkelijk vinden. Ja. Nee.
0: Gijs, zou vrouw bij jou mogen roken?
2: Nou, mogen wil ik niet zeggen, maar ik denk wel dat ik die in het hokje afknapper zou pakken.
1: Ja, als het een gelegenheidsroker is op feest en partij, denk ik oké. Okay. Maar als, het, als die echt na iedere maaltijd op het balkon moet staan. Ja.
2: En dan zegt balkon, wat, ik heb wat lekker balkon, schatje. Maar, ja.
1: En bij jou dan, Ruud, wat zijn jouw afknappers?
0: Ik ben roken, vind ik wel een taaie.
1: Ja.
0: Als ik zo denk, nou, roken maakt me niet uit, maar gelijk roken en daarna tongen. Dat,
1: dat je een asbak zoekt.
0: Ja, nou, dat precies.
2: Je moet eerst een smintje tussendoor, zeg maar. Okay.
0: En lam zijn, dat is een afknapper. Dat mensen, wat mensen bij mij hebben.

0: is NPO Radio 2.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
19: En zo is het 5 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
20: Hey Ruud, goedemiddag. Minister Yeshugus van Defensie heeft Rusland voor het eerst in de Tweede Kamer de vijand genoemd. Rusland was volgens haar al de grootste dreiging op het Europese continent, maar die dreiging is groter geworden. Deskundigen gaven de minister het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. De Russische ambassade wil opheldering. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden opgepakt voor spionage en landverraad. Volgens correspondent Gien Balduk komen er steeds meer details naar buiten.
21: Zo zou Hanning ook in contact hebben gestaan met de Azerbeidzjaanse geheime dienst. En volgens de Spiegel was ook de BND lange tijd op de hoogte van het werk dat een medewerker voor de ex-chef verrichtte en daar ook zelfs toestemming voor heeft gegeven. Dat roept ook de vraag op in hoeverre de huidige top van de Veiligheidsdienst op de hoogte is van alle schandalen. En die vraag moet de komende tijd opgehelderd worden.
20: 4 jaar geleden zou Hanning geheime informatie hebben gekocht van zijn voormalige rechterhand bij de BND. De NASA wil een nog onontdekt stuk van het heelal in kaart gaan brengen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft de Rijksuniversiteit Groningen en een onderzoeksinstituut een speciale ruimtetelescoop laten bouwen. En die heeft de naam Prima gekregen. Het is een soort reuzenverrekijker die diep in het heelal kan zien hoe sterrenstelsels ontstaan.
0: De grote vraag is, zijn wij alleen in het heelal? We weten dat er heel veel andere planeten zijn, ook dat die atmosferen hebben. Maar hoe worden die planeten geboren? En dat mysterie van de geboorte van nieuwe planeten is een puzzel.

0: Een stukje wat ontbreekt. En met deze gevoeligheid en deze technologie verwacht ik dat er ook onverwachte ontdekkingen naar voren komen.
1: En Maarten van der Weijden stopt met zwemmen. In de Telegraaf zegt hij dat hij zich verantwoordelijk voelde voor anderen nadat hij van leukemie was hersteld, maar dat het nu welletjes is geweest. Het is te zwaar geworden, zegt hij. Hij stopt ook met zijn Maarten van der Weijden Foundation, waarmee hij meer dan 18 miljoen euro ophaalde voor onderzoek naar kanker.
2: En nu, wat gaat hij doen dan?
1: Ik denk dat hij het nu even rustig aan gaat doen.
2: Ah, mooi.
1: Het weer dan vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen regen en maximaal 16 graden.
2: Jury, dankjewel. Tot zo weer. Robert Vriesen bij de ANWB. Richting 900 of valt het mee?
3: Nee, nog niet. Nog niet. Net onder de 800 nog.
2: Oh.
3: Maar wel, ja. Ja, als je het snel zegt, dan valt het wel mee, ja, inderdaad. Maar er vallen buitjes tijdens de avondspits in het hele land eigenlijk. En een aantal pechgevallen en daardoor extra vertraging. Maar het is gewoon ook druk, met name bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A16 Breda-Rotterdam, 40 minuten vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 7 kilometer file. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, bij Rotterdam Feyenoord, 5 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Er staat ook een kapotte vrachtauto op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daardoor 10 kilometer file tussen knooppunt in Ewijk en Malden met 40 minuten vertraging.
2: Dankjewel, tot zo weer.
4: Zometeen bij De Wild in de Middag.
5: NPO Radio 2. Ster.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren dat hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: NPO Radio 2.

0: dus wij doen hier bij NPO Radio 2, doen andere stations ook allemaal van die onderzoekers. En dat heet dan de core-luisteraar. Dus zeg maar je gemiddelde publiek, hè. Dat is heel mooi. En daar testen ze dan platen op bij mannen en vrouwen. En deze plaat komt dus heel goed in het midden uit.
1: Oh.
2: Dat iedereen dit leuk vindt.
1: En wat is de koorluisteraar? Want moet je me daarmee voorstellen qua type?
0: Iemand 45 gemiddeld. 45 tot ergens tussen 45 en 55, geloof ik.
1: Ja.
0: Is man en vrouw. Heeft al een carrière. Woont al een tijdje in een huis. Ook veel kinderen al.
1: Maar dus gewoon lekker gesetteld in het leven.
0: Ja,
1: gewoon
0: dat,
1: lekker.
0: Hebben de keuze al gemaakt. En vaak de tweede keuze. En dan, sommigen een derde keuze. Ja,
2: maar er zijn dus mensen die nu luisteren en denken, nou dan wordt het toch een keer tijd voor die tweede keuze.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Die
1: heeft
0: nu de parkeerplaats oprijden en denken, ik ga nu onderweg naar de tweede keuze. Maar dat weet de eerste keuze niet. Maar de grap is dat, en die nu denkt, kut, dat zegt hij op de radio, ik heb een schuldgevoel, ga toch maar terug naar de eerste keuze.
1: Ja.
0: Maar de grap is dat deze plaat van Smash Mouth uit 1999 zowel bij mannen als bij vrouwen heel goed scoort. Leuk, hè?
1: Heel leuk. Leuk beetje.
2: Maar staat hij in de top 2000, vraag ik me dan af.
0: Nou, Gijs, en?
2: Nee, ik ga hem nu intoetsen.
1: Nou, moet wel, ik gok van wel.
0: Afgelopen jaar, niet dat we dit jaar al weten.
2: Stond afgelopen jaar niet in de top 2000.
1: Oh, joh.
2: Wat gek is, want deze doet er dus heel

0: goed bij de koor luisteren. Nee, maar
1: heb je wel eens gehoord van sommige platen in de top 2000? Denk ik echt, nou, die hoor je echt nooit. Dat is van Peter ook. Maar die komen dan in de top 2000. Denk ik echt, what the fuck?
0: Ja. Ja, toch? Daar staan er best wel veel van in. Maar
1: ja. Voor de top 2000 had ik... Ik doe nu al een aantal jaren mee. Dat is wat een feest is om te doen. Maar ik kom platen tegen waarvan ik echt... Nou, daar had ik echt nog nooit van gehoord. Oké, bedankt voor het...
0: Ik moet veranderen. Er wordt dus nu geregeld bijvoorbeeld door Lars. Hij zegt, ik vul dat soort lijstjes in voor de muziekwaardering... voor bijvoorbeeld Radio 2. Hij zegt, ik ben nog wel eerste leg trouwens, zegt hij. Dus dat is dan, maar dat doet hij dus ook wel goed. De eerste leg.
1: Ja. Want, heb jij ook muziek die jij daarvoor niet kende?
0: Ik heb überhaupt best wel heel veel muziek via de top 2000 leren kennen. Wat was het ook weer?
1: Volbeat bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, maar
1: dat kende je wel.
0: Dat kende ik wel.
2: Dat ken ik niet. Volbeat.
1: Maar dat is groot. Dat is echt niet normaal.
0: Ken je Volbeat niet?
2: Denk het niet.
1: Maar dat is echt super. Dat scoort ook heel hoog.
2: En ik heb top 2000 quiz gewonnen, hè. Dat zou het wel moeten kennen.

0: Lekker hoor. Ken je dit in Terpentino?
1: Is dit een band uit de Achterhoek of wat is dit?
2: Nee, Petina.
1: Nou, het had toch ook op de Titi Assen kunnen staan.
2: Als je vergeet te remmen bij de Achterhoek, het is een Deense heavy metal band.
1: Nou.
0: Ja, Volbeat.
1: Het is een compliment, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ik weet niet voor wie, maar...
0: Als je de landkaart heel een beetje draait van de Achterhoek, dan klopt het wel. Nou, we zien het tweede gedeelte van dit radioprogramma en daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Een speciale enkelband gaat controleren of mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen zich daar ook aan houden. Want deze alcoholmeter meet via zweetdruppels op de huid elk half uur of iemand zich toch niet stiekem heeft erin getrapt.
0: Toch wel makkelijk hoor, zo'n zweetmeter, toch?
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
2: Okay. We hebben er één voor thuis ook.
0: Ja, dat lijkt me handig.
2: Kijken of de kinderen...
0: Die nodig hebben. Hoor, dat weet ik zelf wel.
2: We hebben dus eigenlijk te maken met misdadigers, met bandieten. Maar dan wel met misdadigers en bandieten die gespecialiseerd zijn in sterke drank.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe herken je nou een alcoholcrimineel?
3: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Hoe herken je een alcoholcrimineel, Arnold? Dankjewel voor het meedenken. Hij roept je bier of je lever?
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4, hoe herken je een alcoholcrimineel? Carla stuurt, hij vindt elke passende straf sowieso bezopen.
3: Nummer 3.
2: Arjen op 3, hoe herken je een alcoholcrimineel? Nou, als hij niet in de schuimkraag wordt gevat, is hij dronken van geluk.
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, hoe herken je een alcoholcrimineel? Christel stuurt, het is altijd spannend als hij in de kroeg wil afrekenen.
3: Nummer 1.
0: Damir, dankjewel voor het meedenken, onze huisdealer. Hoe herken je een alcoholcrimineel? Nou, dit soort gevangenissen zitten...

0: 19 november, dames en heren, gaan wij iets heel moois doen. De Wild in de Liefde, dat is een radioprogramma, een event, een stukje beleving. Kun jij het samenvatten, Bettien, denk je, in één zin?
1: Nou, één zin vind ik lastig, hoor. Het wordt gewoon een middag.
0: Nou, denk over na twee zinnen. Dan kondig ik even Queen, David Bowie af, 1981, Under Pressure. Na twee zinnen.
1: Ik denk een levensveranderende middag, vol potentiële liefde, in een magisch midden van het land.
0: Oké, daarvoor Shakira en Burna Boy en Die Die. Gijs, zou jij het kunnen doen in drie zinnen?
1: Was het niet goed genoeg?
0: Wel, jawel, jawel, maar nee, we hebben de aanvulling nog.
1: Oh,
0: oké. Want je moet ook ergens inschrijven.
2: Ja. Nou, op het moment dat jij tijd vindt om jouw leven met iemand te delen, dan kun je gaan naar nporadio2.nl/dewildindeliefde. Dan vul je alles over jezelf in. En dan werken we toe naar 19 november. En dan kan de rest van je leven zomaar nooit meer hetzelfde zijn.
0: Mm. Ja, wij doen allemaal niet mee, voor alle duidelijkheid.
1: Misschien ben je over een jaar wel getrouwd.
0: Ja.
1: Als je dat wil, hè?
0: Ja,
2: vlot. Is dat niet vlot?
0: Is een van ons een babs toevallig? Dan kunnen wij die mensen trouwen.
1: Ruud, ik vind jou zo'n babs-type.
0: Babs.
1: Ik vind dat jij een babs-cursus moet volgen. Babs, ja, je moet niks, maar mag volgen.
2: Hmm. Jij kan me dan wel een heel compleet package aanleveren. Dan ben je en de babs en de DJ.
1: En zingen misschien.
0: Zingen?
2: Kun je de kaart ontwerpen en
0: jij kan een schilderij maken voor de hele
1: familie. En je houdt ook van interieur.
0: Ja, leuk hoor. Superleuk.
2: Heeft dat er nou mee te maken?
1: Nou, ja, dat...
0: laat mij gewoon de host zijn, ja? Oké. Okay.
3: De Wild in de Middag. De nieuws uit Frankrijk.
4: Les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
0: Vies Frans nieuws vandaag. Het is echt behoorlijk vies. Want een Nederlandse schoolreis naar Parijs liep helemaal uit op een nachtmerrie. Leerlingen hebben vermoedelijk bedwanten opgelopen in hun hotelbedden. Ik heb het laatst gegoogeld op hoe een bedwant eruit ziet. Dat is al heel vies. Je ziet dat bijna niet. Ze zijn best klein. Maar overigens niet de eerste keer dat dit in het nieuws komt qua Parijs. Want het is heel vaak vies daar in bepaalde hotels. Maar ik dacht, is het dan overal zo vies? Want ik kom maar best wel eens. En neem ik dan ook bedwantsen mee zonder dat ik het weet?
1: En hebben wij het dan ook hier?
0: Precies, en hoe weet je dat? Ja, er is maar één oplossing. Dat is bellen met Yvonne Amerika. Yvonne Amerika woont in Parijs, is Parijs, doet Parijs. Yvonne, goedemiddag.
5: Hallo.
0: Oké, daarvoor Shakira en Burna Boy en Die Die. Gijs, zou jij het kunnen doen in drie zinnen?
1: Was het niet goed genoeg?
0: Wel, jawel, jawel, maar nee, we hebben de aanvulling nog.
1: Oké.
0: Want je moet ook ergens inschrijven.
2: Mm. Ja. Nou, op het moment dat jij tijd vindt om jouw leven met iemand te delen, dan kun je gaan naar nporadio2.nl/dewildindeliefde. Dan vul je alles over jezelf in. En dan werken we toe naar 19 november. En dan kan de rest van je leven zomaar nooit meer hetzelfde zijn.
0: Mm. Ja, wij doen allemaal niet mee, voor alle duidelijkheid.
1: Misschien ben je over een jaar wel getrouwd.
0: Ja.
1: Als je dat wil, hè?
2: Ja, vlot. Is dat niet vlot?
0: Is een van ons een babs toevallig? Dan kunnen wij die mensen trouwen.
1: Ruud, ik vind jou zo'n babs-type.
0: Babs.
1: Ik vind dat jij een babs-cursus moet volgen. Babs, ja, je moet niks, maar mag volgen.
2: Hmm. Jij kan me dan wel een heel compleet package aanleveren. Dan ben je en de babs en de DJ.
1: En zingen misschien.
0: Zingen?
2: Kun je de kaart ontwerpen en jij kan een
0: schilderij maken voor de hele
1: En je houdt ook van interieur.
0: Ja, leuk hoor. Superleuk.
2: Heeft dat er nou mee te maken?
1: Nou, dat...
0: laat mij gewoon de host zijn, ja? Oké. Okay.
3: De Wild in de Middag. De nieuws uit Frankrijk.

0: Babs-type.
1: Babs?
0: Ik vind dat jij een Babs-cursus moet volgen. Babs, ja, je moet niks, maar mag volgen.
2: Hmm. Jij kan dan wel een heel compleet package aanleveren. Dan ben je en de Babs en de DJ.
0: En zingen misschien.
3: Zingen?
2: Kun je de kaart ontwerpen en kun jij het
1: schilderij maken voor de hele
0: En je houdt ook van interieur.
1: Ja, leuk hoor. Superleuk.
2: Heeft dat er nou mee te maken?
0: Nou,
1: laat mij gewoon de host zijn. Ja, oké.
4: De Wild in de middag. De nieuws uit Frankrijk.
5: Les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
1: Vies Frans nieuws vandaag. Het is echt behoorlijk vies. Want een Nederlandse schoolreis naar Parijs liep helemaal uit op een nachtmerrie. Leerlingen hebben vermoedelijk bedwantsen opgelopen in hun hotelbedden. Ik heb het laatst gegoogeld op hoe een bedwans eruit ziet. Dat is al heel vies. Je ziet dat bijna niet. Ze zijn best klein. Maar overigens niet de eerste keer dat dit in het nieuws komt qua Parijs. Want het is heel vaak vies daar in bepaalde hotels. Maar ik dacht, is het dan overal zo vies? Want ik kom maar best wel eens. En neem ik dan ook bedwantsen mee zonder dat ik het weet?
0: En hebben wij het dan ook
1: en
0: hier?
1: Precies, en hoe weet je dat? Ja, er is maar één oplossing. Dat is bellen met Yvonne Amerika. Yvonne Amerika woont in Parijs, is Parijs, doet Parijs. Yvonne, goedemiddag.
6: Hallo, goedemiddag vrienden.
1: Ja, moeten we ons zorgen maken?
6: Nee, tuurlijk niet. Nee, Parijs is echt niet heel veel viezer dan een andere grote wereldstad. Ja, en dit zijn wel excessen. Maar ik vind dat de school ook niet zijn best heeft gedaan toen ze het hotel gingen selecteren.
1: Oh, je weet welk hotel het gaat. Welk hotel het is.
6: Nou, ik heb even teruggelezen wat er aan reviews inderdaad. Er staat gewoon vet veel waarschuwingen van klanten die er eerder hebben geslapen. Ze hebben geloof ik een gemiddelde van 2,1. Dat is heel erg laag. Dus er bestaan nog van die vieze hotels. En het lastige met een schoolreis is dat er natuurlijk nul budget is. Dus dan ga je daarop een beetje beperken en dan kom je in dit soort paradijsjes terecht.
1: Oké. Hoe is het beeld ontstaan eigenlijk dat Parijs een vieze stad is?
6: Nou, het is wel een mythe die natuurlijk deels klopt, hè. Parijs was ongelooflijk ranzig in de middeleeuwen. Het is een stad om de Seine-rivier heen gebouwd. Vroeger was dat bron van schoon water, maar in de middeleeuwen werd het de meest drukke bezochte stad van Europa.
1: Ja.
6: En die Seine die spoelde constant over, de ratten liepen er doorheen, er was niks geasfalteerd. Dus dit was één grote modderbende, open riolering en de bron van tyfus, tering, cholera aan de pest.
1: Niet schelden.
6: Ja? Sorry, ja, maar we gingen eraan dood vroeger.
1: Ja, zeg maar, die Seine is tegenwoordig om in te zwemmen. Tenminste, dat is niet helemaal waar, dat denken wij.
6: Nee, dat is echt zo. Ik heb afgelopen zomer echt dagelijks ingelegen. Dus dat is vanaf nu waarheid. 8 weken in de zomer hebben ze de leuke badmeesters en is het afgezet. Dus dat schone water is absoluut een feit.
0: Maar als ze dat schone water voor elkaar kunnen krijgen, kunnen ze dan niet die stad een beetje omhoog krikken qua bedwansen? Want volgens mij was dit 2 jaar geleden ook al een enorm ding, toch? Kan ik me herinneren?
6: Ja, er zijn van die momenten dat het in het nieuws komt. Maar ik heb ook de statistieken teruggelezen. Parijs is nog nooit zo schoon geweest. Mijn Parijs van 15 jaar geleden is niet te vergelijken met hoe ik het nu zie.
1: Oké, dus goorder was het toen?
6: Het was goorder en de hele straten zijn schoongeveegd. Er is iedere ochtend een grote dienst bezig met poetsen. Naar de horeca, er zijn natuurlijk heel veel goede hotels en restaurants. Daar scoort 95% op zeer tevreden qua hygiëne.
1: Oké.
6: En al die rapporten, die zijn gewoon openbaar. Dus je moet als toerist wel even je werk doen en gaan checken waar kom ik terecht.
1: Oké, zijn er buurten waar je beter weg kunt blijven? Want de vakantie, de herfstvakantie staat voor de deur. Heel veel mensen, Nederlands gaat weer naar Parijs.
6: Ja, het ligt echt aan de locatie. We zijn geen homogene stad. Dus ga je naar het chique 7e, 8e arrondissement, Saint-Germain, dat is de crème de la crème, en dan poetsen ze wat meer. Maar ga je Gare du Nord uitstoppen en pak je per ongeluk rechts, ja, dan kom je in een metadonparadijsje waar alles stront op straat ligt. Ja, die zijn er ook.
1: Metadonparadijs.
2: Dat klinkt best aantrekkelijk als je het zo brengt.
1: Zeg, iemand ander nieuws. Er komen steeds meer bouillonrestaurants. Ken je dat? Dat restaurant?
6: Oh, absoluut. Ik woon er hier om de hoek van de oudste in Parijs.
1: Ja, nou, ze heet Bouillon, de restaurantketen. Het is een concept. Ik weet niet, het is een keten, want het zijn er inmiddels meer. Maar ook in Amsterdam ineens. Hoe komt dat?
6: Ja, ik snap het wel dat zo'n succes is nu in Amsterdam. Die hebben een tweede geopend. In Parijs is dat altijd een succes geweest. Het is bouillon. Het is ooit door een slager ontstaan die kruidige sterke bouillons uitserveerde aan alle marktlui die op de hallen werkten vroeger 5 uur 's ochtends. Dat is arbeidersklasse, goedkoop

0: weten, desalniettemin heel lekker en van kwaliteit en snel, want we moeten door met werken. Hier is dat een groot concept geweest altijd al. En sinds 2017 zijn er wat slimme ondernemers geweest die dat oude concept weer nieuw leven hebben ingeblazen. En de ene na de andere opent nu ook hier. Ja, en heel Europa heeft geen cent te makken. De inflatie is hier net zo hoog als in Nederland.
1: Zeg maar,
0: het is goedkoop.
1: Waarom is het zo populair? Is dat alleen maar omdat het goedkoop is en snel gaat? Is dat het?
0: Het is goedkoop, het is snel, het is lekker. Maar het is ook, en dat is een bouillon, het is groot, het is gezellig. En het heeft die Belle Époque sfeer uit de 20e eeuw.
1: Leuk.
0: Dus je zit gewoon snel te eten. Je moet niet voor een lange avondtafel in de bouillon gaan zitten. Maar een lekkere Frans gerecht voor 14 euro, wie zegt daar nee tegen?
1: Nee, zeg maar, ik zei nee, maar dat was ook iets anders. Yvonne, heel even, voor de mensen die naar Frankrijk gaan, waar moeten ze op letten qua bedwanten en gorigheid?
0: Kijk gewoon naar de reviews. Pak een hotel wat minimaal 4 op de 5 sterren heeft. Blijf in arrondissement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan nummertje 18, Montmartre, kan ook fantastisch zijn. Deze school heeft het aller slechtste hotel geselecteerd. Lees de
1: ook
0: reviews.
1: Ook knap.
0: Heel knap.
1: Ik vond het weer, dankjewel, tot snel weer.
2: Er is maar één.

0: yourself.
1: Nou, Bob. A note to self.
0: Vind ik mooi. Een mooie gevoelige plaat van Douwebop. Er wordt een hoop gereageerd. Nu komt er weer een direct message binnen. Ook nog een appje. Of Gijs, of jij meedoet met dat dateprogramma. Maar wij zijn, wij mogen allemaal niet mee. Dus Fief doet ook niet mee. Bettina doet niet mee. Ik doe niet mee. Dus jammer.
2: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen. Het is Ellie. En Ellie, ze

0: beetje raar om te zeggen. Die wat op Gijs lijkt, maar dan 40, 45 jaar ouder.
1: Ah, oké. Okay, dus eigenlijk je vader.
0: Ja, maar of die nou weer heel erg op mij lijkt, weet ik ook weer niet zo.
1: Wel, je vader lijkt van
2: mij. Nee, vind ik niet zo.
1: Niet?
2: Nee.
1: Zijn vader is knap.
0: Wat zeg jij nou, Ruud?
2: Ja, en Gijs nog knapper.
0: Kijk.
1: Mooi, dat vind ik lief van jou.
2: Hey.
1: Jody, zou jij meedoen, denk je, als je...
3: Als ik nog single was?
1: Ja.
3: Misschien.
1: Oh.
3: Moet ik even over nadenken.
0: Serieus?
1: Ik vind het wel lachen dat we... Ik heb helemaal gek gezocht, maar ik zie nergens normale, gratis dating-events met speeddaten, zeg maar, waar je mensen elkaar verziet zonder dat er weer een commercieel belang aan hangt. Daarom vind ik het zo leuk om dit te gaan doen.
2: Ja.
1: En mensen gewoon face-to-face weer, elkaar gaan zien, aankijken.
3: Ja, ik denk wel dat ik mee zou doen.
1: Ja?
3: Ja hoor.
1: En ik vind het leuk dat het gewoon... weet je, je kunt iemand gelijk zien. Je kunt de beweging zien, hoe iemand praat.
2: Dat zegt zoveel. Zegt zoveel meer dan een foto en gegevens.
0: Nou, en er zijn ook echt leuke dingen van plan. Dus stel dat je in het slechtste geval niet een leuk iemand ontmoet. Heb je sowieso een leuke dag gehad.
1: Ja, je legt de lat heel hoog voor de productie. Hè?
0: Absoluut.
1: Het is gewoon zo de dag van je leven.
0: Dat is een beetje wat het wordt.
1: Ja. Het wordt zo leuk dat je geen relatie meer wil. Nooit meer.
0: Snel naar het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht opklaringen bij een graad of 8. Morgen veel regen, wordt het zo'n 16 graden.
1: Nee, het is 19 november, dus zet hem alvast met potlood in je agenda.
2: Pen.
1: Ja, gewoon pen. Maar dus 19 november ergens in het hartje van Nederland. Daar zit Robert Friese met hoeveel?
4: Nou, 900, Ruud. Je had het al voorspeld. Voorzienige Ruud. Het is een drukke avondspits dus. Heeft te maken met regen. Aantal pechgevallen aan het begin van de avondspits. Dat lost nu allemaal een beetje op. Maar er staan dus inderdaad lange files bij Rotterdam, bij Utrecht. En ook rond Arnhem en Nijmegen is het behoorlijk vastgelopen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld 26 kilometer... tussen Boxtel-Noord en Waardenburg. Dik een half uur vertraging. Drie kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam over maar liefst 31 kilometer... tussen Roelevaar en Zween en knooppunt Ketelplein. En dik 20 minuten vertraging ook in het zuiden van het land op de A58... vanuit Tilburg naar Eindhoven, file rijden over 12 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
1: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet kunnen worden gebruikt. Daardoor staan er meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om welke bestemming het gaat, zegt KLM nog niet te weten. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn meer dan 30 doden gevallen, zeggen de lokale autoriteiten. Zo werd in de stad Kramatorsk een bushalte geraakt, vloog ook een bus in brand en kwamen meer dan 30 mensen om het leven. In Kiev vielen 6 doden bij Russische droneaanvallen. De politie heeft gisteren 29 bestuurders bekeurd omdat ze beelden maakten van een zwaar ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes iedere fatsoensnorm overschrijdt. Die boete is €449. En in Utrecht zijn meerdere studentenhuizen doelwit geworden van nogal opmerkelijke aanvallen.
6: Wat de kermaat. Hebben jullie gezien het in de krant?
5: Ja, gevels van woningen werden besmeurd met poep. Er werd graffiti gespoten en er is gegooid met eieren. In studenten-appgroepen gaan beelden rond van de acties. Maar wie erachter zit, dat is nog onduidelijk. De poep is inmiddels opgeruimd, maar die graffiti die zit er nog.
1: Maar het is toch de bedoeling, als je actie voert, dat je dan laat weten wie je bent?
5: Er zijn wel wat signalen, lezen we bij RTV Utrecht, dat er een andere studentenvereniging achter zit uit een andere stad.
1: Oh, kakkers.
2: Leuk, hè, die scene.
1: Ja, leuk. En een kakker naar een andere kakker. Leuk.
0: Wat die met kakkers ook met poep gooien.
2: Ja, letterlijk.
1: Scheidgevel. Heerlijk. Lachen dat we hebben, jongens. Goed, over gelachen dat we hebben gesproken, dames en heren. Dit is de middagshow met zometeen Samara Kok. Want overal... We hadden het al over bedwansen. Maar tegenwoordig zitten er overal... van die kleine soort fruitvliegjes.
2: Ja.
1: Maar het zijn dus geen fruitvliegjes.
2: Oh. Oké.
1: Het is dus iets anders. En wat het is, hoor je zo meteen.
7: Er is maar één. Ruud de Wild.
1: Het zijn namelijk mini-drones.

0: Mark Emmer en Belong to Kedal. En dit was Tiffany uit 1988. I Think We're Alone Now. De plaat was overigens een veel langere titel. I Think We're Alone Now because I think my... I'm afraid my parents are downstairs, so I'm not able to show my pussy. Dat vonden ze te lang, dus ze hebben het maar...
1: Wat een diep verhaal zit daar eigenlijk aan.
0: Top 2000 komt
2: eraan. Je bent ook zo vat vol feiten.
0: Ja, ik dacht... Vat vol feiten. Dus ik dacht, leuk, top 2000 komt eraan. Dan gaan we dit allemaal behandelen.
2: Leuk.
0: Dat is even ingedoken.
1: En in de top 2000 moet je hem zo afkondigen natuurlijk. Want dan moet je de officiële titel doen.
0: Precies. Dus dat is wel leuk. Ja. Nou, niet elke titel. Er is één titel. Die mag je niet uitspreken.
1: Ik weet welke titel jij bedoelt, maar daar kunnen we het dus niet over hebben.
0: Nee, daar gaan we het niet over hebben.
2: Oké. Okay.
0: Ik probeer het laatste kwartaal ongecanceld door te komen. Het lijkt me een keer leuk voor de veranderingen.
3: Hey, ik heb zo ongelooflijk last van...
0: Kleine vliegjes.
3: Wat moet ik dan nemen?
0: Ja, nou, wat moet ik dan nemen? Of wat moet ik dan niet nemen? Of wat moet ik dan doen? Dat is een hele goede vraag, broer. Want fruitvliegjes, wie heeft er geen last van? Ben je er zeker van dat, dat je geen fruit in huis hebt? Dan kan het zijn dat het een vervelend broertje of zusje is. Namelijk de bochelvlieg. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee vliegen? De bochelvlieg en het fruitvliegje? Dat vragen we aan de opruim- en schoonmaak-expert of goeroe Samara Kok. Samara, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Heb jij er zelf ook thuis last van gehad?
4: Wel eens gehad, momenteel toevallig niet. Maar het kan de beste overkomen.
0: Maar jij weet natuurlijk alles wat je moet doen, of niet moet doen.
4: Ja, Ja,
0: laten we bij het begin beginnen. De bochelvlieg en de fruitvlieg.
4: Ja, die lijken op elkaar. Maar de bochelvlieg heeft, zoals je wel kunt raden, een bocheltje. Die is wat krommer. En hij is ook klein verder, maar hij houdt niet, zoals de fruitvlieg, van fruit. Hij houdt van rottend organisch afval. En het liefst, ja, echt heel
0: veel. Kun je dat nog één keer zeggen?
4: Rottend organisch afval.
0: Ja.
4: En hij zit vaak in je leidingen, in je gootsteen. Als je ergens een lek hebt in je riolering of in je afvoer, dan... krijg je daar slip en daar houden ze van.
0: Oh.
4: Gaan ze wonen en dan komen ze zo je putje uit gevlogen.
0: Mm.
4: En waar je de fruitvlieg nog gewoon kunt vangen... met een beetje appelazijn of iets anders... dat lukt bij die bochelvlieg niet. Die moet echt de bron aanpakken.
0: Ik heb hierop gegoogeld, want er zijn mensen die... Ik heb echt goed gezocht, hierop gegoogeld.
4: Ja, ja.
0: En ik kom uit dat mensen denken dat het kleine drones zijn. Geloof je daar ook in?
4: Nee, spionage. Nee, dat geloof ik niet. Spionagedrones. Ja, en wat gaan die dan spioneren in jou?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat
4: nee, ik ook niet. Nee. Ik heb geen idee. Nee, ik denk het niet. Nee.
0: Hoe kom ik er vanaf als ik het zou hebben?
4: Ja, nou, het enige wat bij die bochelvliegen helpt is de bron opsporen. Want voor de rest maakt niet uit wat je doet. Je kunt ze niet echt vangen. Ja, je kunt ze met de stofzuiger achterna zitten, maar dat helpt niet echt.
0: Nee, maar als je ze hebt, dan heb je ze. Want eenmaal
4: als je
0: in de stof.
4: Dan heb je ze.
0: Ja, oké, dus in de stofzuiger is het gewoon klaar.
4: Ja, nou, als je ze opzuigt, dan hoef je ze niet daarna nog te doden. Dan gaan ze echt
0: nee,
4: wel
0: maar als ze, als ze resistent zijn, kunnen ze daar ook weer terugkruipen, toch?
4: Ja, maar kunnen niet uit je stofzuiger kruipen. Maar nou, goed,
2: maar heb je wel eens
4: als er dus eentje zit.
2: Vliegjes gevangen, weet je hoe onmogelijk dat is? Stel, je moet fruitvliegjes of dat soort vliegjes. Je moet achter allemaal aan met een stofzuiger. Dat lijkt me niet de beste mogelijkheid.
4: Als je er eens één of twee hebt. Op die manier vang je die niet. Nee, fruitvliegjes en een valletje. En mijn favoriete manier om fruitvliegjes te vangen is met een vleesetend plantje.
0: Oh, dan gaan ze die lost het voor je op.
4: Ja, die lust het voor je op.
0: Of het goed.
4: Hetzelfde.
2: En dan moet je dan bij het tuincentrum kopen of zo.
4: Ja, die kun je gewoon bij het tuincentrum kopen.
0: Samara, jij bent schoonmaker-expert. Wat ik nou altijd heb willen weten, kan alles reinigen ook echt alles reinigen?
4: Nee joh, natuurlijk niet.
0: Waarom heet het dan zo?
4: Ja, omdat dat lekker verkoopt. Dan denken mensen dat. Maar nee, dat is niet zo. Ze zouden echt heel veel dingen niet mee schoonmaken. Je televisie niet, of je frituurpan. Of meestal eigenlijk je vloer liever ook niet. Want als je vaak allesreiniger gebruikt, blijft er een laagje achter op je vloer. En dan wordt je vloer er niet schoner van, maar krijg je juist strepen. Maar je kunt er prima je aanrecht mee afnemen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld glas-ex, wat er uit Engeland komt, glas-ex. ex. Dat is ook niet dat je ex glas heeft, toch?
4: Nee, of, ook niet. Nee,
0: of dat je
4: nee.
0: glas niet met je ex maakt, maar dat je als je eroverheen wegglas. Dat slaat ook nergens op.
4: Nee, slaat ook nergens op. Nee. Maar ja, heel veel dingen slaan nergens op. Maar allesreiniger is prima spulletje, maar lang niet voor alles, nee.
0: Oké. Okay. Zeg, fruitvliegjes, daar kom je nooit vanaf, hè? Want die dat is gewoon onuitroeibaar.
4: Nee, bochelvliegjes kom je niet vanaf.
0: Nee?
4: Tenzij...
0: Oh, okay. De bron.
4: De bron opspoort. Ja. Fruitvliegjes is het ook wel de bron weghalen. Dus zorgen dat je vuilnisbak buiten staat en niet binnen. Dat je fruit niet staat te rijpen op het aanrecht, maar zit je fruit in de koelkast. En je kunt ze vangen. Je kunt er vanaf komen. Okay. Maar die bochelvliegjes zijn echt een drama.
0: Samara?
4: Ja?
0: Dankjewel. NPO.

En self-aware, dit is NPO Radio 2. 19 november aanstaande, dus De Wild en de Liefde schrijft in je agenda. Dus 19 november aanstaande, als je wilt speeddaten, ga je nu naar NPO Radio 2. Dus NPO Radio 2.nl, dus De Wild en de Liefde. Ja.

0: Prince en I'll Be There For You. Dames en heren, straks na 6 uur hoor je Emily de Wild hier op NPO Radio 2. We hebben het de hele dag, de hele dag. In ieder geval een hele uitzending ook al. Daarvoor hadden we een hele lange vergadering over daten.
1: Ja.
0: 19 november is dat...
1: Ja, leuk. Ik vind het echt zo'n goed idee.
0: Wat is jouw red flag?
1: Bij mannen.
0: Wat zou een red flag zijn?
1: Een incel vind ik wel een red flag.
0: En wat?
1: Een incel of iemand die over vrouwenhaat heeft, dat zou ik wel een red flag vinden.
0: Wat is een incel?
1: Ja, god, hoe leg je dat uit?
0: Gijs, wat is incel?
2: Ik ken dat niet, maar ik ga het nu doen.
1: Het is heel alarmerend dat jullie dit niet weten eigenlijk. Nee, maar mannen die... Gewoon, je hebt natuurlijk heel veel mannen.
0: Gewoon
1: die,
0: mannen.
1: Ja, gewoon mannen. Red flag.
3: Mannen die, punt.
1: Ja, mannen, punt.
2: Iemand die geen romantische of seksuele partner kan vinden, maar dat wel graag zou willen. Die onvrijwillig celibitair is, staat hier.
0: Oh.
1: Ja, en daar zit ook altijd een soort zekere vrouwenhaat in dat soort typen.
0: Ja, okay.
1: Bijvoorbeeld, hoe heet die?
0: Andrew Tate?
1: Dat vind ik wel de leider van de incels.
0: Oké. Ja, dit is...
1: Dat zou ik wel een redelijke red... Maar ja. Ik denk dat ik niet zo ver zou komen dat ik met zo'n iemand op date zou gaan.
2: Nee, een deel van die gemeenschap bekend mensen door sterke vrouwenhaat. Ik snap wel dat dat een red flag is. Dat ga ik onthouden. Ga ik mijn kinderen zo even bellen.
1: En verder, een red flag. Gierigheid vind ik een red flag.
0: Sorry?
1: Gierigheid, red flag.
0: Vind je van enkelsokjes?
1: Oh, dat vind ik niet zo heel erg. Het zit er meer in karakterdingen.
0: Jij bent gewoon echt een vrouw van nu, hè? Je hebt de eerste date.
1: Ja.
0: Moet de man betalen?
1: Ligt eraan wie uitnodigt. Als ik jou uitnodig, betaal ik. Als je mij uitnodigt, betaal jij.
0: Okay,
1: maar ik vind het niet erg voor mezelf te betalen.
0: Maar ik ben heel ouderwets. Als ik met een vrouw ga uit eten, de eerste date betaal ik sowieso.
1: Nou ja, ik vind
0: of ze dat wil of niet.
1: Ik vind dat chic, maar het hoeft niet voor mij. Dat is voor mij geen red flag meteen, als het niet. Maar bijvoorbeeld gierigheid of zo, daar hou ik dus helemaal niet van.
3: Ja, dat je echt tikkies gaat sturen of een colaatje.
0: En bepaalde kleding? Of niet?
1: Ook niet. Nee, dat heb ik niet zo.
0: Bijvoorbeeld mannen met bijvoorbeeld altijd een wit overhemd aan.
1: Zoals Joeri bedoel je. Ja. Dat is wel een look, toch? En natuurlijk ook wel een bepaald bravoure. Want ik bedoel, als we uit eten gaan en je hebt een wit overhemd aan, vind ik wel knap.
0: Zeker, het is gewaagd. En dat je niet weet bij wie je moet bestellen. Met diegene tegenover
1: je. Precies. Heel verwarrend allemaal.
0: Wat ga je doen?
1: Wij gaan bellen met paddenstoelenman Reinier. Want overal zijn er paddenstoelen. En hij kan ons alles vertellen over het paddenstoelenseizoen. Zeker na de bui van vannacht. En natuurlijk, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar Ruud, als jij bijvoorbeeld jouw kat expres een mensennaam hebt gegeven.
0: Oh, ja.
1: Zodat je op werk bijvoorbeeld kan zeggen. Oh ja, Petra en ik vinden het echt heerlijk om urenlang te kroelen.
0: Ja,
1: Petra is gek op rosbief.
0: Ja.
1: Kan toch? Van red flag.
0: Ik ken die mensen. Goed, oké.
1: Oké, klaar?
0: Eerst wat?
2: Skaterboy, Avril Lavigne.
0: Oh!
3: Jeetje, ja.
0: Gijs.
1: Ja, zo goed.
3: Ook wel jouw tijd.
0: Ja.
1: Is dat zo? Ik denk het niet.
3: Toch?
2: Was dit Zero's?
1: Het is net Zero's, denk ik.
2: Net Zero's.
1: Ja. Oh, dus dat zal het zijn. Dat is
0: Gijs 3.
1: 2.
2: Ja. Maar toen had ik al een skateboard.
3: Ja, dat is
2: een skaterboy.
3: Red flag.
0: Goed, nog even voor de liefde. nporadio2.nl/dewild in de liefde. 19 november. Je kunt je nu al opgeven. Het wordt een hele fijne, leuke dag. Veel plezier met Emily. We zijn er volgende week weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
6: Kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
8: Let's go for more from Extra, Max.
7: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
17: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Het is 1 over 6. Goedenavond, je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Joeri Stubinitski. Joeri, goedenavond.
18: Hey Emily, goedenavond. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gezet waar hij inlichtingen moest verzamelen. Volgens deze verslaggever werd de matroos al een tijd in de gaten gehouden.
19: The foreign power isn't named, but I understand that in court documents that will be revealed when the suspect appears in court today will name Russia in this investigation.
18: Toezichthouder ACM wil dat er 3 stroomtarieven komen. Een hoog tarief op de piekuren, laag tarief in de nacht en een normaal tarief voor de rest van de dag. Zo zouden mensen op de belangrijkste uren minder stroom moeten gaan gebruiken. Want
20: het stroomnet is overvol en huishoudens hebben veel invloed op de belasting van dit stroomnet. En met deze tarieven gaan wij aan huishoudens vragen een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem.
18: De ACM denkt dat het voor de helft van de Nederlanders uiteindelijk goedkoper uitpakt. Hackers hadden bijna vrij spel bij het Openbaar Ministerie. De beveiliging van de computersystemen was al jaren niet op orde voordat hackers vorig jaar konden toeslaan. Er is nu nieuw onderzoek gedaan, zegt verslaggever Mitchell van der Klundert.
21: Die hackers hebben tenminste een maand in de systemen kunnen zitten. De hack heeft plaatsgevonden via Citrix. Dat is software die heel veel bedrijven en overheden gebruiken om vanuit huis te kunnen inloggen. Nou, dat is hele kwetsbare software, daar moet je goed monitoren. En dat deed het OM dus eigenlijk niet.
18: En in een speeltuintje in Amsterdam wordt niet meer gesprongen. Want de gemeente heeft de trampolines, die 6 jaar geleden waren neergezet door buurtbewoners, weggehaald. Ze zouden te gevaarlijk zijn. Ouders en kinderen zijn teleurgesteld.
22: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
23: Ik was 2 toen ze er zo stonden, dus ik had er 6 jaar wel pret mee.
18: Alleen als de buurt een stichting opricht en een verzekering afsluit, dan zouden die trampolines mogen blijven, maar dat vindt de buurt te veel gedoe. Het weer, vanavond en vannacht wat buien. Morgen veel regen en een graad of 15.
1: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB is Robert Vriezen. Hi, Robert.
0: Hi, Emily. Een fix drukke avondspits op het hoogtepunt. Zo 5:05 stond er 957 kilometer file in ons land. Dat kwam door de regen, een aantal pechgevallen. En ik denk dat veel mensen al op pad zijn gegaan. Want de herfstvakantie begint in het noorden van het land. We zagen veel noord-zuid bewegingen. Bijvoorbeeld drukte op de A2 en de A27. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bijvoorbeeld nog een half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 17 kilometer file daar. 30 kilometer file zomaar nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Rijdt wel door, de vertraging is een half uur tussen Roelofarensveen en knooppunt Ketelplein. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A12 nu vanuit Den Haag naar Arnhem bij Driebergen. Kwartiertje vertraging daar. En een kwartier vertraging als je over de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen rijdt. Want bij knooppunt Tiegelia is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is daar dicht.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
25: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
26: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
27: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
26: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
27: Rand? Nee.
26: Fair enough.
27: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
28: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
30: Sta je in de file en spot je ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
33: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
34: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
35: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
36: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
37: Het oor wil ook wat.
38: En
5: Emily. Nu zou ik het al weten met het daten. Alleen ja, ik ben natuurlijk een groenteman uit Oorschot. Ver weg, hier vandaan. Maar misschien dat we ooit samen kunnen gaan. Groetjes, Priscalke.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, goedenavond. Dit is het Oor door je speakers. Een fundament waar je elke maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8 op NPO Radio 2 even op kunt leunen. Ongeacht je muzieksmaak, ongeacht je leeftijd of je voorkeur voor chips. Nou, zometeen bellen we met paddenstoelen-expert Reinier over die gezellige schimmels die je weer kunt vinden als je de natuur instapt deze tijd van het jaar. En hij vertelt ons waarschijnlijk ook wel welke je kunt meenemen en welke je trip technisch misschien beter even in het bos kunt achterlaten. En over een trip gesproken, misschien ga jij de deur niet uit zonder zwarte stift. Weet je wel, zo'n permanent marker. Want die geur van de alcohol wat erin zit zorgt gewoon bij jou altijd voor een paar momentjes van ontspanning op een drukke dag. Of, kan ook, heb jij bijvoorbeeld een bloedhekel aan de nieuwe vriendin van je vader en doe je daarom altijd per ongeluk expres zout in haar koffie? Nou, dan wil ik je gewoon spreken voor ik durf het bijna niet te zeggen, maar je kan me appen via de NPO Luisterapp of bellen 0800 1122.
0: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio

Love Life. I Love Life. En daarvoor hadden we de Pet Shop Boys en West End Girls hier op NPO Radio 2 bij het Oorbelloken. Nog steeds een hele goede avond. Misschien ga je inderdaad wel zometeen naar paddenstoelen zoeken. Kun je vast wel een herfstig plaatje bij gebruiken. Als ik denk aan herfst, denk ik ook meteen altijd aan de Smiths. Heaven Knows I'm Miserable Now had ik zin in vandaag. Even zwartgallig als grappig, dit nummer. Zanger Morrissey die maakt ook duidelijk hoe depressief je kunt zijn als je werkloos bent. En dan krijg je een baan. En dan word je daar misschien nog wel depressiever van. Het is ook nooit goed. Behalve de muziek dan, hè. Want die is fantastisch.

0: zijn wel vragen. Zijn mensen klaar voor de jelly dat hij heeft? En you have rocks.
1: Nou meid, ik ben jelly.
0: Ben jij Boedelicious?
1: Ik ben zeker Boedelicious. En jij bent altijd klaar toch voor mij? Hier werkt het in ieder geval. De Boedelicious-heid.
0: Ja, gaat goed. Zeker. Toch? Wij zijn een soort Destiny's Child, maar we missen een derde. Ja. Oh Jori, ben jij Boedelicious vandaag?
2: Ja, vandaag wel.
1: Hey, maar als jij je vestje uittrekt, dan zijn we een band ineens. Want dan hebben we allemaal wit aan.
0: Ja. Ja. Dus heb ik iets gemist?
2: Kijk eens.
0: Zit ik in een secte? Kom ik er nu achter?
1: Welkom.
0: Welkom. Mag nou over het vuur stappen. Oké, anyway, je bent bij NPO Radio 2. Philip, die appt mij. Emily Herfst. Doe dan de Crash Test Dummies. Ik weet de titel niet.
1: Nou, dat is de titel.
0: Heb jij hem al goed geraden, Philip? Hier is hij, speciaal voor jou.

0: weet nog heel goed dat dit uitkwam en dat die clip de hele tijd op MTV was en dat ik nooit helemaal wist waar ik naar keek. Mm-hmm. Zat hij niet op een toneel of zo, op zo'n podium? Mm. En kwamen er allemaal van die dansende kinderen zo in slow motion achter? Dat is toch de Crash Test Dummy? Zeg jou dit iets? Mm-hmm. Ben je hier te jong voor misschien? Mm. Wat is dit? Wat is er allemaal? Oh, oké. Okay. Ah.
1: Zo slecht. Sorry. Mm-hmm. De clip ken ik ook niet meer.
0: Nee.
1: Nee.
0: Okay. Je hoort Joeri Stubenitski nu met NOS Headlines.
1: Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stad- en streekbussen rijden. Maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. De Britse politie heeft twee mannen opgepakt die binnen waren gedrongen bij een luchtmachtbasis. Bewakers ontdekten een gat in het hek en vonden op het terrein twee mannen uit Letland. Wat die van plan waren is niet bekend. KLM schrapt vanaf eind deze maand meerdere vluchten. Veel toestellen zijn kapot en onderhoud duurt langer dan verwacht. Hoeveel vluchten worden geannuleerd, dat kan KLM nog niet zeggen. En de wereld van de wiskunde is in shock na een grote publicatie van OpenAI. Deze wiskundige legt uit wat er aan de hand is.
2: OpenAI die heeft eigenlijk gewoon naar een hele hoop wiskundige problemen gekeken. En daar heeft hij dus honderden problemen van opgelost en die gisteren allemaal gepubliceerd. En ik denk wat vooral het nieuwe daaraan is, is dat er zoveel doorbraken tegelijk zijn. Ik bedoel, in de wiskunde, er zijn wel vaker doorbraken in de wiskunde, maar dat er gewoon honderden op één dag zijn, dat is wel echt iets nieuws.
1: Een indrukwekkende doorbraak dus, maar veel wiskundigen hebben ook hun bedenkingen. Zo maken sommigen zich zorgen of AI de wiskunde en hun werk uiteindelijk zal overnemen. Het weer, vanavond en vannacht wat buien. Morgen veel regen en ongeveer 15 graden.
0: Dankjewel. Robert Vriezen, kom maar in met je files.
3: Nou, 250 kilometer nog, Emily. De meeste files nemen wel af in lengte, maar op een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. 20 minuten op de A2, Eindhoven-Utrecht, door 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem. Kapotte vrachtauto bij Driebergen. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de N5 natuurlijk weer vertraging vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 9 kilometer file, 50 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Het is altijd even wennen als het met bakken uit de lucht komt. Maar de paddenstoelen, die zijn er blij mee. En wat doet dat dan met die schattige schimmels in het bos? Hoor je zo meteen.

0: nieuwe muziek van Bente hier op NPO Radio 2. En voor Bryan Adams en Somebody. Ja, het is een heerlijk kleurrijk tafereel nu in de natuur door al die prachtige paddenstoelen. Reinier Boon is al jaren gefascineerd door allerlei schimmels en kan er ook mooi over vertellen. Dag Reinier.
1: Goeiedag.
0: Ja, waar komt jouw liefde voor die vlezige zwam vandaan?
1: Ja, de paddenstoelen die hebben me echt wel een beetje gegrepen. En dat kwam voort eigenlijk uit een magische paddenstoel.
0: Oh.
1: Die heeft best wel wat inzichten gegeven over mijn leven. En dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. En dan ga je een beetje kijken over wat paddenstoelen en schimmels allemaal betekenen in de natuur. Ja, en dan ontvouwt er iets ontzettend prachtigs.
0: Wat mooi, maar moeten we dan denken aan een soort trip of zo? En dat je toen dacht, wow, dit is echt geweldig spul.
1: Ja, die realisatie kwam daarna, zeg maar. Dit is best wel intens en heeft wel wat tijd om dat allemaal te verwerken nodig. Maar ja, voor je het weet inderdaad sta je met je knieën in een bos op zoek naar paddenstoelen en het besturen leren daarvan. En dat is eigenlijk niet meer weggegaan.
0: Wat leuk. Ja, het heeft natuurlijk ook lekker geregend vannacht. Schieten de paddenstoelen nu als paddenstoelen uit de grond?
1: Ja, ik ben ontzettend blij. We hebben eigenlijk al een maand geleden al een enorme piek aan paddenstoelen gezien. Daarna was het weer heel even droog, dus dan zie je ook dat ze een beetje verdwijnen. Maar met de aankomende regen, ja, als je over een week het bos ingaat, ja, dan staat het weer helemaal vol.
0: Ja, prachtig. Vooral die rode joekels, hoe heette die ook weer?
1: De vliegenzwam, rood met witte stippen paddenstoel. Ja, een van de prachtigste paddenstoelen die je wel kan tegenkomen. En de meest iconische natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Mooie wat ik vind van die en ook andere paddenstoelen is dat ze letterlijk met hun schimmeldraden verbindingen maken met de bomen. En zo de bomen helpen in hele droge tijden. Zodat bomen voldoende water en nutriënten uit de bodem kunnen halen.
0: Oh, wauw. Dus ze hebben echt een hele belangrijke functie eigenlijk in een bos, in de natuur.
1: Ja, sterker nog, 90% van alle bomen en planten die onderzocht zijn hebben een schimmel waarmee ze samenleven. Dus als we die niet hebben of slecht met onze omgeving omgaan of het omkeren van de grond, ja, dat is desastreus voor de natuur, voor planten en bomen.
0: Maar dit is misschien heel gek, maar ik heb altijd een soort van neiging om in paddenstoelen te knijpen. Maar dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn, toch? Want sommige zijn giftig. Snap je wat ik bedoel, omdat ze zo mooi zijn?
1: Ja, zeker. Ja, je hebt ook bepaalde paddenstoelen, stuifzwammen, die op latere leeftijd vormen die sporen in zichzelf. En als je dan erin knijpt, dan zie je van die pufjes uitkomen. Dat is echt superleuk om te doen. En ook heel fijn voor de paddenstoelen, want daarmee help je ze te verspreiden. Maar je hoeft in ieder geval niet bang te zijn. Er zijn geen paddenstoelen bekend die giftige reactie op de huid doen. Dus het is eigenlijk veiliger dan planten.
0: Oké, maar in principe niet in je mond stoppen, zomaar.
1: Niet zomaar, ook dat kan je gecontroleerd doen. Als je dan weer alles uitspuugt, ook dan gebeurt er niks. Het gaat echt op het moment dat je een paddenstoel eet en doorslikt. Ja, dan zijn sommige, en er zijn er maar heel weinig, die gevaarlijk kunnen zijn.
0: Oké, maar moet je alsnog niet ook letten op dat er misschien overheen is geplast? Door bijvoorbeeld vossen of andere dieren?
1: In principe zou je dat kunnen zeggen, maar paddenstoelen die komen ontzettend snel op. Als we het over die vliegenzwam hebben, dan is hij binnen 7 dagen, staat hij daar, heeft hij zijn sporen losgelaten en dan is het eigenlijk klaar. Goed, mocht je wel voor paddenstoelen willen kiezen om ze te gaan eten, dan moet je natuurlijk sowieso eerst weten welke dat zijn.
0: Ja.
1: En daarna bereid je ze altijd. Altijd bakken of koken voordat je ze gaat opeten. En dan zijn al die negatieve effecten van honden die erover plassen weggedaan.
0: Die zijn dan weg. En is er ook bijvoorbeeld een bepaalde site waar je dat kunt checken, wat voor paddenstoel je in de kuip hebt?
1: Je hebt hele goede determinatie-apps die je kan gebruiken. Dan kun je dan een foto sturen en dan krijg je de naam eruit. Maar moet altijd wel zeggen, wees daar heel voorzichtig mee. Want soms komt er ook gewoon een naam uit die totaal niet klopt. Ik had laatst een wandeling die we hadden gedaan. En toen hadden we een dodelijk giftige groene knol aan me niet gevonden. Maar de app zei dat het een eetbare soort was.
0: Oh.
1: Dus je gebruikt het eigenlijk altijd in combinatie met een determinatieboek. Want dan kan je daar teruglezen en dan zie je alle eigenschappen van die paddenstoel. En daarmee kan je een determinatie sluitend maken.
0: Oké. Dus driedubbel checken. Onder andere met die determinatie-apps. Maar mag je zomaar al die paddenstoelen plukken? Is dat niet een soort stropen?
1: We hebben plekken in Nederland waar het gedoogd wordt. Dat betekent dat je een champignonnenbak voor eigen gebruik mag meenemen. Dus je moet altijd even goed kijken op internet of op de borden voordat je een gebied binnenloopt wat daar wel en niet mag.
0: Ja, dat je niet een boete krijgt inderdaad. Dus een champignonnenbak vol met paddenstoelen mag je plukken. Leuk Reinier, ik vind het echt te gek. Voor meer informatie over paddenstoelen en de liefde voor paddenstoelen kun je terecht op Paddenstoelenman op Instagram. Dankjewel Reinier en heel veel plezier. Je gaat vast dit weekend wel even weer kijken.
1: Jazeker, dankjewel.
0: Doei Reinier. Hetzelfde. Doei.

0: Treat You Better. En daarvoor hadden we de Smashing Pumpkins en Tonight Tonight. Ik heb dus vandaag een hele grote pompoen gekocht. Van was 10 euro, is gigantisch groot. Vind ik zo'n leuk gezicht als mensen een pompoen bij hun voordeur zetten. Hè? Bedoel ik dan, ter decoratie, niet per se voor opeten. Hoewel ik wel denk dat de slakken bij ons ervan gaan smullen. Dat wel. Maar zo'n leuk gezicht. Leuk. Over smullen gesproken, misschien zit je lekker aan je dessert. Is het een warme perzik crumble met een beetje lobbige room die er dan vanaf drijft? Dat snap ik. Kun je vast een chille plaat bij gebruiken?
1: Gebruiken.
0: Dacht je van Carole King? It's too late, jongens.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
15: NPO Radio 2.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
17: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
16: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
18: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
16: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Sid van der Linden. Er is nog een en ander aan verkeer, geloof ik, hè, Robert?
19: Ja, toch wel. Kleine 50 kilometer nog bij elkaar. Dus het zit er wel bijna op, hoor. Maar op de A2 moet je nog file rijden vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tot afrit Beest, 12 kilometer. Vanaf Vianen duurt het 20 minuten langer over. En nog 40 minuten vertraging als je over de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam moet. Want bij de Zuurhofbrug is de linkerrijstrook dicht en staat 7 kilometer file.
13: Dankjewel.
19: Alsjeblieft.
13: Doeg. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen maar. En Rod Stewart komt eraan. Tot zo. Ster.
20: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
24: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
25: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
26: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
27: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
28: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
29: Shape the future with confidence. EY.
30: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
31: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
30: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
31: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
32: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
33: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
34: Fans van voordeel.
33: Aldi.
35: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
33: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
34: Fans van voordeel.
33: Aldi.
36: Het oor wil ook wat.

0: Hij doet nog een tour, hè? Geloof ik, Rod Stewart. Volgens mij komt hij volgend jaar naar Nederland.
1: Hoeveel blondeer gaat er denk je mee op een tour?
0: Het is een peroxide king.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat het... Volgens mij is dit de laatste tour.
1: Oh.
0: Zei
1: hij. Is hij heel oud?
0: Hij is wel, hij is niet zo piep.
1: Ik moet even kijken.
0: Ik heb hem ooit live gezien. Was echt fantastisch. Zegt je eerder. Hij was echt super goed.
1: Oh, hij is 81.
0: Ja.
2: Rob. NPO Radio 2.
3: Het oor wil ook wat.
0: Steeds wel sexy man.
1: Vind je?
0: Ja. Nou ja, weet ik veel. Okay. Een stijl-icoon en dat soort dingen. Hij heeft wel de swag.
1: Ja.
0: Swaggy guy. Met zijn panterprint blouse.
1: Oké. Okay.
0: En zijn Celtic voetballer die altijd het stadion inschopt. Heb je nooit meegemaakt?
1: Rod Stewart?
0: Ja, Rod Stewart is een grote Celtic-fan. Ja. Als hij optreedt, laat hij een Celtic-vlag naar beneden glijden. Dan moet je allemaal
1: elke keer
0: de anthem van Celtic horen. Elke keer, ook in Nederland. In de Ziggo Dome deed hij dat ook. En dan schopt hij dus, signeert hij voetballen van Celtic. En die schopt hij het publiek in. En ik heb er nooit één kunnen vangen.
1: Is
0: en dat doet nog steeds pijn.
1: Van Celtic? Heeft hij aandelen?
0: Hij zat wel, dacht ik, ooit in de raad of zo. Zoiets was het. Nou, whatever. Maar goed, als hij komt, dan kom ik. Om maar te zeggen, het is donderdagavond, jongens. Alles mag, we vinden het allemaal goed. Des te meer de ontboezemingen die we krijgen op donderdagavond in... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Je mag alles met ons delen, bijvoorbeeld... Dat jij klaprozen de meest aanstellerige bloemen op aarde vindt. Open dicht, open dicht.
1: Ja, en ook gewoon, je plukt me. Ik val uit elkaar, jammer
0: ja,
1: voor
0: dood.
1: Jou.
0: Oh, ik zit in je boeket. Dacht het niet,
1: nee.
0: Ben nou uitgevallen.
1: Jongen, jongen.
0: Of heb jij misschien wel een obsessie voor grind? En vind je het daarom bij jou in huis overal? Tuin, toilet, badkamer en een lekker grindbehangetje op de slaapkamer.
1: Zou kunnen.
0: Of misschien schilder je wel portretten van je buren... terwijl zij daar dus helemaal niks van weten. Goed. Ieder zijn hobby. Ieder zijn ding, weet je. Het hele idee hiervan is nog steeds... Ik heb geen oordeel, ik heb geen mening, ik heb geen advies. Ik luister, want dat doet een oor. Dus wat let je? Moet even bellen. 0800-1122.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik bemoei me dus overal waar ik kom met de inrichting van mensen hun vaatwas.
3: Ik doe niet alleen graag ananas op mijn pizza, ik doe ook graag banaan op mijn pizza.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Hallo, met wie?
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik koop oneindig tot spulletjes van mijn kleindochter.
0: Oké. Wacht even, ik hoorde je naam niet.
4: Henny.
0: Ja. Jij koopt oneindig veel spullen voor je kleindochter.
4: Ja, dat is eigenlijk niet normaal. Men zegt al eens van, nou, wie is nu bevallen, je dochter of jij als oma?
0: Ja.
4: Maar het houdt gewoon niet op. Het begon al toen ze zwanger was. Ik denk van, oh, dat is leuk. En denk je, oh ja, dan kan ik wel eens meenemen voor volgend jaar. Nee, is een jaartje oud. Heb ik het alvast opgeslagen in de uitverkoop. Maar ja, goed, het begon eigenlijk heel simpel met een badje. En daar zit een hele kinderkamer en toen een wandelwagen. Ja. Nou ja, goed. En op laatst dan was het rompetjes en allerlei soorten luiers. En ja, en mijn man zei wel van, ben je nog niet een keertje klaar? Wat is dit nu, weet je? En
0: dan
4: was het zo erg dat ik het eigenlijk niet eens vertelde wat ik ging kopen, want ja.
0: Oké, maar wacht even. Hoe oud is jouw kleinkind?
4: 2 weken oud.
0: 2 weken? Oh, oké. Oké, je kleinkind is 2 weken oud. Dus als ik het goed begrijp, jouw dochter zei je, hè, was zwanger.
4: Ja, dochter, ja.
0: En
4: ja.
0: Vanaf, je hoorde het en toen dacht je, dit is mijn kans. Ik ga shoppen.
4: Dit is mijn kans. Ja. Ja.
0: Oké.
4: Okay. Ja. Ja, goed. En is de Hema is wel mijn favoriete winkel. En ja. Nou ja, als je daar binnen loopt en je ziet al die babykleertjes. En ja, dan komt elk seizoen natuurlijk weer eens nieuws uit. En dan denk je, oh, dat is ook leuk. En dat is leuk. Of als je een waterbon krijgt, oh, neem ik wat mee voor haar. En spulletjes. En ja, goed, het kind dat heeft al heel veel knuffels en kleertjes. En ja, goed, ik heb een hele kast vol. En mensen zeiden van, ja, hallo, wat is dat nou? Je bent toch oma?
0: Ja.
4: Ja, maar lijkt wel of je de moeder bent. Wie is nu bevallen, weet je? Dus... Ja, maar het is eigenlijk, ja, is het een soort obsessie misschien. Maar het is zo leuk en het is heel gek, maar ik kan het gewoon niet laten.
0: Maar is dit jouw eerste kleinkind?
4: Ja, mijn allereerste.
0: Oké. En wat vind je dochter hiervan?
4: Nou, die moest in het begin wel even wennen, maar die vond het eigenlijk ook wel heel leuk. Want die zegt, ja, eigenlijk is het heel makkelijk. Want ik hoef alleen mijn kind maar mee te nemen. Voor de rest heeft moeders alles al. Het flesje, het fles verwarmen. Nou ja, ze zegt van, eigenlijk is het wel heel leuk. En ze zegt wel van, ja, dat zegt natuurlijk ook wel, ja, hoe betrokken je bent toe.
0: Dat is waar.
4: Geheel.
0: Ja, maar kinderwagen, maxicozen, heb je die ook?
4: Ja.
0: Oh ja.
4: Ook voor in de auto. Dus mijn dochter zegt, dat probeer je mijn kind mee te nemen. En ja, ik had zoiets van, moet ik nou echt alles weer uit de auto halen? Weer heen en weer gekleed. En dan ben je wat vergeten. Moet je weer terug. En denk, nou nee, dat gaan we niet doen. Ik koop alles zelf. Dan kan ze het in mijn kind brengen.
0: Ja.
4: Net zo makkelijk. En dan heeft ze geen gedoe. Ik ook geen gedoe. En vergeet ik ook niks. Want ja, als je de oma bent, dan ben je al een keertje vergeetachtig.
0: Ja.
4: En nou ja, dan heb ik alles gewoon lekker thuis.
0: Maar Henny, heb jij ook een kinderkamer ook in jouw huis? Een babykamer?
4: Ja, compleet.
0: Oh, ja?
4: Compleet. Met ledikantje, commode, kast, badje, fles verwarmen, een thermostaat, een babykamera ook zelfs. Dus eigenlijk alles.
0: En
4: dus,
0: heb je een partner?
4: Ja.
0: En was het de eerste kamer van jouw partner?
4: Ja.
0: Oké, okay. En wat vindt hij? Oké, dus die moest zijn hobby opruimen, hoor ik al. En wat vindt hij ervan?
4: Ja. Nou ja, die vindt eigenlijk, ja, ergens moest hij wel zeggen van, nou, eigenlijk een beetje over de grens, hè. Zegt hij wel eens van, had wel iets minder gekund. Maar nou die kleine er is, dan zegt hij ook wel, ja, ik snap het eigenlijk ook wel een beetje. En hij zegt van, ja, weet je, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk, maar hij moest er wel aan wennen, hoor. Maar,
0: ja,
4: ik snap natuurlijk ook wel dat je soms een beetje misschien wel kunt doorslaan, maar ja, ik vind het zo leuk, joh, Emily. Het is toch geinig.
0: Het is gewoon heel veel energie, positieve energie. Maar hoe, neem ons eens mee, hoeveel heb je tot nu toe besteed, denk je? In geld bedoel ik dan?
4: In geld. Nou, ik denk dat ik als ik alles op met elkaar moet, dat ik wel aan de €1.500 zet.
0: €1.500? Okay.
4: Ja, als je aan de knuffels alles met elkaar telt. Hè, zo, dus alle de kruik, alles met elkaar opgeteld. Zo, als je dat moet kopen, ja, dan ben ik dat wel kwijt. Ja. Ja.
0: Oh.
4: Ja.
0: En het is dus jouw dochter en haar partner. Wat vindt die ervan?
4: Die vonden het natuurlijk wel heel speciaal. En die vonden het ook wel... dat ze zeggen van ja, eigenlijk kenden we het niet. Want ja, ook die hebben... mijn schoonzoon heeft ook een moeder, maar die heeft gewoon een ledikantje en een bord in huis.
0: Ja.
4: En dat is eigenlijk het enige. Maar ja, goed, voor mij is het ook nog zo van... Ja, ze komt hier een dag in de week, komt ze hier. Ik mag een dag in de week oppassen. Dus vandaar ook dat ik zei van, ik wil gewoon alles gewoon hebben. En het is makkelijk. En ja, die moest ook wel wedden natuurlijk. Die zei van, ja, maar eigenlijk ook wel lachwekkend. Want die zei eigenlijk hetzelfde. Van ja, wie is hier nog bevallen? Mijn schoonmoeder of mijn eigen vrouw? Ben je wat vergeten? Moet je weer terug? En ik denk, nou nee, dat gaan we niet doen. Ik koop alles zelf. Dan kan ze het helemaal kind brengen.
0: Ja.
4: Net zo makkelijk. En dan heeft ze geen gedoe. Ik ook geen gedoe. En vergeet ik ook niks. Want ja, als je de oma bent, dan ben je al een keertje vergeetachtig.
0: Ja.
4: En nou ja, dan heb ik alles gewoon lekker thuis.
0: Maar Henny, heb jij ook een kinderkamer ook in jouw huis? Een babykamer?
4: Ja, ja. Compleet. Oh, ja? Compleet. Met ledikantje, commode, kast, badje, fles verwarmen, een thermostaat, een baby camera ook zelfs. Dus ja. Eigenlijk alles.
0: En
4: dus,
0: heb je een partner?
4: Ja.
0: En was het de eerste kamer van jouw partner?
4: Ja.
0: Oké. Okay. En wat vindt hij? Oké, dus die moest zijn hobby opruimen, hoor ik al. En wat vindt hij ervan?
4: Ja. Maar ja, die vindt eigenlijk, ja, ergens moest hij wel zeggen van, nou, hij heeft het een beetje over de grens, hè. Zegt hij wel eens, maar had wel iets minder gekund. Maar nou die kleine er is, dan zegt hij ook wel, ja, ik snap het eigenlijk ook wel een beetje. En hij zegt wel, ja, weet je, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk, maar hij moest er wel aan wennen, hoor. Maar,
0: ja.
4: Ja, ik snap natuurlijk ook wel dat je soms een beetje misschien wel kunt doorslaan, maar ja, ik vind het zo leuk, joh, Emily. Het is toch geinig.
0: Het is gewoon heel veel energie, positieve energie. Maar hoe,
4: ja.
0: Maar neem ons eens mee, hoeveel heb je tot nu toe besteed, denk je? In geld bedoel ik dan?
4: In geld. Nou, ik denk dat ik als ik alles op met elkaar moet, dat ik wel aan de €1.500 heb.
0: €1.500? Okay.
4: Ja, als je aan de knuffels alles met elkaar telt. Hè, zo, dus alle de kruik, alles met elkaar opgeteld. Zo, als je dat moet kopen, ja, dan ben ik dat wel kwijt. Ja.
0: Oh.
4: Ja.
0: En het is dus jouw dochter en haar partner. Wat vindt die ervan?
4: Ja, die vonden het natuurlijk wel heel speciaal. En die vonden het ook wel... dat ze zeggen van ja, eigenlijk kenden we het niet. Want ja, ook die hebben... mijn schoonzoon heeft ook een moeder, maar die heeft gewoon een ledikantje en een bord in huis.
0: Ja.
4: En dat is echt het enige. Maar ja, goed, voor mij is het ook nog zo van... Ja, ze komt hier een dag in de week, komt ze hier. Ik mag een dag in de week oppassen. Dus vandaar ook dat ik zei van, ik wil gewoon alles gewoon hebben. En het is makkelijk. En ja, die moest ook wel wedden natuurlijk. Die zei van, ja, maar eigenlijk ook wel lachwekkend. Want die zei echt hetzelfde. Van ja, wie is hier nog bevallen? Mijn schoonmoeder of mijn eigen vrouw, weet je? Dus,
0: nou, kijk, iedereen is blijkbaar wel positief erover, toch? Je hebt niet gehoord van...

0: Oké, dus die moest zijn hobby opruimen, hoor ik al. En wat vindt hij ervan?
1: Ja. Die vindt eigenlijk, ja, ergens moest hij wel zeggen van, nou, eigenlijk een beetje over de grens, hè. Zegt hij wel eens van, had wel iets minder gekund. Maar nou die kleine er is, dan zegt hij ook wel, ja, ik snap het eigenlijk ook wel een beetje. En hij zegt van, ja, weet je, ik vind het eigenlijk ook wel erg leuk, maar hij moest er wel aan wennen, hoor. Maar,
0: ja,
1: ik snap natuurlijk ook wel dat je soms een beetje misschien wel kunt dwarslaan, maar ja, ik vind het zo leuk, joh, Emily. Het is toch geinig.
0: Het is gewoon heel veel energie, positieve energie. Maar hoe,
1: ja.
0: Neem ons eens mee, hoeveel heb je tot nu toe besteed, denk je? In geld bedoel ik dan?
1: In geld. Nou, ik denk dat ik, als ik alles op met elkaar moet, dat ik wel aan de €1500 heb.
0: €1500? Oké.
1: Ja, als je aan de knuffels alles met elkaar telt, hè, zo, dus alle de kruik, alles met elkaar opgeteld, zo, als je dat moet kopen, ja, dan ben ik dat wel kwijt. Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: En het is dus jouw dochter en haar partner, wat vindt die ervan?
1: Die vonden het natuurlijk wel heel speciaal. Die vonden het wel heel speciaal. En die vonden het ook wel, dat ze zeggen van, ja, eigenlijk kenden we het niet. Want ja, ook die hebben, mijn schoonzoon heeft ook een moeder, maar die heeft gewoon een ledikantje en een box in huis.
0: Ja.
1: En dat is echt het enige. Maar ja, goed, het is er ook nog zo van, ja, toen komt hij een dag in de week, komt ze hier, ik mag een dag in de week oppassen. Dus vandaar ook dat ik zei van, ik wil gewoon alles voor hebben en het is makkelijk. En ja, die moest ook wel wedden natuurlijk. Die zei van, ja, maar eigenlijk ook wel lachwekkend, want die zei echt hetzelfde. Van ja, wie is hier nog bevallen? Mijn schoonmoeder of mijn eigen vrouw? Weet
0: ja.
1: je? Dus,
0: nou, kijk, ja. Iedereen is blijkbaar wel positief erover, toch? Je hebt niet gehoord van, joh, mama, kun je ophouden met dingen kopen?
1: Nee,
0: Zij denkt misschien, fijn, dan hoef ik niks te kopen.
1: Nou ja, dat. En ze zegt ook wel, het is eigenlijk wel heel handig. En laatst pak ik iemand, een collega van mij, zegt van, nou ja, ik heb net zo'n malotige moeder als jij, maar die heeft het ook gedaan. Dus je bent niet de enige malote, hè, niet? Dus,
0: Nou, mij lucht het op om het even te zeggen. Want ik ben benieuwd, luisteren er meer opa's en oma's op dit moment die precies hetzelfde hebben gedaan? Of juist helemaal niet, die helemaal niks hebben gekocht? App me even met de NPO Luister-app. Lucht het op, Henny?
1: Ja, het is wel een opluchting voor mij. Ja,
0: nou, dat goed
1: is
0: zo.
1: Vast, weet je? Dus dan kun je ook eens nadenken dat ik denk van, misschien ben ik wel de enige of niet de enige. Of ja, wie weet, hoe kijken mensen daar tegenaan?
0: Ja.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk eigenlijk niet vanzelfsprekend dat je dat doet. Hè? Want heel veel opa's en oma's die hebben, heb ik zei, alleen maar een box staan en een ledikantje. En dat is het.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als je dan zo'n hele complete babykamer hebt, alles erop en eraan. En mijn dochter hoeft alleen maar het kind mee te nemen. Mijn kleindochter Sophie, ja, dan is het toch alleen maar mooi voor mij. Ja. Dat ik zeg van, ja, ik loop als trots om met mijn wandelwagen over de straat. En ik loop met een maxicoat hier in de winkel. En joh, ja. Dat is toch geweldig.
0: Het
1: dat
0: is zo.
1: Mooi.
0: Nou, te geven. Leuk dat je even in de uitzending wil komen. En van harte, natuurlijk. Met je,
1: ja,
0: met je kleindochter, te gek.
1: Dankjewel.
0: Dag Henny.
1: Dag Emily. Oké, doei.
0: Die Henny.

0: Luf en Counting Crows, Holiday in Spain. En daarvoor hadden we Kilo en I Wish hier op NPO Radio 2 in het oor. We moeten nog heel veel hebben over Henny. Die zei net, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat ze niet kan stoppen met spullen kopen voor de kleinkind. Ze is €1500 verder. Kind is nu 2 weken oud. Harma die zegt, ja hoor, heb ik ook net als Henny. Een kinderkamer met ledikantje en kinderbed. Autostoeltjes en een speelhoek in huis en een groot speeltoestel in de tuin voor onze kleinkinderen. Zo leuk. Groetjes Harma.
1: Ja. Jos die zegt, oei oei oei, mijn hemel. Dat wordt een claim, oma, hoor. Oké, Jos.
0: Ik weet niet of het daarmee is.
1: Ik ook niet.
0: Mel die zegt, iedere baby verdient een oma als Henny. Ik vind het superlief. Ik ken er wel meer zo, hoor. Ze is niet alleen. En Elsie zegt, ik snap die oma. Ik heb er ook 2. Ik kan het ook niet laten. Vooral boekjes. Boekjes kopen. Ja, ik snap. Mijn moeder is ook een beetje zo. Mijn neefje, die koopt echt alles.
1: Mijn moeder ook. En ik moet zeggen, want ik heb natuurlijk 3 stuks van die kinderen. En de, hoe noem je dat? Komt er een stofje vrij bij een aankoop?
0: Endorfine?
1: Ja. En voor je kind is het hetzelfde als voor jezelf.
0: Ja.
1: Dus het is even leuk om voor je kind iets te kopen. Ja, merk ik wel.
0: En de HEMA weet dat. Daarom zetten ze aan het begin meteen al die kindermeuk.
1: Zo, die pakken mijn geld, hoor. Ja. Non-sponded.
0: Bastard. Nou, hè? Zitten we erop.

En daarvoor hadden we de Burns. De Birds. Turn, turn, turn. Wat kan ik voor je draaien zo op de donderdagavond nog even in het oor? Misschien iets met een beetje glamour, omdat je zo meteen naar een televisiergala gaat kijken, of iets met heel veel strijkers. Peter heeft me geappt, die zegt: hi Emily, heb je ook een anti-verkoudheidsplaat? Week 3 met snot. Zeker. Wat dacht je van deze? Boys Don't Cry?

0: Cra.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Hi Marita.
2: Hoi Emily en Roxanne.
0: Hallo,
2: hoi.
0: Hallo, hallo. Zeg even hoi Rox. Hallo. Ah. Gezellig.
2: Ja.
0: Alles goed?
2: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Ja. Bertolf. Vind ik heel leuk dat je die aanvraagt.
2: Ja, want het is best een heel leuk nummer, hè?
0: Ja, hij maakt sowieso geweldige nummers. Jij bedoelt Another Day, dat is wel de meest gedraaide plaat van Bertolf, geloof ik, op de radio. Maar hij maakt ook hele vette bluegrass en country dingen.
2: Oh, ik ken wel andere muziek van hem, maar ook niet zo bekend. Daar heb ik gewoon zelf eens op gezocht.
0: Ja, hij is te gek. Leuk. Hij is hartstikke goed. Ja. Maar leuk, die gaan we lekker voor je doen dan Another Day van Bertolf. Waarom ook niet?
2: Heel leuk, heel leuk. Fijn.
0: Dag Marita.
2: Dank je, prettig weekend.
0: Zelfde, doei.

0: feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
1: Het oor wil ook wat.

0: was niet Charles Barkley. Ashwin zei, de zanger van de Human League. Lang haar en hij stond altijd op hakken. Omdat hij dat maar raar vond. Ik vind dat wel leuk eigenlijk als mensen dat doen. Wat jij, Annelie?
1: Mannen met hakken?
0: Ja, lang haar en hakken.
1: Ja, absoluut. Gewoon doen. En mijn zoon is zo.
0: Oh ja?
1: Ja, die draagt gewoon hakken. Met glitters of... Ja, zeker. Nee, ik moedig het soms ook aan.
0: En dan?
1: Ja, dan doet hij dat extra. Of dan doet hij een leuk dansje erbij. Of een discobal. Zet hij aan, 's ochtends meteen om 7 uur.
0: Dat is ook leuk. Glitters en dat soort dingen. Dat is natuurlijk echt
1: vrolijk de dag binnen.
0: Je hoort haar zo meteen. Annelie is er dus op de plek van Morat. Dus wees extra lief voor haar. Vraag een lekker plaatje aan. Wil ze wel zo aan voldoen.
1: Disco.
0: En ik ben er maandag weer. Dus hopelijk tot dan. En alvast een heel fijn weekend.
2: Dit is NPO Radio 2. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside.

0: Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI. Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalig prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
3: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
2: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt, met soms regen en motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Thursday night, the city glows. And the week begins to ease its grip. You've made it this far. And now it's time to let the rhythm take over. Stories, warmth, and music that moves you right where you belong. You're listening to Morad on Radio 2. Let's begin.
17: Met Morad.

0: world van de feeling. En als dat dan a cappella eindigt, oh! Leuk dat je luistert naar Met Morad, maar nog wel zonder Morad. Want die is nog steeds op vakantie. Anna, dat is wel lang zeg. Of niet?
1: 2 weken.
0: Oh nee, dat vind ik helemaal niet lang.
1: Dus het valt mee.
0: Ja, maandag is hij er gewoon weer. Hij was eerst een lekker weekje weg. Nou zei hij dat hij de 2e week thuis zou zijn. Maar hij is gewoon ook weer lekker ergens naartoe gevlogen. En lekker vakantie aan het vieren. Mark, die komt al binnen via NPO Luister. Die zegt, Annelie, 2 keer in 1 dienst. Ja, je hebt gelijk. Ik zit zo meteen om 4 uur ook vannacht. Dus ik kwam hier binnen met een enorme tas. Er zit heel veel in. Een pyjama, maar ook ontbijt. Ik heb zelfs een kruik meegenomen. Dus ik pak straks een goede bank hier bij de NPO.
1: Je gaat hier in de ruimte naast op de bank liggen.
0: Ja, ik ga proberen mijn avondritueel thuis met kruikje en al in bed. Ga ik proberen hier op de bank na te bootsen. Dan mag ik om 4 uur zo meteen verder gaan. Maar ik heb ook mijn ontbijt dus voor morgen al bij me. En ook douchespullen, want ik heb om 9 uur nog een filmpje op te nemen. Dus ik ga precies over 14 uur ongeveer naar huis.

donderdag. Nou, mijn discotijd was deze. Oh. Als ik ergens in een club was en het kwam niet op gang, dan ging ik altijd een beetje als een soort wijsneus naar de DJ. En dan zei ik, draai de Scatman van Scatman John. En dat duurde dan ongeveer nog na anderhalf uur voordat hij die aanzette. Maar als hij dan deze aanzette, was het wel echt meteen feest. Dus dit is mijn discotijd wel een beetje. Maar ik ben heel benieuwd, wat is de jouwe? Wat is nou echt zo'n plaat waarop jij altijd hebt gedanst? Het hoeft ook niet het genre disco te zijn, als het maar lekker dansbaar is. En als het jou maar doet herinneren aan jouw discotijd. NPO Luister mag je daarvoor gebruiken, door je verzoekje door te sturen. Zometeen Somber, naar Simply.

somber, my body isn't ready. Soms droom ik wel eens dat ik op een podium sta en dat ik dan ergens de hoofdrol speel. En dat je dan de hele show toewerkt naar die ene hartstochtelijke scène met de power ballad. Het klapstuk van de avond waar dan iedereen op zit te wachten. Weet je wel, rustig begin, maar heel groots einde. En ik kom dan op, vanuit de ene kant, uit de coulissen. En mijn tegenspeler vanuit de andere. En dan loop je zo samen naar het midden van het podium en dan begint het. Ja, ik ga er helemaal voor nu, maar ik heb geen tegenspeler. Dus als je nu luistert, wil jij aan de andere kant van de radio even mijn tegenspeler zijn op Meat Loaf.

0: Because my dreams are bursting at the seams. De vuurvliegjes van Owl City.
1: Disco. Disco. Disco. Donderdag.
0: Ja, de discobal staat aan hoor, hier bij Radio 2. Al staat hij bij mij thuis eigenlijk altijd aan. Zodra de kinderen wakker worden om 7 uur, plop, gaat hij in stopcontact. En dat draait gewoon de hele dag lekker door. Dus in de vibe zit ik sowieso wel, maar Martin ook. Goedenavond, Martin. Martin, waar hang je?
2: Goedenavond. Hey. Je weet, hè, bij twijfel van een discobal altijd doen.
0: Altijd aan. Maar vertel, jij ging met de snorfiets.
2: Hoi, goedenavond.
0: Met de snorfiets in de jaren 80 richting Oud-Ade. Allereerst, waar ligt Oud-Ade?
2: Oud-Ade, dat ligt bij Leiden in de buurt. En wij gingen vanuit Aalsmeer, dus dat was zeker een kilometer of 30 bijna.
0: En dan gingen wij
2: naar een discotheek. We gingen vanuit Aalsmeer met een hele groep. Ja, inderdaad, ik zat achterop bij mijn broer.
0: Jeetje, joh.
2: En we gingen altijd met een hele groep.
0: En kwam je ook weer veilig thuis met z'n tweeën,
2: inderdaad.
0: Dat is dan wel fijn,
2: dan hoor je dat.
0: Een beetje vertraagd op de lijn.
2: Dat was altijd bij ons samen uit, samen thuis altijd.
0: Ja, hartstikke goed. En wat werd er gedronken? Was het bier of was het toen nog sneeuwwitje?
2: Samen uit, samen thuis natuurlijk, hè.
0: Sneeuwwitje werd er gedronken, zeker?
2: Bier.
0: Bier. Wat wil je horen, Martin?
2: Nee, veel bier. Ja, veel bier. Wij horen daar altijd Back by Delta Man van King B. En dat nummer brengt me altijd terug naar die discotheek daar.
0: Doen we dat. Back by Delta Man.

21 Pilots met Stressed Out. Maar stressen gaan we zeker niet doen hier bij Radio 2. Want ik heb hier een heel fijn liedje van een dame wiens album 16 oktober uit gaat komen. En alles wat zij op dit moment maakt vind ik echt te gek. Ik heb het over Roxanne Hazes. Haar Tranen in de Gift Shop was al ex-topsong hier. En ik weet zeker dat ze deze track ook vaker nog gaan horen. Het is een meid met ballen. En een meid met smaak. Vanavond zal ze ook op tv tijdens de televisiering Gala een in memoriam gaan zingen voor alle artiesten die dit jaar zijn overleden. Maar ja, Maria en The Passion, je kan eigenlijk alles aan haar overlaten. En dit is haar hele fijne nieuwe liedje. Roxanne Hazes ga je horen met Vang Je Mij op 2.

the first time. Chef Special met Miracle. De ballen van Morat. Ja, het is hier ook tijd voor een wonder hoor, een avondshow. De ballen van Morat. Eindelijk mag ik ook een keer aan de ballen van Morat zitten. Dat is lange wens voor mij al. Hij staat hier in de hoek al naar me te turen. En hij staat ook al een beetje warm te draaien. En zometeen mag ik dus een bal trekken uit het apparaat. En die bal die blaast gewoon een dingetje omhoog. En er hoort dan ook weer een categorie bij, toch Anne? En dan gaan we een plaatje draaien die daarbij hoort. En eerst, lekker, Prince op die donderdagavond met Sexy Motherfucker. In a word or two, you, I wanna do. No, not your body, your mind, your food.

0: vind ik zo spannend, Anne. Hè? De vorige keer dat ik aan Morads ballen mocht zitten, toen ging het helemaal mis. Want kon Morads knopje niet, niet vinden. Ik ga het proberen. Okay,
1: poging nummer 2.
0: Ja.
1: Daar gaan we.
0: Even kijken. Oh, hier. Nou, ik heb het knopje in ieder geval gevonden. Hij gaat nu...
1: Je hoort het ook, dat hij aangaat.
0: Oh, dat is allemaal. Oh, dat gaat snel. Ik denk, hij moet wel even zoeken of zo. Moet ik hem nu eerst uitzetten of kan ik eerst zeggen wat het is?
1: Zeg maar welke het is.
0: 53.
1: Nummertje 53, dan kijk ik even voor mijn lijstje. Dat is de categorie heelal. Dus allemaal liedjes die daarmee te maken hebben. Over sterren, de maan,
0: the world.
1: Nee, Melkweg. Nee,
0: Melkweg.
1: Oh, noem het maar op.
0: Jupiter, Drops of Jupiter.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Zoiets. Oh, ja. Oké, dus heelal. Daar moet ik dus een plaatje voor hebben?
1: Ja.
0: Kom maar door, NPO Luister. Een plaatje die te maken heeft met het heelal. Nou, Round Round, hoort die er ook bij?

0: Het is weer laat.
1: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit.
2: Serieus? Dat kan beter.
1: Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze

0: 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
4: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
3: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt?

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: We zijn op zoek naar een plaatje die te maken heeft met het heelal. En er komt al wat binnen, zoals Rob stuurt deze. Counting Stars, een hele goede suggestie. En ook

0: waar die tekst eigenlijk over gaat.
1: Ja.
0: Het gaat niet over het heelal, maar ik dacht ozon. Misschien is dat een verwijzing naar de ozonlaag. Maar misschien kan Bas het nog even verder toelichten.
1: Bas, als je dat nog even kan duiden via de NPO Luister-app, dan zou ik daar heel blij mee zijn. En als iemand anders nog een liedje weet met heelal, laat het weten.
2: Met Morad.

0: Crescentbeer op donderdagavond in NPO Radio.
1: De ballen van Morat.
2: Van Morat.
0: Ja, ik ben blij dat het allemaal is gelukt met die ballen. Ik vond het weer spannend om het knopje aan te zetten. Maar het balletje met heelal, dat kwam eruit. Ja, eindeloze opties. Zo heeft Bas nog even geduid dat ozon met Dragos Deadentai inderdaad te maken heeft met de ozonlaag. Nou, goed bij elkaar gepuzzeld. Maar ik heb iemand aan de lijn en dat is Robert. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, deze man hangt zelf ook tussen de sterren.
3: Ja.
0: Ja, toch? En niet ja. Met één titel, maar met wel wat meer. Ben je fan van deze artiest of is het het eerste wat je binnenkwam?
3: Nee, ik ben wel een fan. Er zijn grotere fans. Ik ken wel veel van hem, maar het is toch altijd wel weer mooi om hem te draaien.
0: Ja. Dat is toch altijd, dat is altijd de reden om hem te draaien. En over grote fans gesproken.
3: Van alle type muziek heeft hij wel iets gemaakt. Dus waar je voor in de stemming bent, heeft hij wel iets voor gemaakt. Dus.
0: Ja, ik denk het helemaal met je eens. Ik heb zelfs een oom en tante die zijn dusdanig fan van deze man. Die hebben de titel van het liedje wat we zo meteen gaan draaien als kentekenplaat. Want die wonen net over de grens in België, Robert. Ja, ja. Dan kun je namelijk je kenteken personaliseren. En er staat met koeien van letters, staat daar deze titel op. Dus zeg het maar, Robert, wat gaan we draaien?
3: We gaan Starman draaien van David Bowie.
0: Ja, heerlijk. Ja, Life on Mars had ook gekund. Space Oddity had ook gekund.
3: Ja.
0: En ja, hij hangt zelf tussen de sterren ergens. Maar Starman is toch wel heel erg fijn. Ook aangevraagd door Nick, Robin, René, Frans en door jou, Robert. Mag ik je heel hartelijk danken?
3: Ja, doen we. Geniet er maar.

samen met haar dochter Willow Sage Hart en Cover Me in Sunshine. Stel je voor, je zit aan de piano en je bedenkt een melodie en denkt, oh, ik vind dit zo lekker bedacht van mezelf. Ik doe hem nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Nou, normaal zou je gek worden van zoiets, maar bij deze is dat niet zo. Dit is de melodie waar ik het over heb. Mark Hollis van Talk Talk, die bedacht dus dit ja, stampende deuntje aan de piano en vond hem zelf zo lekker dat hij dacht, ik herhaal dit gewoon 50 keer achter elkaar. Dan heb ik ook een liedje. En die loop, waar je dan dus in belandt, geeft een soort hypnotiserende werking. Dus doe daar je voordeel mee in de komende 4 minuten. Lekker relaxen met Talk Talk. Life's what you made it. En zo is het ook.

mag het voor jou een tandje steviger zijn? Dan kun je natuurlijk ook lekker kiezen voor Green Day. En dan ga je voor optie B in de NPO Luister-app. Ook allebei een holiday plaat. Of niets doen, dat kan ook. Maar ja, niets doen doen ze zeker niet. Want ze staan op dit moment live in de Ziggo Dome. Agda en Munnik hoor je nu. Met dienst doen.

0: Drops of Jupiter. En daarover ja, krijg ik toch een appje binnen. En ik snap dat ook wel, Frankie Boy.
1: Nou hoor ik toch weer Drops of Jupiter voorbij komen. Maar het thema heelal was toch al geweest?
0: Ja.
1: Of berust dit op toeval?
0: Dit is toeval, dat heelal. Maar ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Weet je, heelal, altijd goed moment om al die liedjes te draaien. En Frankie Boy, ik moet zeggen, je bent bij de pinken op deze donderdagavond. Dat bevalt me wel. Maar de show van Morad loopt bijna op zijn eindje. Maar er is nog één ding wat ik van jou wil weten. Want welke plaat is...
2: Morad's Most Wanted!
0: Ik schrik me altijd dood van deze jingle.

elkaar verbonden. En iedere dag is het een ander linkje of een ander thema. En oké, Heelal is nu klaar. Maar vandaag gaan we het hebben over vakantie. Morad, die is nog op vakantie. Maar ook Regio Noord heeft aankomende week lekker herfstvakantie. Dus, als je kiest...

Lekker meezingen. Desiree met Live. Nog heel even. En dan is het tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. En vanavond heb ik twee platen voor je over vakantie. Jij mag kiezen tussen Holiday van Madonna... of Holiday van Green Day. Ja, ik kijk even naar de poll voor de tussenstand. En daar staat 84% voor Green Day. 16% voor Holiday. Dus als jij Madonna wil horen, laat het dan even weten via de NPO Luister-app. Ja, eerst heb ik de Arctic Monkeys voor je. Why you only call me when you're high? Nou, dat wil ik ook wel eens weten. Stuur dat ook even door. Stom hoor.

Ja, ik zie Anne iedere keer kijken naar mij, want ik schrik me gewoon dood van die jingle. Dit wordt heel hard ingezongen. En dan heb ik hier een koptelefoon op en dan schiet ik gewoon een meter omhoog. Maar hey, dan zijn we wel helemaal wakker en erbij. Twee keuzes vandaag voor je. Madonna met de Holiday of Green Day Holiday. Ik ga het je vertellen. Met 77% van de stemmen is het geworden Green Day met Holiday. Jullie hadden wat zin in wat stevigers. Nou, die kan je krijgen hoor. Alsjeblieft.

0: Rustig aan, hè, Tim, hè? Rustig aan, hè?
1: Waarmee?
2: Tim's finale oordeel.
0: Hoe word jij hier nou neergezet als een man die moet kiezen tussen liedjes?
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik word een soort, als een soort Leo Blokhuis, met dan het debiele neefje.
0: En je zijn wel allebei kaal.
1: Goed, kom op.
0: Oké, we kwamen Green Day, ja. Holiday hadden we. Of ja. Wordt dat deze?
1: Oh, dus sowieso de Beach Boys. Ja, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Ja, Surf in USA. Ja.
0: Ik ken jou inmiddels een beetje.
1: Ja. Nee, die gaat. Ja. Absoluut. Ja.
0: Nou, dan ben ik benieuwd of ik die andere twee überhaupt nog moet instarten.
1: Ja, doe toch maar.
0: Ja? Ben je benieuwd wat ik heb uitgezocht?
1: Absoluut.
0: Oké, dan gaan we.
1: Wham! Nou ja, de Beach Boys blijft op één natuurlijk. Ja, dat kan zelfs Wham niet van het troon stoten.
0: Oké, okay, nou, ja. ik heb er nog eentje voor je. Dat is deze.
1: Cliff Richard. Ja, dat is meer van NPO Radio 5. Daar ben ik nog niet, dus ik ga nog steeds voor de Beach Boys.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Maar stiekem weet ik, thema Holiday.
1: Ja.
0: Uit betrouwbare bron weet ik dat jij nooit op vakantie gaat.
1: Ik ga zelden tot nooit op vakantie, dat klopt. Ja,
0: maar hoe ziet een vrije dag er dan uit voor jou?
1: Dan droom ik dat ik op vakantie ben.
0: En waar is dat dan?
1: Dan is Schotland en het liefst gewoon met de mist en met regen en met weinig uitzicht. Ja, ik ben een heel vrolijk mens.
0: Ik denk niet dat ik met jou op vakantie ga.
1: Nee, we gaan ook niet samen op vakantie.
0: Nee, dat is ook zo. Maar goed.
1: Maar meer erover later.
0: Oké, dat is een goede. Ster.
3: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
6: Let's go for more, come extra, Max.
5: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BNW maakt rijden geweldig.
8: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Dit is NPO Radio 2.
18: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Correspondent Daisy Moore.
19: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
18: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie de vluchten op Riyad gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: De stemming in Tim's avondslot is uitgelaten. Het is bijna weekend en de poortwachters, dat zijn 2 mannen die elkaar uitstekend verstaan, maar toch compleet de draad kwijt zijn. Ergens sinds de jaren 80 raakt het contact te zoek. Zullen zij elkaar nog terugvinden in het avondslot? Dat hoor je zo meteen. Wie het is? Binnen nu en een paar minuten.
20: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
23: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
25: Voor de makers. Praxis.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
28: Volido. Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
29: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
30: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
31: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
32: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
31: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.

0: Superfly. Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
1: Hey, goeie avond. Donderdagavond, nog heel even, 2 uurtjes. En dan vallen we in de armen van vrijdag 9 oktober. Maar zover is het nog lang niet. Annelie weet er alles van. Heeft net de show van Morad gedaan. Annelie, goedenavond.
2: Hey, ik ben er nog.
1: Maar ja, nou ja, je moet straks om 4 uur weer, hè? 4 uur s'nachts, met dagnacht.
2: Ik blijf slapen. Ik heb getwijfeld om naar huis te gaan. Maar ik heb dus een enorme tas bij me. Ja. Met ontbijt voor morgen. Want ik moet ook nog een filmpje opnemen om 9 uur.
1: Ja.
2: Ontbijt, er zit zelfs mijn nagellak zit erin. Ik heb een föhn bij me. Ik ga ook uitgebreid douchen. Maar ik zoek dus wel nog een bank hier in het pand.
1: Ik dacht in Hilversum. Maar je wil echt in het pand gewoon blijven slapen?
2: Ja, okay.
1: Je mag in principe gewoon hier om de hoek in het avondslot. Er is ruimte genoeg namelijk. We hebben ongelooflijk veel. Het spookt er wel zo nu en dan. Maar het is er wel echt te gek en echt heel erg leuk als je daar bent.
2: Ik heb een dekentje bij me. Heel goed. Onder liggen.
1: Oh, over dekentjes gesproken. Dit. Herken je dit?
2: Ja, zeker.
1: Wat is het?
2: Home Alone.
1: Ja, nou heel goed. Die tijd is er weer aan te komen. Ik zag vandaag een vrouw op straat met allemaal kerstcadeaupapier al bij zich.
2: Nee.
1: Schattig, hè?
2: Ja.
1: Echt zo lief. Maar ja, de tijd is nu al echt aan te komen. Het is 8 oktober en ik zit nu al helemaal in de kerstsfeer. Maar wat nou als je alleen bent? Daar heeft Ruud de Wild wat op gevonden. Want Ruud de Wild wordt Cubido. Ik weet niet of je dat hebt gehoord.
2: Ja, zeker.
1: Hij vertelde dat vanmiddag in zijn uitzending. Op donderdag 19 november dan gaat hij een date-evenement organiseren. En daar zoekt hij nog vrijgezellen voor.
3: Singles zijn met kerst, laten we eerlijk zijn. Dat is stom. Maar daar ga ik iets aan doen. In de Wild in de Liefde ga ik jou helpen om de juiste match te vinden. Geen geapp of geswipe. Gewoon iemand echt ontmoeten. Kijk of het klikt. En wie weet zit je deze kerst dan ineens met 2 onder de boom.
1: Ja,
3: wel zo gezellig.
1: Wel zo gezellig. Geloof jij hem eigenlijk als je dit hoort?
2: Ja, ik vind hem wel een soort, hoe heet hij ook alweer?
1: Robert de Brink,
2: ja.
1: Nou, ik ga meteen even vragen aan Yvette. Zij is de griffier van vanavond. En normaal produceert zij ook Ruud de Wild. Dit is toch helemaal niet Ruud? Het is toch veel te glad voor u? Of is dit nou echt of is het cynisch?
2: Nee, dit is wel echt.
1: Is dit echt?
2: Hij wordt ook wat ouder. En hij weet natuurlijk ook...
1: Het is om alleen te zijn.
2: Dat hij ook niet alleen verpakt in kerstpapier. Of niet toen hij dit zei.
4: Oh, nee.
1: Nee, dat niet. Nou, goed.
2: Gewoon in pak.
1: Gewoon in pak. Je kunt je aanmelden trouwens. NPOradio2.nl/De Wild in de Liefde. Want niemand mag tijdens de top 2000 alleen zijn.

trots in de jaren 90. Betty serveert. Echt op ieder podium te zien, op ieder festival destijds. Palomine hoorde je op NPO Radio 2. Straks de troetelaar van deze week. Een liedje waar ik echt helemaal gek op ben. Ash met Stop the Wedding. Maar eerst dansen we de ellende tegemoet met Ultrafox. En Dancing with Tears in My Eyes op 2.

0: Walking on a Dream, Empire of the Sun. En we kregen ook nog een audioberichtje binnen van Peter. Ik draaide net Stop the Winning van Ash en hij zegt er dit over.
1: Hey Tim, jij mag dat misschien niet zeggen. Je mag er geen reclame van maken. Dus ik denk dat doe ik het. Dan kun je gewoon mijn berichtje laten horen. Die is Stop the Wedding van Ash. Ik vind dat best wel top 2000 materiaal.
0: Ah.
1: Ik heb hem in ieder geval op mijn longlist gezet voor dit jaar.
0: Kijk.
1: Goedjes, Peter.
0: Goedjes. Ja, ik mag er inderdaad geen reclame van maken, dat klopt. Maar dank je wel daarvoor. Zeg, Griffier, Yvette, we gaan beginnen met de karaktertrek.
2: Ja.
0: Wie hebben we vandaag in de show?
2: Vandaag Toos.
0: En wat moet ik weten van Toos?
2: Crypto-Filipines.
0: Gaat het?
2: Crypto-Filipines.
3: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey Toos, goedenavond.
4: Hey, goedenavond Tim. Wat leuk om jou eens live aan de telefoon te hebben.
0: Nou, ik vind het heel fijn om jou te spreken, beste Toos. We gaan een gesprek voeren op de radio. Aan de hand daarvan draai ik een liedje. En dan hoop ik dat het nummer is dat je hele leven een beetje bijblijft. Die extra glans krijgt. Zeg, crypto Filipines, wat bedoelt mijn griffier hiermee?
4: Dat is een dagelijkse puzzel van onze krant. En dat is een puzzel met cryptische omschrijvingen.
0: Ja.
4: En dat zijn 7 woorden die je dan uit moet zien te puzzelen. Mm-hmm. En de cijfers die komen overeen met de letters. Dus als een 9 een D is in deze puzzel, zijn alle 9's een D.
0: Ja, ja. Ik ben je nu al kwijt. Dus, zeg Toos, laten we het even gaan hebben over iets wat je gewoon dagelijks doet. Wat voor werk doe je precies?
4: Wat voor werk? Nou, ik ben gepensioneerd inmiddels. Oh, ja. Al een jaar of 3. Maar ik heb 33 jaar in de zorg gewerkt in het AMC.
0: Oh, wat gaaf joh. En ook echt alle 33 jaar. En daarvoor, wat heb je daarvoor gedaan?
4: Daarvoor heb ik wat andere baantjes gehad. Ik wilde heel graag in de zorg gaan werken. Maar dat liep door omstandigheden mis. Dus ik ben allerlei andere dingen gaan doen. Ik ben bloembinster geworden.
0: Mm-hmm.
4: Ik ben in een bakkerij gaan werken. En ik heb kinderen gepast.
0: Maar mag ik vragen waarom je niet in eerste instantie de zorg in ging? Je zegt van het heeft met allerlei dingen te maken. En ja, in dit deel
4: nou,
0: van het programma
4: niet geloven.
0: Nou oh ja, dat ligt
4: ik
0: eraan.
4: Ik werd medisch afgekeurd omdat mijn ene been iets korter was dan het andere. En ze waren bang dat ik rugproblemen zou krijgen.
0: Oh joh, en uiteindelijk ben je het wel gaan doen. Heb je ook daadwerkelijk rugproblemen gekregen?
4: Nooit.
0: Zie je?
4: Nooit.
0: Nee. Okay. Nee.
4: Dus dat is wel bizar eigenlijk.
0: Ja, ja. In de zorg gewerkt, dus erg zorgzaam voor anderen. Dat kunnen we in elk geval als jouw karakter al omschrijven. Je klinkt ook heel vrolijk, heel licht sta je ook altijd. Of heb je altijd heel vrolijk in het leven gestaan?
4: Jawel, dat probeer ik wel. Maar ja, en naarmate je wat ouder wordt, dan gebeuren er natuurlijk wel eens dingen die lichtheid wel even weghalen. Maar goed, gelukkig heb ik daar toch wel een manier in kunnen vinden dat je toch weer verder gaat.
0: Ja.
4: En een beetje de pleziertjes weer gaat zien en de zon weer gaat zien.
0: Dan voel ik wel dat er ook hier en daar wat donkere wolken zijn geweest. Je hoeft echt niet die hele zinnenzaligheid op tafel te leggen hoor. Maar het ding is namelijk, kijk, als je karakter een klein beetje wil ontfutselen, dan moet ik ook weten wat er misschien een keer dan is misgegaan. In je leven. Zou je één ding kunnen opnoemen wat gewoon heel veel indruk op jou heeft gemaakt?
4: Dat zijn er eigenlijk heel veel.
0: Oké, maar waar je heel sterk uit bent gekomen, uiteindelijk.
4: Ja, dat is toch het overlijden van mijn dochter.
0: Ja. Ja, jeetje.
4: Ja, je vraagt ernaar.
0: Ja, nee, natuurlijk. En, ja.
4: Mijn God. Dat is, dat zijn dingen die, dat is echt enorm. En, dat is 3,5 jaar geleden. En gelukkig ben ik nu zover dat ik weer verder kan. Maar dat kost echt wel even.
0: Mm-hmm. En het moment dat je weer verder kon, wat ben je toen gaan doen om dat deel een plekje te kunnen geven?
4: Nou, ik ben vanaf het begin af aan steeds bezig geweest om te zoeken waardoor ik verder kon. En natuurlijk heb je heel veel mensen om je heen die je daarmee helpen. En ik ben heel veel gaan lezen, ik ben heel veel gaan wandelen, dat deed ik al.
0: Ja.
4: Maar nu met een andere dynamiek eigenlijk. En zo langzaam maar zeker, dan ga je toch wel weer een beetje het licht zien.
0: Ja, en fanatiek gaan wandelen dus ook.
4: Ja, dat deed ik al hoor. Ik heb 6 keer de Vierdaagse in Nijmegen gelopen.
0: Zo,
4: dat deed ik al heel
0: even graag. Een applaus voor vanuit het avondslot hier. Dat is echt heel knap. Jeetje, joh.
4: Probeer ik eigenlijk 3 keer in de week toch wel 5, 6, 7 kilometer op de dag te lopen.
0: Hey.
4: En dat is heerlijk.
0: En Toos, en dat terwijl mensen zeiden, ja, de ene been is langer dan het ander. Je krijgt rugklacht, kun je nagaan.
4: Ja, het gaat er nergens over.
0: Nou ja, ik vind het een prachtig verhaal van ups en diepe downs. Maar je bent er prachtig uitgekomen. En ik denk dat ik al een karaktertrek voor jou heb gevonden.
4: Nou, ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, wat moet het niet zijn, Toos? Waar kan ik je niet blij mee maken?
4: Nou, als het heel rustig en een beetje surf is.
0: Nou, rustig is het niet.

0: Ja, Toos?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Dat is een schot in de roos, hoor.
0: Is dat een schot in de roos? Nou ja,
1: zo knap dat je zonder te weten wat voor muziek ik hou, dat je dit eruit haalt. Ik vind het echt heel knap.
0: Oh,
1: ik heb nooit zo naar het nummer geluisterd.
0: Maar wat grappig.
1: Fantastisch.
0: Ja, want waarom denk je dat ik het heb uitgekozen? Ik ga het zo meteen uitleggen. Tenzij je al, net zoals gisteren was, hadden we gisteren ook weer gevierd. Maar die had in één keer het helemaal goed waarom we die karaktertrek hadden uitgekozen.
2: Manon?
0: Ja, Manon was het gisteren, ja. Die had het helemaal goed geraden, ja.
1: Okay,
0: waarom denk je dat ik dit nummer heb gekozen?
1: Nou, wel een beetje in de stilstanding. Ja, ik denk toch wel dat ik niet zo erg stil kan staan. En dat ik toch wel aardig bezig ben.
0: Ja, ja, ja.
1: En ja, dat is wel ook zo. Dat is ook wel zo.
0: Ja. Nou, ik zou het je uitleggen. Hè. Je bent iemand die niet zo snel bij de pakken neer zit. Je hebt zeker wat tegenslagen gehad. Maar je bent blijven lopen. Soms letterlijk. Want 6 keer de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is niet niks natuurlijk. En je hebt je kansen gepakt. Hè. Je bent in de bakkerij gaan werken. Maar ook als bloemist. Maar je wilde eigenlijk in de zorg. Dat heb je ook 33 jaar uiteindelijk gedaan in het AMC. Ja, en misschien wel het mooiste aan jou. Je blijft bezig. Je blijft zorgen. Je blijft vooruitkijken. Dus daarom I'm Still Standing van Elton John. Speciaal voor jou.
1: Ontzettend bedankt. Ik vond het ontzettend leuk.
0: Nou, wat fijn om te horen. Jij krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. En dan wens ik je een fijne avond en tot heel snel weer.
1: Dankjewel. Succes met je programma. Het is erg leuk om naar te luisteren.
3: Tim's karaktertrack.
0: Wil je zelf ook een keer meedoen? Dan krijg je een persoonlijk plaatje van me. En natuurlijk Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Laat het even weten met de NPO Radio 2 app. Het enige wat je hoeft in te tikken is karaktertrack. Neem wij contact met je op. Straks nog Joe Jackson naar Bente.

Joe Jackson. It's different for girls. NPO Radio 2. Tim's avondslot met straks. Want het is donderdagavond en dan spelen we altijd de Deep Dish Popquiz. Oftewel strijden voor een liedje dat je niet zo vaak op de radio hoort voor jouw album Parel. Drie vragen goed beantwoorden. Heb je ze niet goed? Dan gaan we je straffen met de hit van jouw favoriete artiest. Dus hey, in principe win je altijd. Wil je meedoen? Meld je dan vooral even aan met de NPO Luister app. Gewoon even jouw favoriete artiest en de album Parel waarvoor jij wil strijden.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaute is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Dit bericht is voor...
15: Everybody.
14: De Powerpop Musical en... en Juliet Kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: bar hoort komen dit weekend. Amy Winehouse, Mark Ronson en Valerie. Er zijn ze van die liedjes. Bijvoorbeeld van Amy Winehouse. Waarvan je denkt, ja, waarom altijd Valerie? Waarom niet eens een keer echt een albumtrack van haar? Dat kan, maar dan moet je alleen even meedoen aan een quiz.
1: Eén artiest, drie vragen. Krijg je de hit of de albumparel? Quiz.
0: Gaan we vandaag spelen met Ton Vreugdenhil. Ton, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En wat een mooie naam, Vreugdenhil.
2: Ja.
0: Happy Hill.
2: Ja, ja. Zo noemden ze me vroeger op het werk ook, zeg maar, Vrolijke Berg.
0: Ja, Vrolijke Berg. Ja, ik vind het een mooie achternaam. Zeg, welke artiest wil je graag horen en welk liedje hoor je eigenlijk gewoon nooit meer op de radio?
2: Love Alive van Hart, die hoor je eigenlijk nooit op de radio.
0: Nee. Wel Barracuda bijvoorbeeld, hè? Dat is de grote hit van Hart. En hoe groot fan ben je van de band? Wat zeg je?
2: Ik ben serieus groot fan van de band, al vanaf de 70 jaren.
0: Mm-hmm.
2: En met Oud en Nieuw 2023-2024... heb ik ze live gezien in Seattle.
0: Oh.
2: Oudjaarsavond.
0: Nou, dan gaat deze quiz heel gemakkelijk worden. Ik ga jou drie vragen stellen over Hart. Je moet ze alle drie goed hebben. En dan draaien we uiteindelijk de albumparel. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, daar gaat-ie.
1: Vraag 1.
0: Nou, dat is meteen de makkelijkste. De groep is geformeerd rondom twee zussen, Nancy en Anne. Wat is de achternaam?
2: Wilson.
1: Vraag 2.
0: Deze is wat lastiger, denk ik. Speelde ooit een cover van Led Zeppelin tijdens de Kennedy Center Honors. Maar welk nummer speelde ze toen?
2: Stairway to Heaven.
1: Vraag 3.
0: Ja, Barracuda is de hit die je gaat horen als je één vraag niet goed hebt van deze drie. Maar op welk album staat Barracuda?
2: Dat is een lastige.
0: Nee, je gaat daar toch niet over struikelen nu?
2: Het zal niet Dreamboat Annie zijn.
0: Je mag nog één gokje wagen. Iets met klein. Ik help je.
2: Sorry, iets met?
0: Klein.
2: Little Queen.
0: Ik heb je wel echt gematst, hoor.
2: Ja,
0: hoe kun je dat nou niet weten als groot fan zijnde?
2: Ja, ja.
0: De zenuwen.
2: Zoiets.
0: Ja, goed. De groep is geformeerd rondom twee zussen, Nancy en Anne. Inderdaad, de achternaam was Wilson. Dat had je hartstikke goed. Stairway to Heaven hebben ze gespeeld tijdens de Kennedy Center Honors. Het leuke is ook dat leden... volgens mij was het Robert Plant, die echt een tranen uitbarstte toen hij het hoorde. Had je het gezien?
2: Ja, ik heb het gezien.
0: Ja. En het album waar Barracuda op staat was inderdaad Little Queen. Dat had je echt op het randje goed. Ik kijk even naar de gevier of heb ik het netjes gespeeld?
3: Dit heb je heel netjes gespeeld.
0: Oké. Dus, beste Ton!
1: En dit is de albumparel.
0: Welke gaan we horen?
2: Love Alive.

0: Love Alive van Heart. Wat zei je nou, Griffier? Staat dit toevallig ook op het ene album waar hij zo lang over moet eens nadenken?
1: Ja.
0: Zo
1: ook op Little Queen.
0: Nou ja, goed. Als je meedoet aan het spelletje op de radio, dan is het altijd wat lastiger, toch?
1: Ja, ik denk
0: dat dat het geval is, ja. Goed gedaan hoor, Ton. Wil je zelf ook een keer meedoen aan het spel? De Deep Dish Popquiz. 3 vragen beantwoorden rondom je favoriete band voor die ene albumparel op de radio. Laat het dan vooral even weten met de NPO Luister-app. Oh, deze vind ik zo ontzettend lekker. Echt zo'n jaren 80 klapper. Van Eric Carmen. Niet Eric Cartman. Dat, die zou zingen...
2: Hungry eyes, hungry eyes, hungry eyes, hungry eyes. Hungry eyes.
0: Eric Carmen.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Dicht bij het vuur van Raccoon. NPO Radio 2 Topsong.

0: tussen 9 en 12. Bekendmaking van de nieuwe.
1: Ik weet hem al. Wanna place a bet? Doe het eventjes via de NPO Luisterapp. Wat denk jij dat het de topsong gaat worden volgende week? Denk er maar eens over na.
0: Ondertussen hier in het avondslot zoeken wij iedere avond met een zoeklicht naar liedjes die je niet zo vaak meer op.

Tussen 9 en 12. Bekendmaking van de nieuwe. Ik weet hem al. Wanna place a bet? Doe het eventjes via de NPO Luisterapp. Wat denk jij dat het de topsong gaat worden volgende week? Denk er maar eens over na. Ondertussen hier in het avondslot zoeken wij iedere avond met een zoeklicht naar liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Of waar je denkt, ja, maar eigenlijk is het zonde dat ze de etherstralen nooit meer hebben aangeraakt. De etherfrequenties, de ethergolven. Vandaag wil ik het met je hebben over Genesis. Een geweldig nummer, Turn It On Again. Heb je ooit gehoord van parasociale interactie? Dat is wanneer je bijvoorbeeld denkt dat je een relatie hebt met Johnny Depp. Alleen Johnny weet dat niet. Sterker nog, hij kent jou helemaal niet. Er is een geweldige film ook over gemaakt over dit fenomeen. Dat heet King of Comedy van Martin Scorsese. Fantastische film. Daarin raakt een man geobsedeerd door een beroemde talkshow-host en gelooft ook dat ze een bijzondere band met elkaar hebben. Hij wordt ook ontvoerd en zo. Het is een hilarische, donkere comedy. Ik moet hem maar eens eventjes checken. Nou, Genesis heeft daar dus een nummer over geschreven over dat fenomeen, over parasociale interactie. Turn It On Again. De hoofdpersoon in het nummer heeft weinig echte sociale contacten. Raakt steeds meer gehecht aan de mensen die hij op tv ziet. En hij kent hun gezichten zo goed dat ze voor hem bijna vrienden worden. Daarmee vervangt de tv echte menselijke verbinding. Dit is Genesis in Tim's Avondslot. Turn It On Again.

0: murder. It's murder on the dance floor. Sophie Ellis-Bextor.
1: Oh. Oh jee. Nu heb je hem wakker gemaakt.
0: Sorry.
1: Het verzoekiemonster.
0: Ja, stapt. Dan loop ik beneden. Via de grote stenen trappen van het avondslot. Want onderin, in de kerkers van het avondslot, daar zit achter een hek het verzoekiemonster. En jij en ik kunnen zijn weekend maken of breken met een lekker verzoekie. Dan moet hij dan weer een heel weekend opteren, tot maandag dus. Dus wat zullen we het verzoekiemonster gaan voeren? Kortom, wat zou jij nog heel graag willen horen op deze donderdag 8 oktober, die nog zo'n 20 minuten duurt? Laat het nu weten met de NPO Luister-app. Als je het niet hebt, even downloaden, pak hem erbij en wie weet bel ik je wel. En dan gaan we samen naar dat verzoekiemonster, het gevreesde verzoekiemonster, om hem dat liedje te voeren. Dit is muzikantenmuziek. Maar ik vind het vooral gewoon heel, pardon my friends, geil.

0: Dancing on My Soul. Het is nog zo'n klein kwartiertje donderdag 8 oktober. En dan de grote wijzer op de 12 staat en de kleine wijzer op de 12. Ja, dan zitten we op 9 oktober. Maar zover is het nog niet. Dus we kunnen deze dag nog een beetje inkleuren met jouw favoriete muziek. En dat liedje gaan we dan voeren aan het alom gevreesde verzoekje monster dat hier in het avondslot rondwaart. Jacob, goedenavond.
1: Goedenavond, Tim.
0: Je bent nog aan het rijden met de vrachtwagen?
1: Ik ben nog aan het rijden met de vrachtwagen.
0: Je wou zeggen, je was aan het vrijen met de vrachtwagen. Kan maar ook.
1: Ja, het onderland.
0: Nou ja, weet je.
1: Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik rijd vlak achter een collega van mij.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja?
1: Je zou kunnen zeggen dat we aan het vrijen zijn, maar nog net niet.
0: Even van bij komen. Zeg, wat zou je graag aan de verzoekje monster willen voeren?
1: Ik zou graag het nummer I Still Haven't Found What I'm Looking For van YouTube willen voeren.
0: Nou ja, hij rijdt recht voor je. Maar goed, ik ga hem voeren aan de verzoekje monster. En hij vindt het natuurlijk weer, zoals iedere keer, ontzettend lekker. Mark, heel erg bedankt, Jacob.
1: Graag gedaan, Tim.
0: En dan nog één laatste vraag die ik toch echt moet stellen. Ben jij drukker seksueel?
1: Wat zeg je?
0: Dag, Jacob.
1: Dag.

0: 9 oktober. We lopen de nachtuilen langzaam maar zeker achterna. Hè? Terwijl we deze dag zien verdampen. Het was een hele mooie dag. In Tim's avondzotte vandaag de karaktertrek. Voor de dappere en positief ingestelde Toos. Dat was mooi. In de Deep Dish Popquiz hadden we Tom die streed voor een track van Hart. En hij won. Dus het nummer werd ook gedraaid. Het Verzoekie Monster kreeg ze net een lekkere plaat van U2 van het schrikker Jacob. Door de spijlen geduwd. Dat was hartstikke mooi. Ik ga langzaam maar zeker richting de nacht. Ik wens je een hele fijne nacht toe. Slaap lekker. En wat mij betreft, tot maandag. Oké, dan nog eentje dan. Nog eentje dan.
1: Hallo.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
18: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: Middernacht, het begin van vrijdag 9 oktober. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers.

0: Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. De meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVRO TROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. De kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 12:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en dat koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.